0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Het gevoel van hier.
1: Ja, het is een ingehoord happening.
2: Elke dag.
0: Overal. Omroep Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Houd je idee.
3: Omroep Brabant.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 21:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, welkom bij Omroep Brabant. En een kei goeiemorgen, 6:02. Het is donderdagochtend op dit vroege tijdstip. Het is gewoon nog donker ook. Ja, dan moeten we toch weer een beetje aan gaan wennen. Een beetje richting de herfst. Wat betreft het verkeer zit het allemaal nog goed. Als dat gaat veranderen, dan weet je dat, hoor je dat over een half uurtje. Wat je zo ook hoort is London Beat, I've Been Thinking About You. We starten met Killers en Human. Goed dat je erbij bent.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei, goedemorgen, John van Vroenhoven.
4: Wat verwachten jullie vandaag?
5: Oh, we verwachten veel vandaag.
4: Ja, dat is goed.

0: Ja, wij denken gewoon iedere dag aan je. Want we zijn er hier vanaf 10 uur speciaal voor jou. Met een kei goeiemorgen. Om je gewoon een beetje vrolijkheid en gezelligheid te brengen.
1: Kei goeiemorgen.
2: Zijn je dan vanaf 10 uur?
0: 6 uur.
2: Oh, zei ik 10 uur? Nee, jongens, zei je 10 uur.
0: Nee, ik zet er niet 10 uur. Dan moet ik even terugluisteren. Maar het is 6 uur. Ja, nee, want het zou ook 4 uur te vroeg zijn. 6 uur. Ja, 10 uur. Ja, ik weet niet wat ik zei. Nou, dat is vaak, hè, dat je niet weet wat je dan hebt gezegd.
2: Nee, maar we zijn er echt vanaf 6 uur.
0: Ja, we zijn er echt. We zijn er al eerder. Maar dat vind ik ook wel leuk. Want er zijn altijd mensen die dan ook al appen. Twan die appt al. Michel die zegt kei goeiemorgen. Loek is er al. Erik is er al. Johan is er al. Ronald. Nou, dat is Adrie. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Dat is leuk. Vind ik gezellig.
2: Ja, laat altijd even weten als je luistert in de app.
0: Ja,
2: in de app. Welkom.
0: Ja, altijd welkom. 06-573-2203.
2: En je krijgt van mij altijd een kei goeiemorgen terug.
0: Ja, altijd een speciaal berichtje toch terug. Hè?
2: Jazeker. Ja.
0: Het is donderdag vandaag, Jasper. Voor jou weer bijna weekend.
2: Ja, het is voor mij dag 2. Ja, dag 2. Maandag en dinsdag weer lekker op vakantie.
0: Ja.
2: Ik kan daar wel aan wennen eigenlijk.
0: Nou, ik zie het aan je. Ja, doe je goed. Vandaag begint droog en zonnig. Vandaag gaat het stevig regenen. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden vandaag.
2: En dat allemaal op Wereld Manta Dag. Het is ook de dag van de country muziek vandaag.
0: En, oh, wat leuk.
2: Een klein complimentje aan alle pedagogisch medewerkers. Want het is ook hun dag vandaag.
0: Is dat Ellen Langley, toch? Die heeft de Billboard 100 gebroken met haar plaats. Zal ik even kijken?
2: Oh.
0: Ja, volgens mij is het Ellen Langley.
2: Billboard 100 is een Amerikaanse hitlijst, toch?
0: Dat is zeg maar de Amerikaanse top 40. Oh.
2: Ja, country wordt sowieso steeds populairder. De hele top 40 staat voor mijn gevoel.
0: Oh, Ellen Foley is dat.
2: Country muziek.
0: Ellen Foley, toch? Volgens mij, ja. Ik ga het daar even opzoeken. Nee, het is niet Ellen Foley. Ik moet dat ook niet doen, hè? Berichtjes die dan spontaan in me opkomen.
2: Ja, ik ben benieuwd. Het is Ellen Langley, Choosing Texas.
0: Ja.
2: Dat nummer.
0: Ja, dat is het nummer, toch? Ja, ja, zie je. Wel Ellen Langley.
2: Is zij zo'n country? Nee, maar dat is gewoon echt in het nieuws, inderdaad. Dat zij daar in Amerika, Mariah Carey zelfs, van de troon stoot als het gaat om hoe lang zij op eet staat.
0: Ja, maar
2: dat is echt heel bijzonder. Langer dan All I Want for Christmas.
0: Ja, ja. Nou, wat is dat?
2: Het is de grootste hit gewoon.
0: Ja, het is echt een mega hit. Choose in Texas. Het is,
2: ik word op mijn Instagram helemaal overspoeld door iedereen.
0: Het klinkt zo. Dit is hem.
2: Oh.
0: Het is echt een waanzinnig lekker liedje. We hebben het gisteren gedraaid trouwens in de show.
2: Ja, dit is wel echt country ook.
0: Ja, het is echt country. Hè? Nou, misschien dat straks nog een keertje kunnen draaien.
2: Ik word overspoeld op mijn Instagram door iedereen die ineens aan het line dance is.
0: Oh, ja. Oh,
2: ik zie alleen maar van die line dance filmpjes voorbij komen.
0: Ik heb daar een hard liefde mee. Ik vind het nou fantastisch om naar te kijken.
2: Nou, ik zie dat iedere keer voorbij komen. En het is ook altijd op Footloose natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik zie iedere keer die filmpjes. En iedere keer denk ik, ah, misschien moet ik dit toch even zo op een zaterdagmiddag even dit dansje leren.
0: Zullen wij anders een keer, nou, zullen wij eens op een vrijdag iemand uitnodigen in de studio die ons kan laten line dance?
2: Oh, dat lijkt me heel
0: leuk. Dat lijkt me leuk.
2: Dat lijkt me echt heel leuk.
0: Ja, niet doet mee dan, hè?
2: Nee, dan ga ik wel filmen.
0: Ja, joh. Wake me up before you go-go.
2: Gewoon een goede truc, weet je wel. Dat je ergens op een feestje staat.
0: Ja, dat lijkt me
2: dan. En dat jij dan ineens dat line dance.
0: Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen.
2: Nou, ik ga het op de agenda zetten. We
0: gaan het op de agenda zetten. Wij gaan in de komende weken ergens op vrijdag. Dan zitten we er al samen met de kei goeiemorgen. Dan gaan wij line dansen. Het lijkt me nou. Ik heb precies hetzelfde als jou. Vandaag de jarige Anastasia. Die wordt 58?
2: Jazeker.
0: Oh, dat had ik niet verwacht.
2: Had je dat niet verwacht?
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Nou, ik ga het nu dubbel checken, want ik begin weer eens aan mezelf te twijfelen.
0: Ja. Mooi dat we elkaar aan het twijfelen brengen.
2: Nee, je wordt echt 58 vandaag.
0: Weet jij zeker dat jij 10 uur, dat jij 6 uur zijn?
2: Ja, 1968.
0: Ja. Ellen Lust wordt 60 vandaag. En Koen Wouters, die op dit moment in de beste zangers zit. Dat vind ik leuk.
2: Ja, met Clouseau, zeker.
0: Ja, heel leuk. Hij wordt 59. Van harte gefeliciteerd allemaal. Nick, het nieuws.
3: De nieuwe donorwet levert nog weinig extra donororganen op, dat schrijft de Volkskrant. Sinds 5 jaar is iedereen standaard orgaandonor, tenzij je zelf aangeeft dat je dat niet wil. Maar volgens de Volkskrant zeggen bij meer dan de helft van de overleden nabestaanden alsnog dat de organen niet worden gedoneerd. En dat terwijl de vraag groot is, bijna 1600 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor bijvoorbeeld een hart of een long. Buitengewoon opsporingsambtenaren hebben bijna 200 lachgasflessen in beslag genomen in Oudenbosch. De BOA's die zagen 3 auto's naast elkaar staan, waartussen dozen werden overgeheveld. Toen de verdachten de handhavers zagen, gingen ze er meteen vandoor. Ze lieten wel een auto achter waarin die lachgasflessen stonden. En na een korte achtervolging is in ieder geval 1 verdachte aangehouden.
0: Ja, je zit schieten van vol.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: nou, dat snap ik, want het is heel belangrijk dit.
2: Ja, we moeten stoppen met een zwart balkje voor het gezicht van verdachten. Ja. Dat schrijft de Hart van Nederland. Volgens de site wil meer dan 70% van de Nederlanders dat in bepaalde gevallen het gezicht van een verdachte gewoon herkenbaar is. Openbaar ministerie en ook media die gebruiken dat balkje juist bewust, omdat je onschuldig bent zolang je nog niet bent veroordeeld. De OM wil met het onherkenbaar maken ook voorkomen dat iemand al wordt veroordeeld door de samenleving nog voordat er een zaak is geweest.
0: Ja.
1: Ja. Het is ook wel gevaarlijk hoor, zwarte balkjes weghalen.
0: Nee, dus bij verdachten die, waarvan je niet zeker weet of dat is, dan snap ik het. Maar je ziet ooit ook kort filmpjes van gasten die gewoon een geldautomaat uit de muur rukken. Ja, dan kan je niet meer twijfelen of de verdachte het wel of niet heeft gedaan, toch?
1: Ja, maar je hebt ook wel heel vaak dat mensen echt onterecht helemaal in Telegram-groepen gegooid worden en belaagd worden door mensen, terwijl ze helemaal niet de verdachte zijn.
0: Nee, maar ik denk dat daar ook wel een beetje zeg maar het kantelpunt ligt. Waar je het wel doet en waar het functioneel is. Hè? Dus als jij zeg maar op zoek bent naar een verdachte van nou deze man of vrouw zoeken wij, want die heeft dit of dit gedaan en het filmpje erbij of de foto erbij ervan.
1: Dus bijvoorbeeld in ons eigen bureau Brabant, hè, iedere maandagavond op Omroep Brabant, dan hebben we tv-programma's voor onze eigen opsporing verzocht. Daar zijn heel vaak verdachten gewoon onherkenbaar.
0: Ja.
1: Tenzij er zo lang naar ze gezocht wordt.
0: Ja.
1: En dan wordt er ook altijd een waarschuwing gegeven. Je krijgt nog een week de tijd om jezelf te melden, anders word je herkenbaar in beeld gebracht.
0: Je kan toch gewoon zo iemand wel meteen in beeld brengen. Het is toch duidelijk dat iemand daar... Dat,
1: het is ook een beetje ons rechtssysteem, toch? Je bent onschuldig tot tegendeel is bewezen.
0: Nou, kom op zeg. Als ik jou een knal voor je hartstikke geef in het film... Dan
1: zou
0: ik
1: het liever niet.
0: Nee, maar dat zou ik nooit doen. Maar zo zit ik helemaal niet in elkaar. Maar dan is...
1: Moeten we jou gewoon herkenbaar in beeld.
0: Ja, maar hoe geloofwaardig wil je overkomen? Ook naar die gasten toe. Die dan zeggen, we zoeken deze man, maar hij is geblucht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is toch een beetje ons rechtssysteem dat we ook verdachten lang blijven beschermen.
0: Je moet soms ook mee met de tijd.
1: Ja, ik snap wel inderdaad wat je zegt bij een oproep. Van hey, we zoeken deze persoon. Dat je dan iemand wellicht herkenbaar moet maken. Maar ik ben het wel eens met het Openbaar Ministerie. We gaan ook wel heel snel tegenwoordig voor eigen rechten spelen.
0: Dat is zeker zo. Dat is absoluut. Nou goed, dan komen wij ook niet uit. Gelukkig gaan wij er ook niet over. We hoeven die beslissing niet te nemen.
1: Het is een zwarte balk. Ja, snel door.

0: Uit haar muzikale erfenis. En die is groot. Tina Turner. What's love got to do with it? In een kei, goedemorgen. Ja.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Dat is de vraag die we jou iedere ochtend stellen rond dit tijdstip. Gaan we voor een bakje koffie of een lekker bakje thee? En de smaakjes voor vandaag zijn als volgt.
2: Wil jij koffie?
3: Sex bomb, yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along.
1: Of toch liever een bakje thee?
4: I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like someone.
0: Ja, mag ik zeggen, gaan we koffie. Tom Jones, sex bomb of toch een bakje thee met George Ezra en een shotgun. 06-573-282-03. Een bakje koffie met Tom Jones of thee met George Ezra. Appen maar.

Dutch Corporation Rock the Boat. Het is wel 2 minuutjes voor 7:30. Nog even de fragmentjes erbij pakken voor de keuze voor een koffie of thee.

0: Of toch liever een bakje thee?
1: I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone.
2: Twee mooie keuzes wat mij betreft. George Ezra voor thee en Tom Jones voor koffie. 06 573 2203. Daar hebben we een liedje voor.

0: En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen deze ochtend?
1: Goedemorgen, Jordi Wijnandswaan aan deze kant. Of John,
0: ja,
1: moet ik zeggen.
0: John, ja, precies. Deze week. Wijnand, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. De ochtendspits is van start gegaan. Het is wel op de valreep, want ik had even twijfelen of ik wel in de uitzending moest
0: daarom,
1: komen.
0: Ja, daar wist ik nog niet. Wat ging, precies, ik zie het lampje ineens knipperen. Denk, nou, daar is die.
1: Ja, er is toch net een file ontstaan. En niet op een hele verrassende plek, hoor. De A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel. 4 kilometer en de vertraging is nu 5 tot 10 minuten.
0: Nou, mede alle weggebruikers daar. Dank voor het doorgeven. En dan tot over een half uurtje.
1: Jo, tot straks.
0: Omroep Brabant. Ja, deze ochtend start droog met wat zonneschijn. In de loop van de ochtend vol bewolking. Kan later vandaag flink gaan regenen. Het wordt 16 tot 19 graden vandaag. 6:30, tijd voor het nieuws. Niek de Vries.
2: Er is vannacht geschoten bij de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg-Noord. De melding over de schietpartij kwam rond 4:30 binnen bij de politie. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Ook is het nog onduidelijk of er iemand is aangehouden. De straat is langere tijd afgesloten voor onderzoek. Als de asielopvang in Engelen er komt, dan moet de gemeente die tussentijds kunnen sluiten als afspraken niet worden nagekomen. Dat wil de gemeenteraad van Den Bosch, die gisteravond weer sprak over de beoogde opvang voor 50 minderjarige asielzoekers. CDA-fractievoorzitter Robert Rademakers hoor je.
3: De wethouder heeft toegezegd dat er een escalatieladder komt en dat die escalatieladder gekoppeld wordt aan dat het COA de afspraken nakomt. Dus volgens mij hebben we nu een instrument in handen waarmee we echt grip kunnen houden, zowel als gemeente als Engelen, op het COA dat de afspraken echt worden nagekomen.
2: Het uiteindelijke besluit over de komst van de opvang ligt bij het stadsbestuur. In Waalre zijn gisteravond voor de 82e keer Brabantse militairen en verzetstrijders herdacht tijdens de herdenking Brabantse gesneuvelden. Er werden onder meer kransen gelegd bij het graf van de onbekende soldaat. De herdenking in Waalre is een van de oudste van ons land. Er werden 2146 mannen en vrouwen herdacht die in Brabant zijn geboren of woonden. Na een lange dag debatteren is het nog onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden gaat vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Oppositiepartijen JA21 en PRO roepen het kabinet op om een duidelijke keuze te maken.
4: Lage lasten, hoge lasten, minder asiel, meer asiel. Je maakt het super ingewikkeld en je komt er niet uit.
5: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkood ligt op de begroting.
2: Later op de avond bood JA21-leider Eerdmans het kabinet een opening door te opperen om deelakkoorden te sluiten. Vandaag is het de beurt aan premier Jetten. Hij gaat namens het kabinet de vragen beantwoorden die gisteren zijn gesteld. Ja, Lionel Messi die trekt nog 1 keer het shirt van Argentinië aan. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi die kondigde eind augustus een afscheid aan als international, maar op 6 oktober... dan verschijnt hij nog 1 keer aan de aftrap bij een vriendschappelijk duel in Argentinië. Is die wedstrijd. Tegenstander is dan trouwens niet echt aansprekend. Dat is namelijk Benin. 93ste op de wereldranglijst. Maar ja, goed, het wordt, zoals de voorzitter van de Argentijnse bond het noemt, de laatste tango van de beste speler ter wereld. 6 oktober dus.
6: Ja, mooi toch? Nog even echt zo'n
2: uitwedstrijd. In eigen land, vol stadion.
0: Ja, maar het is eigenlijk jammer dat hij op het afgelopen WK niet zijn afscheid heeft genomen. Dus
2: dat hij toen meteen een punt erachter heeft.
0: Ja,
2: toen al.
0: Ja. Ja.
2: Misschien was hij er zelf nog niet over uit.
6: Ik vind het dan jammer dat het niet gelukt is om dan bijvoorbeeld een vriendschappelijk duel tegen Portugal te doen.
0: Ja.
6: Dat je nog even Messi en Ronaldo hebt.
0: Precies, zoiets. Of tegen de wereldkampioen.
6: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan inderdaad zorgt dat je een iets aansprekendere tegenstander hebt. Maar ja, goed.
0: Ja.
6: Misschien willen ze zeker weten dat ze winnen.
0: Nou, ja, je haalt de woorden uit. Ze zeker weten dat hij kan scoren. Misschien wil hij het zelf wel. Dankjewel, Niek. Tot over een uurtje voor een update van het nieuws. Zometeen de uitslag van Koffie of Thee. Dus geef je stem door als je hem wil. Stemmen.

0: uit de kraakjes van het plaatje Lutricia McNeil. Ain't that just the way? En een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Kei goeiemorgen, Wendy.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Zo, jij bent ook al lekker fruitig en fris en fruitig en wakker, zo te horen.
2: Juist.
0: Ja.
2: Juist.
0: En wat brengt jou op dit vroege tijdstip al uit bed?
2: Ik ga zo lekker op de kleinkinderen passen.
0: Oh, zo te horen, kijk je daar naar uit?
2: Altijd een feestje om daar naartoe te gaan.
0: Ja, ja, is dat zo?
2: Ja.
0: En doe je
2: ja,
0: dat hoe vaak doe je dat?
2: Het verschil, want ik heb geen vaste oppas.
0: Oké, dus niet iedere donderdag feest voor Wendy?
2: Nee, joh, maar wel iedere week een dagje dan.
0: Ja, feest voor de kids natuurlijk ook. Hè? Want ja. Ben je oma dan? Of ben je...
2: Ja, ik ben oma.
0: Ja, je bent oma. Ja, dat is vaak met de kleinkinderen. Ja.
2: Ja, dat is
0: ja. Nee, ja, ik denk, ik controleer het nog eventjes.
2: Ja.
0: Ja. En hoe oud zijn de kleinkinderen?
2: 5 en 3.
0: Oh, dat is een leuke leeftijd.
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, ja. Dat is een van de leuk. Ja, dat is echt... heerlijk zeg. Ja. En ja. Wat typeert jou nou als oma dan, Wendy?
2: Ja, ik weet niet, dat ik altijd lekker meespeel en lekker enthousiast ben bij
0: ja.
2: ze.
0: Ja, zo hoor het, ja. Zo te horen wel, ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Geen bloemetjesjurk allemaal, zeg maar.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb hier lekker oude kleren aan dat je lekker in de speeltuin gaat meegaan.
0: Kijk, lekker ravotten. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb er een beeld bij, hartstikke mooi. Zeg, Wendy, wil oma koffie of thee?
2: Nou, oma wil even rustig opstarten met een kopje thee.
0: Een kopje thee. Nou, George ja. Ezra Shotgun is een prima smaakje wat mij betreft. Dus dan wens ik jou een hele mooie dag vandaag met de kleinkids. En
2: okay,
0: leuk dat je even in de uitzending wilde komen.
2: Oké.
0: Dankjewel. Dag Wendy. George Ezra Shotgun. Jullie kozen en stemden thee vandaag.

0: this all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Vind ik een goeiemorgen. Op weg naar de klok van 7. En dan straks na 7. Dan heeft Nick weer het nieuws. We mogen zo een teaser gaan doen. We mogen weer gaan raden. Maar eerst Jason Mraz, Butterfly.

0: Butterfly, Jason Mraz. In de Kei, goedemorgen. We gaan het zo over hebben, Nick.
1: Ja, dat was een onhandig foutje van de school.
0: Er was een onhandig foutje van de school.
1: Daar moet je mee doen.
0: Nou, zo, ze zijn wel eens makkelijker geweest. Ja. Het was een onderhoud, heel onhandig.
1: Ik denk dat scholen natuurlijk, dus, zoals ieder werk, daar wordt natuurlijk ook een beetje over geroddeld.
0: Ja.
1: Wel de leraren onderling die een beetje over kinderen wat zeggen wat niet per se naar buiten moet. En dat is dan toch per ongeluk naar buiten gekomen.
0: Ik denk een verkeerd berichtje.
1: Dat vind ik abstract.
0: Nee, een e-mail of een bericht of een groepsapp gestuurd.
1: Ja.
0: Met een verkeerd berichtje erin. Met iets wat eigenlijk niet bedoeld was voor de groepsapp.
1: Ja. Ja, ik denk gewoon leraren
0: een stukje tekst wat misschien privé was of zo.
1: Oh, zo, op die manier.
0: Ja. Nou, okay. Als jij denkt te weten waar het over gaat, foutje van de school, 06 573 2203.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
3: Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
8: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
7: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
9: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
7: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Keigoedemorgen, Wijnand Zwaan van de ANWB. Ook een keigoedemorgen.
11: Goedemorgen, John. Ja, de ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Maar veel bijzonders is er gelukkig nog niet te melden vanaf het Brabantse wegennet. Dat betekent dat je bijna overal goed kan doorrijden. Maar op een enkele uitzondering na. Natuurlijk is het wel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. En dat leidt af en toe tot file. Nu tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss bij Rabenstein. Via de andere kant op rijdt het ook langzaam bij Rabenstein. In beide gevallen ben je 5 minuten langer onderweg. En op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel 4 kilometer file. En dat kost je ongeveer 10 minuten.
10: Oké, dankjewel. Tot zometeen zeggen we dan weer. Hopen dat de files niet te veel toenemen. Zometeen na 7. We gaan dadelijk naar het antwoord op de tease. De vraag, dat was een onhandig foutje van de school. Er komen al wat appjes binnen. Ik heb geen idee of het goed de fout is, maar als je denkt te weten wat het over gaat, laat het even weten.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
3: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de

0: Maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
1: Met onze chocolade.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
0: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
7: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Lekkie Lee.
1: Dat is een beetje in jouw genre nog van vorige week, hè? Lekkie Lee, zeg maar, in China.
2: Ik ben al verliefd tegengekomen.
1: Ja, wat zeg je?

0: Ik ben een hoop Lies tegengekomen.
1: Ja, een hoop Lies. Ja, ja, een hoop Likkies ook. Likkies Lies.
0: Likkies Lies niet, maar ja. Er waren een hoop Lies in de
1: China. Ja, jij was in China, voor de mensen die het wisten. Maar goed, daar horen we nog vast. De verhalen die komen langzaam los.
0: Ja.
1: Vandaag donderdag 17 september. De dag begint droog en zonnig. Later vanmiddag komt de bewolking en gaat het ook stevig regen. Er wordt er een graad of 16 tot 19, een beetje afhankelijk van de plek in de provincie.
0: Jarig vandaag, Evert Santegoeds, die wordt 65 jaar. Sanne en Lieke Wevers, de Turnsters, die worden 35. En allemaal magisch, Bas van Toorn, 91 jaar.
1: Oh, wauw, houdt hij het lang vol, hè?
0: Ja, maar het gaat heel goed met hem.
1: Nee, maar het gaat al heel lang niet zo goed met hem.
0: Nee, hier ernstig ziek en zo,
1: het is wel een beetje sneu. Het is fijn dat hij er nog is, maar ja.
0: Ja, maar het is volgens mij niet van harte. Ik zag toevallig laatst wel een filmpje, want er komt een soort Bastien-Aja-concert aan.
1: Ja,
0: dan zie je Aad van Toorn.
1: Ja.
0: Is ook al wel echt een oude man inmiddels.
1: Ja.
0: Doet zijn handstand ook niet meer zelf.
1: Is geen jong boompje meer.
0: Maar maar 91 vandaag. Ik mag hopen dat hij dat gaat vieren.
1: Ja, van harte gefeliciteerd allemaal. Iedereen die jarig is natuurlijk vandaag. Vandaag een blik in de geschiedenis in 1931 leert ons dat er toen de eerste LP uitkwam. Uitkwam. Ik denk dat hij ontdekt is. Dus al van ver terug.
0: Ja.
1: Pipo de Clown was voor het eerst op de televisie. Dat was in 1958. En dit is toch wel een klein beetje luguber eigenlijk. Want we hebben het er gisteren over gehad. Dit is namelijk de eerste uitzending van The Voice of Holland. Was in 2010 vandaag op de televisie.
0: Oh,
1: en dat was Met Ben Sanders.
0: Die was natuurlijk de winnaar van het eerste seizoen.
1: Ja, die was de winnaar en die deed daar auditie. En dat klonk zo.
2: Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, nu een heel klein beetje. Maar het verblijf met buitenlopen is het weg.

0: Ja, dat was echt sensationeel. Ja. En ik zeg het is een beetje luguber, want gisteren kwam het bericht dat Ben Sanders is overleden. En we wensen iedereen alle namen staan natuurlijk heel veel sterkte. Maar het is wel heel bizar, hè? Dat,
1: ik zat net deze auditie terug te kijken. En Ben Sanders is het vreselijk, maar ik zag dus ook ineens Martijn Krabbé in die jaren.
0: Ja. En je hoorde hem net ook ertussendoor.
1: Ja, want die presenteerde dat toen. Ja. Ja, daar gaat het natuurlijk ook totaal niet goed mee.
0: Nou, het gaat wel beter met hem. Hij schijnt, iets minder van die medicijnen nu te nemen. En waardoor hij zich weer wat beter voelt. Maar
1: kan veel gebeuren in 16 jaar tijd.
0: Maar dat is ook onderdeel van het leven, Jasper.
1: Ja, dus dat is wel weer waar.
0: Het is, kan iedereen nieuws treffen. Ja. Maar goed, naar het andere nieuws. Nick.
2: Ja, probleem in de Spaanse provincie Valencia door hevige regenbuien. Bewoners kregen een waarschuwing voor overstromingen. Blijf alert en blijf uit de buurt van rivierbeddingen en ravijnen, stond er in het bericht. In de stad Torrens zijn al verschillende mensen gered die in een auto vastzaten. Ook is het vliegveld van Valencia voorlopig dicht. Mathieu van der Poel heeft gisteren in aanloop naar het WK wielrennen in Canada de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de beste in de sprint van een uitgedund peloton in de rit over ruim 150 kilometer. Die werd gereden rond Luxemburg stad. Van der Poel rijdt, net als in 2024, deze ronde als voorbereiding op het WK eind deze maand dus in Canada. En dan wat ik voor zevende zei, dat was een onhandig foutje van de school.
0: Ja, er kwamen veel appjes binnen ook. Oh. Ik zie bijvoorbeeld Toosie heeft het over scheikundeles die fout afliep op het VBMO. VMBO. Eugenie die zegt, ging het over de grijzelingse oefening boven de school in Ramesdonk-Veer. Ik denk antwoorden van toetsen in examens online gezet, zegt Patrick. Even kijken. Roy die heeft het over adressen en telefoonnummers van alle docenten die zijn gedeeld.
2: Nou ja, dat is het allemaal niet. Het heeft wel te maken met een telefoonnummer inderdaad dat onbedoeld werd gedeeld in een chatgroep op een school inderdaad. Ja, volgens de krant The Sun werd per ongeluk namelijk het privé-nummer van Meghan Markle. gelekt. Ja. Dat nummer werd toegevoegd aan een appgroep van de school. En daardoor hadden alle ouders ineens het privé-nummer van die prinses. En dat terwijl de kinderen van Meghan Markle en prins Harry juist naar een nieuwe school moesten vanwege veiligheidszorgen. Ja. Die tabloid heeft ook zo'n screenshot en zo geplaatst.
0: Ja, met het nummer.
2: Waarop te zien is dat iemand ook schrijft van welkom Meghan, fijn dat Archie morgen aansluit.
0: Ja. Dus maar wat is daar eigenlijk erg aan? Want stel nou dat je in zo'n groep zit. Hè? Dus stel even, je hebt een kind dat gaat op school en pak even het Nederlands voorbeeld erbij. En daar wordt ineens het nummer van koningin Maxima. Die komt er een keer in. De kinderen gaan naar school. Wat dan? Ja. Je kan toch ook als appgroep besluiten van het is zo wat het is. Je gaat die mensen ook een keer op school blijven.
1: Ja, je gaat ervoor uit dat iedereen nice things. Ja, er is altijd.
0: Maar je gaat toch nog niet dan haar appen? Dan geeft ze. Maar dan app ze niet terug en dan houdt het op. Dan is het toch klaar?
1: Maar het gaat meer over de overlast die zij ervan ervaart, toch?
0: Welke overlast?
2: Dat wordt toch, lijkt mij. Inderdaad, wat jij wilde volgens mij zeggen. Van, er is altijd dan wel iemand die dan toch dat nummer weer ergens naartoe gaat lekken. Ja, dat denk ik dus ook. Je hoopt dat iedereen er discreet mee omgaat. Maar
1: het begint bij één iemand die dat nummer heeft. En dan zijn het 10 mensen, zijn het 20 mensen. En dan heeft op een gegeven moment dan heel Nederland het nummer van Maxima.
0: Ja.
1: Dat gaat uit de hand lopen.
0: Ja, denk je echt dat het uit de hand loopt?
1: Nou kijk, ik kan zelf wel niet beloven dat ik op een dronken avond...
0: Wat wil je ermee doen? Wat ga je haar bellen dan?
1: Nou, ik kan niet uitsluiten wat er niet gebeurt. Ik ben sowieso benieuwd naar het WhatsApp-fotootje.
0: Ja, oké, maar dat is niet altijd te zien. Dat kan ook wel eens
1: Het is gewoon niet handig, toch? Zeker helemaal in Engeland zijn er zo gigantisch veel problemen over dat hele stel over Harry en Meghan en de veiligheid van die kinderen. En de Sun is ook al zo'n krant die natuurlijk zo'n tabloid...
0: Ze hebben dan geen advertentie met het nummer geplaatst.
1: Nee, die er al bekend op staat. Ze hebben natuurlijk al het verleden met Prinses Diana daar in Engeland. Dus dat juist daar dit gebeurt...
0: Ja.
1: Is natuurlijk enorm onhandig.
0: Ja, het is niet handig.
1: Maar ik hoor hieruit dat jij misschien het nummer van Maxima hebt.
0: Maar dan mag ik niet met jou delen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Een kei goede vraag.
2: Ja, dus denk je, hey, is het vrijdag? Nee hoor, het is donderdag. Morgen is het vrijdag.
3: Bijna een soort paniekmomentje.
2: Ja, ja, ik zie jou heel negen. Nee, het is een paar minuutjes voor 7:30. Maar wij willen graag een oproep doen voor een kei goede vraag. En om je een beetje te inspireren, dit is een overzichtje van een paar vragen van de afgelopen tijd.
4: Mijn vraag is...
1: Kei goede vraag.
4: Waarom krijgen ministers zwartgeld?
5: Waarom we vieren dat Sinterklaas uit Spanje komt?
4: Wat zorgt ervoor dat je soms een déjà vu krijgt?
6: Er zijn echt heel veel vragen waar je dan mee aan de slag moet.
7: Ik ben nou 54 jaar. Hoeveel geld zou ik moeten hebben als ik kan stoppen met werken?
8: Wat gebeurt er met alle satellieten die kapot gaan?
9: Waarom wordt Jezus eigenlijk altijd een kruis niet afgebeeld?
1: Het is een kei goede vraag.
10: Hoe je een bepaald type hebt waar eigenlijk nog nooit iemand leuk hebt gevonden.
11: Als het onweert, hoe ver moet je van het hoogste punt afstaan voordat je zelf het hoogste punt bent?
12: Een schoolmeisje ben ik denk, oh Gert, laat ik hem stellen en dan ben ik op de radio.
1: Een kei goede vraag.
2: En dat kan zomaar gebeuren dat jij op de radio komt als jij een kei goede vraag instuurt. En we zullen heel eerlijk zijn, we hebben vragen nodig.
3: Ja, ja, zeker.
2: We zitten echt verlegen om vragen.
3: Het we hebben er wel een paar, maar die daarvan heb ik heel veel moeite om het antwoord te vinden.
2: Ja, sommige zijn ook misschien niet helemaal. Het is soms ook heel lastig, maar probeer ons uit te dagen. En wij vinden het heel fijn om van je te horen. Een kei goede vraag, dan kun je appen. Maar je kan ook een mailtje sturen. vraag@omroepbrabant.nl. Je hebt net een aantal voorbeeldjes gehoord. En vraag is ons te gek. En
3: zeker.
2: We doen echt ons best om daar een antwoord bij te vinden. En dat vinden we leuk. Dat doen we iedere vrijdag om rond 8:50. Dan kom je op de radio, mag je vraag stellen. En dan zoeken wij een antwoord bij een deskundige die daarover...
3: Ja, dat is niet dat je dat antwoord heel simpel van ons krijgt.
2: Nee, zeker niet.
3: Altijd wel iemand met verstand.
2: Ja.
3: Die dat er dan goed uit kan leggen.
2: En dat vinden we leuk. Dus we zijn echt op vroeg naar vragen. Dus stuur ons een appje 06573-28203 als je een vraag hebt.
3: En, het mag echt alles zijn. Ja. Hè? Kan ook gewoon een soort een vraag zijn die ook op een examen gesteld kan worden. Maar mag ook gewoon
2: Ik heb er eentje bijvoorbeeld. Ik mag hem zelf niet insturen. Maar ik verbaasde, ik was gisteren weer. Ik was boodschappen doen. En hoe kan het dat bijvoorbeeld in de bakjes kipfilet reepje het altijd precies 350 gram is. Dus ik zie dan iemand voor me die dat afweegt bij de bakjes en dan zegt, nou nee, is het 351, maar een stukje uit, een stukje af. Dus dat. Hoe kan dat?
3: Ja,
2: alle andere vlees en vis en altijd zeg maar diverse.
3: Ja,
2: dat is een voorbeeld van een kei goede vraag. Kom je onderweg iets tegen waarvan je denkt, hey, hoe kan dat? Waarom staat het bord hier? Waar zijn de lichte verkeerslichten uit? Nou, dat soort vragen kan je allemaal sturen. vraag@omroepbrabant.nl of een appje 06573-28203. En we hebben dus vragen nodig. Hebben we morgen wel al een
3: hij staat eventueel vanmorgen nog
2: open. Hij staat er vanmorgen nog open.
3: Ja.
2: Nou, wie weet ben je morgen wel gewoon in de rol van de vraagsteller. Dus daag ons uit, een vraag voor een kei goede vraag via de app of via vraag@omroepbrabant.nl.

0: Maneskin en Supermodel in de Kei. Goedemorgen. Waar we zo naar het nieuws gaan met Niek. Niek, we gaan het onder andere over hebben.
1: Onder andere over een schietpartij in Tilburg en Max Verstappen die weer zijn kwaliteit heeft getoond.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
2: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
5: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
9: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabantdeur. Kijk op brabantdeur.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. brabantdeur.nl.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we even met de ANWB, Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, John. Ja, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg, maar grote problemen blijven vooralsnog uit. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat een van de langste files van dit moment tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide, 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Ben je onderweg op de A16 van Breda naar Rotterdam, kom je in de file tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk bij elkaar ongeveer een kwartier vertraging. Dan de A58 richting Eindhoven, de rijdt langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer en dat kost je ongeveer 10 minuten.
0: Oké, tot over een half uurtje, Wijnand. Dankjewel.
12: Tot zo.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag start het droog met wat zonneschijn ook. In de loop van de ochtend volgt ook wat bewolking. Later kan er stevig regen gaan vallen. 16 tot 19 graden vandaag. Straks uitgebreid weer met Weerplaza. 2 minuten over half acht. De hoogste tijd voor het nieuws met Niek.
1: Er is vannacht geschoten bij de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg-Noord. De melding over de schietpartij kwam rond 3:30 binnen bij de politie. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Ook is het nog onduidelijk of er iemand is aangehouden. De gemeenteraad van Den Bosch sprak gisteravond weer over de beoogde opvang voor 50 minderjarige asielzoekers in Engelen. Raadsleden bespraken urenlang moties met voorwaarden en kritiekpunten. Jongens, verslaggever Noël van Hoofd.
13: Moties om de opvang tegen te houden en om jonge asielzoekers door de hele gemeente te huisvesten hebben het niet gehaald. Wel is bijvoorbeeld afgesproken dat de gemeente kan ingrijpen, de opvang zelfs kan sluiten als er niet gehouden wordt aan afspraken. Ook is er afgesproken dat er geld komt voor de leefbaarheid in Engelen en dat jongeren bij de opvang betrokken worden.
1: Het besluit over de komst van de opvang ligt uiteindelijk bij het stadsbestuur. Buitengewone opsporingsambtenaren hebben bijna 200 lachgasflessen in beslag genomen in Oudenbosch. De BOA's die zagen 3 auto's naast elkaar staan, waartussen dozen werden overgeheveld. Toen de verdachten de handhavers zagen, gingen ze meteen vandoor. Ziet er wel een auto achter waarin de lachgasflessen stonden. Na een korte achtervolging is in ieder geval 1 verdachte aangehouden. Na een lange dag gedebatteerd is het nog onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden gaat vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Ja, 21 heeft inmiddels wel een opening geboden aan het kabinet om deelakkoorden te sluiten. Die partij zegt best veel begrotingen te willen steunen, maar een aantal ook niet. Je hoort NOS-verslaggever Jorn Jonker.
14: Voor die begroting moet het kabinet dan toch weer naar Pro gaan kijken. En Pro zegt, ja, we gaan niet een paar begrotingen steunen als er geen grote deal ligt. Dus dan wordt het alleen maar moeilijker. Nou, wordt dat dreigement niet overal serieus genomen, maar toch makkelijk is het niet. En de vraag van, ja, hoe komt dit kabinet nu aan de meerderheid? die kunnen we na vandaag nog steeds niet beantwoorden.
15: Maar dit wordt toch echt heel ingewikkeld? Want nu hebben ze maar kabinet en oppositie willen twee dingen. Kabinet zegt, we zijn een minderheidskabinet. Dus we gaan heel veel verschillende deals sluiten met heel veel verschillende partijen. Dan een keertje over rechts, dan een keertje over links, dan met Pro, dan met Ja 21 en SGP. En juist die partijen zeggen, ja nee, we gaan niet allemaal kleine deeltjes doen. We doen of één groot pakket of niet.
16: Nee,
15: daar
16: komen ze
15: niet uit.
12: Nee, daar komen ze ook niet uit. En dan heb je nog het tweede probleem, dat het dan ook nog naar de Eerste Kamer moet. En daar zit de samenstelling weer anders. En daarvoor gaan we volgens mij volgend jaar naar de stembus.
15: Ja, en dat is, vind ik, wel mijn grootste politieke ergernis. In hoeverre ik verstand heb van politiek, dat is niet. Maar ik heb altijd wel geleerd bij de maatschappijles middelbare school.
12: Ja.
15: Eerste Kamer is eigenlijk alleen maar voor een soort laatste toetsing. Gewoon controlerend.
12: Ja.
15: Dus die hebben eigenlijk geen mening. We kijken gewoon, is dit volgens de wet? Is dit volgens de grondwet? Mag dit? Klopt dit? Ja, oké.
12: Ja.
15: En maar dit is die soort tweede Kamer geworden.
12: Ja, het is een soort tribunaal.
15: Ja.
12: Ja. Dus de Tweede Kamer bedenkt, verzint, hier zijn wij het mee eens.
15: We hebben heel lang gedebatteerd.
12: Ja.
15: En dan komen we de Eerste Kamer, gaan zij ook weer heel lang debatteren.
12: Wij vinden van
15: niet. Nog eens dat mensen in de Eerste Kamer iets anders vinden dan hun eigen partij in de Tweede Kamer.
12: Ja.
15: Ja, dan snap ik het niet meer.
12: Nee, snap ik het ook niet meer.
15: Maar ik hoor weer dat we naar de stembus mogen, dus super.
12: Nou, mooi. Kom samen.
15: Zin in.
16: Ja, dat het ingewikkeld is, daar zijn we het ook over eens, volgens mij. Vandaag dus de beurt aan premier Jette. Die gaat alle vragen beantwoorden, dus die zal de hele dag bezig zijn.
12: Leuk baantje.
16: Ja, Max Verstappen dan nog. Die heeft een bijzondere race achter de rug op het circuit van Silverstone. Nam hij het in een kart op tegen 100 tegenstanders.
15: Ja.
16: Ja, hij ging als laatste van start. Ja, je kunt wel raden hoe het afliep. Max die wist na een chaotische start in de eerste ronde al 63 concurrenten voorbij te rijden. En na 14 rondes, dat was na krap een half uur, reed hij al aan kop. Ja, en toen had hij dus zijn inlaat.
12: Ja, jij vroeg mij gisteren, Jasper, hoeveel rondes denk jij dat Max nodig heeft om op kop te komen? Toen zei ik 10, 15. Dus 10 en 15.
15: Ja, is dat goed?
16: Ja,
15: ik dacht wel een stuk of 30, maar ik heb die beelden gezien.
12: Ja, het is bizar.
15: De start is één grote chaos. Je ziet echt 100 mensen en die gaan zo kriskras door elkaar. En dan zie je zo één mannetje in een blauw pakje.
12: Ja, hoe dan?
15: Ja, die gaat toch over het gas heen, maar alsof het gewoon asfalt is.
12: Ja, maar leg even, kijk, we moeten het nu beeldend uitleggen, maar hij gaat over het gras heen. Iedereen ging over het gras heen.
15: Ja,
12: hij moest uitwijken. Ja.
15: Maar ook überhaupt een wonder dat er geen ongeluk gebeurd is.
12: En wordt hij tussentijds ook nog geïnterviewd, hè?
15: Ja, dat vond ik ook mooi.
12: Ja.
15: Hey Max, hoe gaat het?
12: Lekker door. Het is zijn tweede natuur, dus het is gewoon wel zo dat... kijk,
15: hij begon er natuurlijk.
12: Ja, hij kan gewoon iets heel erg goed.
15: Ja,
12: en als je iets heel erg goed kunt, dan ben je... Ja, dat lijkt me ook heerlijk.
15: Ja, ik zou niet weten hoe dat is. Geen idee.
12: Je hebt geen idee waar je goed in bent dan?
15: Nee, hoe het is om ergens heel goed te zijn.
12: Wil je nou echt dat ik hierop reageer?
15: Ja, dit is jouw moment, John.
12: Vind ik een keigoeie vraag.

0: Girl Like You, Edwyn Collins. Het is intussen 7:50 geworden. Het is een beetje, het is al licht. Het gaat wel iedere dag wat later. Dat moet toch eventjes, wennen. Nou, hoe het weer verder gaat verlopen vandaag, dat horen we nu van Weerplaatsen. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is al later licht steeds. Hè? Dus, we beginnen het nu echt wel een beetje te merken.
1: Ja, inderdaad. In september gaat dat het hardst inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is toch wel een tegenvaller vaak.
0: Ja, vaak een tegenvaller. Ja, het is even wennen inderdaad. Ja. Zeg, maar hoe gaat het weer vandaag verlopen?
1: Vanochtend is het op de meeste plaatsen nog wel droog. Vrij veel wolken, af en toe nog wel een beetje zon. Naarmate de ochtend vordert, neemt de wolken vanuit het westen toe. En de buien staan voor vanmiddag op het programma. Hoe westelijker je woont, hoe eerder. Dus in het westen van de provincie misschien al vanaf een uur of twee. Dan zit je helemaal tegen de grens van Limburg aan. Ja, dan blijft het misschien wel tot 4 uur droog. Maar die buien komen uiteindelijk overal. Kan het af en toe ook behoorlijk doorplensen. Stevige zuidwestenwind ook. Windkracht 3 of 4, matige wind uit het zuidwesten. En een graad of 17.
0: Nou, dat is een beetje herfstachtig bijna, maar dan met iets hogere temperaturen.
1: Ja, inderdaad. Zachte herfstdag.
0: Ja, zachte herfstdag. Ja. Houden we dus lang dit soort weer?
1: Nee, het wisselt een beetje. Vanavond en vannacht trekken die buien weg. Dus morgen wordt een droge dag. Eerst nog wel wat wolken, maar in de middag ook geregeld zon. Ietsje warmer, graad of 19. Zaterdag dan wordt er weer een vrij bewolkte dag met soms een beetje regen. Maar het is wel zacht. 20 of 21 graden, echt zachte lucht in onze omgeving boven Nederland, boven Brabant. En ook dat merken we ook in de nacht, want 's nachts ligt die temperatuur ook op 15 of 16 graden. Zondag dan weer wat buien met af en toe zon. En dan vanaf maandag krijgen we een droge periode.
0: Oké, de temperaturen blijven best hoog hè, voor september.
1: Ja, inderdaad. Die bewolkte dagen die zijn dan nog best wel zacht door de zachte lucht. En dan, ja, als we in wat koelere lucht zitten, is er wat vaker zon.
0: Ja.
1: En dan is het uiteindelijk nog 19 graden of zo. Dus nee, zeker niet koud. Geldt ook voor volgende week. Volgende week waarschijnlijk de eerste dagen zo rond 20. En misschien later in de week zelfs nog ietsje hoger. Hangt een beetje van de windrichting af. Eigenlijk is het zo dat er een hoog drukgebied komt buurt. En daardoor is het heel rustig. En als er een zwak windje vanuit het, vanaf de zee waait, dus het westen of het noorden, ja, dan wordt het een graad of 20. Maar is dat zuid, dan is er ook waarschijnlijk meer zon. En dan kun je zomaar naar 3,24 gaan.
0: Nou, dat ziet er allemaal helemaal niet verkeerd uit. Johnny, dankjewel. Je houdt het voor ons in de gaten. Jullie bij Weerplaatsen. En tot de volgende. Hè. Fijne
1: tot
0: dag.
1: Tot de volgende.
0: Oké,
1: okay,
0: dank je.
2: Telefoon bingo.
0: We gaan een spelletje spelen. Telefoon bingo. Het is donderdag vandaag. De computer die trekt zometeen 2 getallen. En als jij die getallen ergens in je telefoonnummer hebt staan, dan mag je appen naar 06-573-28203. Als wij je dan bellen, moet je opnemen met bingo. Dat is de voorwaarde. Neem je niet op met bingo, gaan we meteen naar de volgende. En dus de voorwaarde is dat je 2 getallen in je telefoonnummer hebt staan. En dat zijn deze 2.
3: 8 3 8 en 3.
0: Dan mag je appen. 06-573-28203. Dus heb je een 8 en een 3 in je telefoonnummer, dan mag

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: is volgens velen misschien wel een van de beste album wat ze sinds tijden gemaakt hebben. Rolling Stones. En daarop afkomstig Jealous a Lover.
1: Telefoon bingo.
0: We gaan iemand bellen. Dan gaat de telefoon dadelijk over. Iemand met 8-3 in de telefoonnummer.
2: Bingo.
0: Zo. En kijk, goedemorgen. Met wie spreek ik?
2: Met Ina.
0: Ina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zat op het telefoontje te wachten, lijkt wel.
2: Ja, dat zat ik zeker.
0: Nou, wat goed zeg. Wat ga je doen vandaag, Ina?
2: We gaan babysitten in Venray.
0: Oh, het is vandaag Nationale Babysitdag. We hadden vanochtend al iemand aan de telefoon. Die ging ook babysitten.
2: Ja, dat hoort er allemaal bij.
0: En hoeveel kids ga je babysitten?
2: Twee. Eentje gaat er naar school en eentje is er nog thuis.
0: Oh ja, in de school. Dat is makkelijk babysitten dan.
2: Dat is heel gemakkelijk.
0: Ja, dus dat is wegbrengen en ophalen.
2: Ja, ja. Ja, lekker. Dat doet me al lief.
0: Oh, nou ook nog. Nou, Ina zegt, jij hebt het goed geregeld.
2: Ik heb het prima voor elkaar.
0: Nou, hartstikke mooi. Zeg, het levert jou het Keigoeiemorgen prijzenpakket op. En dat allemaal op deze donderdag. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van, Ina.
2: Dat doen we zeker.
0: En groetjes aan de kids en aan je man.
2: Dat doe ik. Joe.
0: Dank je.
2: Goed.
0: Ina is de winnares van Telefoon Bingo. En nu hoor je de Bengals. Walk like an Egyptian.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
10: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
19: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
18: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
20: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
18: En de enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, dankjewel. En normaal zou ik dan zeggen, we gaan even naar Wijnand Zwaan. Maar we wachten gewoon even. We wachten gewoon even tot hij er... Oh, daar is hij. Kijk, jawel. Dag, daar is hij. Dag Wijnand.
21: Dag John, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
21: Ja, de ochtendspits die komt geleidelijk aan verder op gang. Verloopt niet bijzonder druk op de wegen in Noord-Brabant. Bijzonderheden zijn er ook nog helemaal niet. Het is gewoon wat langzaam rijdend verkeer hier en daar. Op de A16 Breda richting Rotterdam zat een van de langste files vanaf Zevenbergse Hoek. Zo'n 17 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is tot aan Ridderkerk ongeveer 20 minuten. Dat heeft ook wat te maken met de werkzaamheden aan de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot 7 kilometer met een kwartier extra. En reken op 20 minuten vertraging op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 12 kilometer.
14: Oké, dankjewel weer. Zometeen in de Kei Goeiemorgen. Niet alleen heel veel fijne en goede muziek, maar we gaan het ook hebben over iets heel leuks. Je bent allemaal wel eens op de kermis geweest en heb je die kamelenrace misschien gezien. Daar is een Brabants kampioenschap in en daar gaan we straks over bellen. Dat gaat allemaal plaatsvinden in Gemert. En je hoort zometeen Leave met Wonder Woman.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
24: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
25: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
27: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
26: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
29: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
30: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
28: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
29: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
31: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
32: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
33: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
34: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
35: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
36: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je tuin.

0: Steve Wonder Woman.
1: Maakt het 9 minuutjes over 8.
2: Goedemorgen.
0: Op donderdag en de 17e van september, de dag die droog begint, kan ook wat zon nog bij komen. Later vanmiddag gaat het stevig regen. Er wordt graad of 16 in het westen tot plaatselijk 19 graden in het oosten van Brabant.
3: En we vieren vandaag deze 17 september de verjaardag van Koen Wouters.
0: Ik hoor dat je er emotioneel over.
3: Ja, het is toch die passie van Koen.
0: Ja, precies.
3: Die dan even, hè, de tranen trekken van Domino die je dan even raakt.
0: Ja, precies.
3: Maar hij wordt 59 vandaag. Evert Santegoets wordt 65. En allemaal magisch, Bas van Toorn, Bassie wordt 91 vandaag.
0: Van achteren gefeliciteerd allemaal. Op deze dag van de pedagogisch medewerker. Het is Nationaal Ongelezen Boekendag vandaag. En dag van de Algemene Politieke Beschouwingen deel 2. Het is vandaag Rob Jetten.
3: Ja, die mag zich gaan verantwoorden eigenlijk.
0: Die mag zich gaan verantwoorden, ja.
3: Dat is een beetje, het zal wel weer een lange. Gisteren werd het 2:30 geloof ik in de nacht.
0: Ja, ik ben afgehaakt.
3: En straks om 10:00 beginnen ze weer.
0: Zeetje man, wat een baan is dat toch ook.
3: Daar zijn steeds meer kritiek op. Hè, dat er steeds meer partijen zijn, steeds meer kleine partijen die zich allemaal willen laten zien.
0: Ja.
3: Waardoor ze eigenlijk allemaal dezelfde vraag insturen, maar dan net even anders.
0: Ja. Wat mij echt opvalt, ik heb gisteren een klein stukje zitten kijken. Je stelt een vraag, maar je krijgt nooit het antwoord. Dat stoort mij ook. Dus het is ook vaak een antwoord wat heel makkelijk gegeven kan worden tussen ja en nee.

0: Hè? Dus daar wordt dan niet ja of nee op geantwoord.
1: Nee, dat doet de politiek nooit.
0: Nee, maar begin daar. Het kan allemaal veel korter. En we hebben aan de ene kant medelijden met ze van het moet vannacht weer 1:30 worden voordat ze naar huis gaan. Maar het kan korter.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, kijk eens naar Mand.
1: Ja, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar ik vind dat misschien juist wel het probleem. Dat het allemaal korte termijn is, de politiek.
0: Nou, nee, maar dat is iets anders. Korte termijn. Maar de debatten, het kan allemaal gewoon veel korter.
1: Ja, ja, ja.
0: Het blijft maar doorgaan. Het is allemaal gelijk halen, persoonlijk gewin. En kijk mij hier eens staan. Precies, hè, al die eenpittertjes. Denk ik,
1: ja, het is allemaal eigen gewin. Ja. Dus daar lijkt het, voor mij als buitenstaander, lijkt het daar wel op.
0: Ja, nou, maar goed.
1: We gaan daar vast en zeker nog heel veel van horen.
0: Ja, want Nieke heeft altijd het nieuws vast ook weer over de politiek. Of zit er niks politieks in vandaag?
1: Wel, het gaat moment. Wel over ja, toch wel dingen die met de politiek te maken hebben. Ja, ja, maar niet met de landelijke politiek.
0: Oh, okay.
1: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied, zoals dat wordt genoemd. Blijkt allemaal uit onderzoek van het programma Pointer. Als de asielopvang in Engelen er komt, dan moet de gemeente die tussentijds kunnen sluiten als afspraken niet worden nagekomen. Dat wil de gemeenteraad van Den Bosch, die gisteravond weer sprak over de beoogde opvang van 50 minderjarige asielzoekers. Het is duidelijk dat er in de raad zorgen zijn over de leefbaarheid in Engelen en of de beoogde locatie wel geschikt is. Maar de raad maakt zich ook zorgen over de veiligheid van jonge vluchtelingen. En een Vlaamse politicus, ja, die heeft een nacht lang vastgezeten op de wc. Die man die moest uiteindelijk met een koevoet worden bevrijd en ging zelfs voor controle naar het ziekenhuis. Politicus kwam vast te zitten op een wc in het gebouw van het Vlaamse parlement. Volgens hen werkte het slot ineens niet meer en brak er een stuk af. Hulproepen lukte ook niet. En de man die had zijn telefoon niet bij zich. En omdat het al 5:00 was geweest, ja, hoorden veel collega's zijn geroep en gebonk vanaf de wc niet. Want ja, die waren gewoon al naar huis. Pas toen de volgende ochtend de schoonmaakster langskwam, werd die politicus gevonden.
0: Ja, dan krijg je met je lange debatten. Ja, dat is straks om 5:00 op de play.
1: Nee, dit was denk ik om 5:00 middags. Dat is gewoon 5:00 ambtenaren. Oh, die gingen natuurlijk om 5:00 gegaan. En hij begon te roepen en te doen. Maar ja, niemand hoorde hem.
0: Want ja, is toch een
1: weg.
0: Prank? Dus iemand, het is een sabotage. Er zit toch iemand achter, of niet?
1: Ja, dat is wel een geen idee. Ja, wie neemt zijn telefoon dan ook niet mee naar de wc?
0: Nee, dat vind ik ook dom. Ja,
1: en hij deed het dus normaal, zei hij eigenlijk altijd wel.
0: Wat? Maar, telefoon meenemen?
1: Ja, maar nu had hij hem een keer op het bureau laten liggen. Ja, dan gebeurt
0: het. Ja, dan gebeurt dit. Ja.
1: Heel zuur.
0: Dat is heel zuur. Maar hij is eruit gekomen.
1: Zeker, ze hebben hem dus moeten bevrijden.
0: Hij leeft nog. Ja. Ja, maar goed. Eén voordeel, over vandaag niet meer te poepen. Ja, toch?
1: Ja, als je zo lang zit.
0: Ja, nee, dat is er onderhand wel uit.
1: Ja, je moet toch.
0: Het is niet goed trouwens. Krijg je aanbij van, hè? Dat schijnt.
1: Nou, ja, ook
0: onder
1: dat
0: de 3 minuten schijnt het. Dus, ja.

0: Nora Adam Michael Walden. Hij schreef het liedje voor zichzelf en produceerde het. En zong het Gimme, Gimme, Gimme in de Kei Goeiemorgen. Ik zei dit, we gaan het hebben over het Brabants kampioenschap kamelenrace. Ballen vast, rollen maar, zo klinkt het dan in Gemert. Daar is dit weekend weer het Pemberfest met zaterdag het allereerste Brabantse kampioenschap kamelenrace ooit. En Gijs van Café Grij en Ik is een van de organisatoren. Gijs, een Kei Goeiemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Gijs, ik laat heel even, om in de stemming te komen, heel even.

0: gaat ook die beweging maken.
1: Ik ben al zoek naar het balletje.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, dat is wat te horen is bij de kamelenrace. Gijs, vertel, hoe is dit idee ontstaan?
2: Yes, nou, we hadden op een gegeven moment altijd twee kermissen.
0: Ja.
2: Tijdens de kermis organiseren wij een evenement met muziek, DJ's, bandjes. En die tweede kermis die kwam te vervallen. De gemeente die zette daar een streep door. En toen zaten we een beetje met ons evenement. Want zonder kermis is ons evenement ook maar, viel een beetje alle sfeer weg. En toen bedachten we, als we nu de leukste, mooiste kermisattractie die zelf in gaan huren en daar het evenement omheen gaan bouwen, dan komt het waarschijnlijk wel goed. En dat hebben we vorig jaar gedaan. Hebben we de grote kamelenrace show georganiseerd. En toen dachten we, dit jaar moeten we nog even iets extra's doen. Dus hebben we het Brabant kampioenschap kamelenrace op de planning staan.
0: Bestaat er eigenlijk al zoiets?
2: Ja, het is wel op andere plekken in Nederland ook al georganiseerd. Dus we zijn niet de allereerste, maar wel de eerste keer echt het Brabants kampioenschap. Dus,
0: ja. Hoe gaat zo'n kampioenschap dan in zijn werk, Gijs?
2: Ja, eigenlijk heel simpel. 400 deelnemers op zaterdag, 200 op zondag.
0: Zo, 400?
2: Zaterdag.
1: Ja. Jij vertelt het even.
0: Je doet het even. Het komt er zo uit, ja.
2: Ja, organisatorisch. Een beetje, als ik dan een liedje hoor net, inderdaad, wel een beetje stress. Maar gaat goed komen. En die gaan in groepjes van 14 spelen tegen elkaar. En de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Halffinale, finale. En uiteindelijk wordt iemand Brabants kampioen kamelenrace.
1: Ja, het duurt wel echt de hele dag tegen als je er 400 bent.
0: Ja, want hoeveel kunnen er achter de attractie staan? Een stuk of
2: 14 tegelijk.
0: 14 tegelijk.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus het gaat op zich wel en het gaat rap hoor. Dus korte potjes. Dus een strakke planning.
0: En voor mensen die nu zitten te luisteren, denken, waar hebben ze het in godsnaam over? Een kamelenrace? Zou ik zeggen, ben nooit op de kermis geweest. Want ik denk dat iedere kermis wel een kamelenrace heeft. Maar leg even uit, hoe gaat het spel in zijn werk, Gijs?
2: Heel simpel. Je rolt een balletje en die moet in een gat. En hoe meer balletje in het gat, hoe harder de kameel gaat rennen.
0: Ja.
2: En de kameel die het eerste bij de finish is, die wint.
0: Ja, dat is eigenlijk het principe. En dan, je hebt dus die 400 deelnemers op de zaterdag, spelen dan tegen elkaar. En hoe werkt dan het kampioenschap?
2: Het is gewoon een soort knock-out. Dus, dus de winnaar gaat door naar de volgende ronde. En
1: maar je krijgt ook maar één kans dus.
0: Ja, het is.
1: Als je even een trage kameel hebt, dan ligt je er
0: ook.
1: Uit.
0: Hè? Dan moet je ervoor betalen. Dus
1: dat is waar.
0: Als je eraf ligt, lig je eraf.
2: Ja, je moet meteen passeren. Ja,
0: ja, ja. Ja. Hey, wat zit er in het vat voor de winnaar?
2: Een jaar lang gratis bitterballen.
0: Zo! Zo, bij jouw café.
2: Elke dag staat er een portie klaar. Dus,
0: elke dag?
2: ja.
0: Tot die echt als een bal, zeg maar, de tent uitrolt.
2: Ja.
0: Ja, leuk. Zeg, kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Ja, we hebben nog wel een plek vrij. Dus aanmelden kan nog. Inschrijven kan via onze website, geinik.nl. Dus als iemand denkt, ik heb nog zin om mee te doen, dan moet je wel snel zijn, maar het kan nog wel.
1: Hey, even ter eigen interesse, dat Porsche bitterballen, zeg maar. Hoeveel ballen hebben we het dan over?
2: Voor mij zijn porties 7 stuks.
1: Oh ja, iedere dag 7 ballen. Dat is dan een keer 365. Even heel snel rekenen, kom je wel zo'n 2000 ballen. Daar kom je wel op uit.
2: Ja, vrij heftig.
0: Dan zegt de winnaar straks, dat vind ik zo'n ballentent.
1: Ik vind het een hele goede prijs.
0: Ja, ik vind het een hele goede prijs, ja. Tot slot, Gijs. Er is zondag ook nog een kinderversie, begreep ik.
2: Ja, klopt. We hebben kinderen in twee groepen. Uit mijn hoofd 5 tot 9 jaar en 9 tot 12.
0: Ja.
2: Er zijn ook nog tickets voor verkrijgbaar. Okay. Dus we zoeken nog kinderen. En die is gratis, dus kinderen kunnen gratis deelnemen.
0: Oké, okay. En wat is de prijs voor de kinderen? Ik neem aan, niet de bitterballetjes?
2: Nee. Volgens mij een cadeaubon van de plaatselijke Intertoys hier.
0: Oké, voor je het weet heb je het op. Ja,
2: ja, ja. Ja.
0: Met obesitas tegenwoordig en alles, zit niet goed.
2: Durf niet aan.
0: Gijs, ik wens jullie ongelooflijk veel plezier aanstaande weekend. En ik zou zeggen, die komt je neus uit zondagavond.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Goed zo. Hey, Gijs, dankjewel. Hè.
2: Fijne dag.
0: Dankjewel. Hoi. Dag Gijs. Ja, Gijs van Café Geinik, de organisator van het Brabants kampioenschap kamelenrace in Gemert dit weekend.

0: die zit in mijn hoofd van de kabelenrace. Dan krijg je dat niet meer uit de rest van de dag. Als je dit weekend niks te doen hebt, ga je lekker naar Gebert. Gezelligheid daar. Van Morrison, Brown Eyed Girl. En ik kijk goedemorgen. We gaan zo naar het nieuws. Waar ga je het allemaal over hebben, Nick?
1: Dat de Raad van Den Bosch weer heeft gesproken over de beoogde asielopvang in Engelen. En Graven wacht een bijzondere primeur tijdens de intocht van Sinterklaas.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
3: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: En voor het verkeer schakel ik even met de ANWB bij Wijnand Zwaan.
7: Nou John, ik moet zeggen, het gaat nog steeds best goed op de Brabantse wegen voor de doorgaans zo drukke donderdag.
0: Ja, inderdaad. Ja,
7: eigenlijk geen ongelukken, geen pechgevallen. Het rijdt gewoon hier en daar wat langzaam. Nou, de langste files van dit moment staan in ieder geval op de A16 en rond Eindhoven. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, langzaam rijden in stilstand. Staan tussen Moergestel en Best over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. We zien wat drukte op de A59 op een aantal plaatsen. Richting Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuik. 9 kilometer file met 10 tot 15 minuten vertraging. En richting het westen bij knooppunt Hooipolder 4. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, hartelijk dank weer.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag start zonnig, ook wat wolkjes. En daaruit kan straks regen vallen. Er kunnen pittige buien zijn. 16 tot 19 graden vandaag op de thermometer. Vanavond en vannacht opklaringen, koelt het af naar een graad of 12. Morgen wordt dan een droge dag met meer zon en 20 graden. 1 minuut over 8:30, tijd voor het nieuws. Nick de Vries.
1: Als de asielopvang in Engelen er komt, dan moeten gemeenten die tussentijds kunnen sluiten als afspraken niet worden nagekomen. Dat wil de gemeenteraad van Den Bosch, die gisteravond weer sprak over de beoogde opvang voor 50 minderjarige asielzoekers. Hoort Alexander van Hattem van de PVV.
9: Ik vind dat een vrij open en vage afspraak. Want ik heb hier heel veel vragen over gesteld. En daar is eigenlijk over gezegd van ja, we moeten met het COA daar nog verder over onderhandelen en verder doorspreken. Dus er staat nog helemaal niks hard vast hierover. Dus vooralsnog heb ik daar heel weinig vertrouwen in. En ja, en het moet sowieso niet open gaan. Dat is mijn primaire zorg.
1: Het uiteindelijke besluit over de komst van de opvang ligt bij het stadsbestuur. Een celstraf van 9 jaar, dat eist het Openbaar Ministerie tegen de 27-jarige Kevin H. uit Dinteloord. Volgens het OM was hij betrokken bij meerdere ontvoeringen, gijzelingen en bedreigingen. Hadden allemaal te maken met conflicten in de drugswereld. H. is nu vrij, maar de officier eiste gisteren ook dat hij meteen wordt vastgezet. Daar ging de rechtbank niet in mee. De uitspraak is in januari. Een auto is gisteravond in Roosendaal verwoest door brand. Ook een auto die daarnaast stond raakte zwaar beschadigd. Voorafgaand aan de brand was er een harde knal te horen. Het is nog niet duidelijk of dat iets te maken heeft gehad met die brand. President Trump wil dat het rentetarief snel naar 1% gaat. Die oproep doet hij nadat de Amerikaanse centrale bank de rente juist heeft verhoogd naar 4%. Het is voor het eerst in 3 jaar dat de rente daar is verhoogd. En het is ook voor het eerst dat de nieuwe voorzitter van de centrale bank dat doet. President Trump stelde hem juist aan om de rente te verlagen. Je hoort NOS-correspondent Sjoerd en Daas.
10: Met nog 7 weken te gaan tot de verkiezingen had hij gehoopt ook veel druk uitgevoerd hier op de centrale bank de rente vooral te gaan verlagen, zodat consumenten minder kwijt zouden zijn, bijvoorbeeld aan hun hypotheekbetalingen elke maand. Nou ja, dat komt er dus niet. Daarmee staat de onafhankelijkheid van die centrale bank hier voorlopig nog overeind.
1: Trump heeft wel gezegd dat hij nog steeds vertrouwen heeft in de nieuwe voorzitter van de bank. Ja, Graven wacht een bijzondere primeur tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, want acteur Stefan de Wallen, die 15 jaar lang gestalte gaf aan de rol van de Goedheiligman in het Sinterklaasjournaal, die stopt per direct, werd gisteravond bekendgemaakt, en dus is de vuurdoop van de nieuwe Sinterklaas in november in onze provincie. Omroep NTR die heeft nog niet bekendgemaakt wie dat zal zijn, maar de naam van Daan Schuurmans die wordt wel genoemd.
0: Ik vond het gisteravond best wel een schokkend bericht. Het is zo'n ineens van het ene op het andere moment. Het is nu allemaal in de voorbereidingen. En dan per direct.
1: Daar ging bij mij ook een soort alarm.
0: Ja, dat is toch. Dan
1: voelt het alsof het niet was voorzien of zo.
0: Nee, dit is niet voorzien. Nee, dat lijkt mij. Nee, dat lijkt mij niet.
1: Ja, die opnames die zijn toch al bezig. Dus ja, dan weten ze toch al een tijd.
8: Ja, of juist niet. Dat er toch iets gebeurd is of zo.
0: Ja, er moet iets. Er zit een verhaal in. Dat kan niet anders.
8: De staf zit hier niet lekker. Dat is.
0: De staf.
8: Ja, de vork in de steel, staf in de. Ja, de vork zit hier niet lekker in de staf.
0: Hoe de pepernoot in de staf zit.
8: Ja, ja. Iets.
1: Als dat zo is, dan horen we misschien nog wel een keer iets
0: denk
1: over.
0: Je?
1: Nou ja.
0: Nou ja.
1: Denk je niet?
0: Doofpotje, soort.
8: Jij denkt dat het in een of andere hoek wordt gestopt?
0: Ja, of in de zak.
8: Ja, dat zou kunnen. Ik voel wel weer de spanning van de periode en ik heb er ook wel weer zin in.
0: Zou het onderdeel van een verhaal zijn?
8: Daar moeten we achter komen.
1: Nou ja, wat wel inderdaad opvalt is, want ik las dus ook hoe het bij die vorige wissel is gegaan. Ja. Dat is daar kwam toen echt een extra Sinterklaasjournaal ook over. En
8: ja, zeker. En er werd echt wel de staf doorgegeven.
1: Ja. Dus ja, dat valt dan wel op.
0: Ja, de vrouw van Daan Schuurmans heeft altijd met een mijter in bed willen slapen. Dat is op social media gezegd. Dus, ja.
8: Hey, dat lijkt wel duidelijk.
0: Ja, dus die staf die is bekend. Hè? Daar. Nou, ik zeg hier verder niks over.

0: One Republic, Runaway. En je hebt er misschien al voorbij horen komen. Nieuwe muziek van Dominique de Bont. Andere gesprekken. De single is al een paar weken te beluisteren. En inmiddels staat ook de videoclip online. Hoogste tijd om eens even contact te zoeken met Dominique. Dominique, kei, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen zeg. Ja, de videoclip staat al. Ik heb net nog even gekeken. Het is een heel stemmige video geworden, Dominique.
1: Ja, ja. Ja, klopt ja. Ja, we hebben met een heel fijn team daaraan gewerkt. En regisseur Daan van Straten die er een heel idee bij had. Dus ik ben er blij mee.
0: Ja, en het is van hoge kwaliteit. Hoe belangrijk is een videoclip nog in deze dagen bij een liedje?
1: Nou, eigenlijk niet meer zo heel belangrijk. Het is vooral natuurlijk dat het gewoon heel erg draait om al die korte filmpjes op social media.
0: Ja.
1: Maar de regisseur, dat is een bekende van ons, en die kwam met dat idee om hier dan wel echt een keer een videoclip bij te maken. Toen dachten dat is wel echt. Het is wel het liedje wat zich ervoor leent. Dus let's go, we doen het gewoon.
0: Ja, absoluut. Nou, het is zeker het bekijken waard. Maar het belangrijkste is natuurlijk het liedje zelf. Want het gaat natuurlijk om het luisteren van het liedje met een prachtige tekst. En je hebt het 2 jaar geleden al geschreven.
1: Ja, klopt.
0: Weet je nog waar je toen was?
1: Jazeker. Ik was toen in de studio met eigenlijk mijn vaste producer, DJ De Ruiter. En die zei toen een keer van, we moeten een sessie doen met Martijn Buwalda. Die maakte ook wel iets meer liedjes in de kleinkunstrichting. Heeft toen meegedaan aan Beste Zangers.
0: Ja.
1: En wij kenden elkaar helemaal niet. Maar dat klikte wel heel erg. En hij schreef zulke mooie, rake teksten. Dat was in de winter van 2024 of zo. En toen kwam dit liedje boven en toen dacht ik wel meteen, oeh, dit vind ik wel echt heel mooi. En dat wil ik niet zomaar de wereld in gooien. Daar moet dan wel het moment voor zijn. Of zo.
0: Ja, ja. En je zocht iemand om het mee samen te zingen?
1: Klopt.
0: En dat is Daan geworden.
1: Ja, dat is Daan geworden. Want dan, toen eerst als grapje ontstond. En toen is eigenlijk ook het idee gekomen om zelf wat meer muziek uit te brengen. Maar hebben we iets. Of eerst wat meer luchtige liedjes uitgebracht. Omdat we dachten, dan wil je niet meteen met zo'n liedje komen. Maar dit was nu wel het moment dat we dachten, dit voelt goed om nu te doen. En nu is hij uit.
0: Ja,
1: daar ben ik heel blij om.
0: En de tekst is door anderen geschreven. Maar die maak je dan uiteindelijk toch heel erg eigen op jullie zelf. Op jullie, jullie beiden. Hoe voelt dat dan om dan zo'n tekst te zingen?
1: Ja, heel kwetsbaar natuurlijk ergens. Want het is ergens een heel intiem liedje. En zeker als je dan ook in een relatie zit of zo. Dan, je weet natuurlijk, iedereen heeft zijn dingen. Ieder huisje heeft zijn kruisje, om het zo te zeggen. Dus het wordt meteen. Je neemt natuurlijk je eigen ervaring daarin mee. En dan wordt het natuurlijk best wel kwetsbaar. Maar daarmee ook wel heel oprecht, denk ik.
0: Ja, ja. Wordt zo'n liedje dan anders?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat dit anders is als ik dit met een andere zanger had gezongen dan met een zanger die mijn eigen vriend zou zijn. Denk ik wel, ja.
0: Ja, ja. Nou, maar het geeft ook juist misschien dat tikkeltje extra, waardoor je het ook als luisteraar gaat voelen dat het gewoon echt van jullie beiden afkomstig is.
1: Ja, precies, precies. Dat vond ik zelf ook vooral heel erg belangrijk. Dus daarom, daarom voelde het ook goed om dit samen uit te brengen.
0: Ja, en heb je dan voorop gedacht van, ik laat het liedje echt liggen totdat het moment is om hem uit te brengen? Want 2 jaar geleden is dan, schrijf je dat. En hoe voelt het dan om dat na 2 jaar dan uit te brengen?
1: Nou, dat het wel hoog tijd werd.
0: Ja.
1: dat vooral. Nou ja, weet je, het is op een gegeven moment ga je denken, dit vind ik. Ik vond dit gewoon het mooiste liedje wat ik zelf had liggen eigenlijk. En op een gegeven moment leg je die lat voor jezelf ook heel hoog als je ermee gaat wachten. Want dan moet het gebeuren met dat liedje of zo. En toen dacht ik, ik moet hem gewoon uitbrengen. Want het is, ik vind het te mooi om het nu nog langer te laten liggen. En we gaan er gewoon voor.
0: Ja, dan wordt het ook maar een heel belegen liedje, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Zeg, Dominique, tot slot. Jij noemde net al Beste Zangers. En denk ik ineens, daar zie ik jou ook eigenlijk wel in 1 keer in verschijnen in een seizoen.
1: Ik zou wel ja zeggen.
0: Ja, dat zou.
1: Als jij ze kan bellen, dan.
0: Nou, ik zou het met. Ik zie jou daar echt. Nee, het geeft. Vaak toch net even die extra boost aan je carrière die je dan misschien net nodig hebt.
1: Ja, zeker.
0: Door aan je liedjes en je kunsten ligt het niet. Dus,
2: maar Dominique, ik hoor toevallig dat jij toevallig al in Spanje zit.
0: Ja, kijk.
2: En dat zijn daar ook wel een beetje de plekken waar dat soort seizoenen opgenomen worden.
0: Ja.
1: ik zit er al, dus ze hoeven alleen maar hierheen te komen en dan...
2: Nee, maar het is niet zo dat jij toevallig al in de opname zit en Jan naast jou zit.
1: Oh, nee, was het maar zo'n feest. Nee, dat is niet het geval.
2: Jij bent nu niet in een villa aan het repeteren met een band en vanavond heb jij een opname.
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Oh, nou, dan geniet lekker van je vakantie, Dominic. En wij gaan natuurlijk het liedje draaien. Andere gesprekken, Daan en Do.
1: Yes, dankjewel.
0: Tot snel weer, hè. Dankjewel, hè.
1: Doeg.
0: Dag, Do.

Gabriel Kelmia, Sweet About Me. En daarvoor een prachtige plaat van Daan en Dominique. Andere gesprekken. Daar spraken we, Dominique, zojuist over. In een kei goeiemorgen. We gaan op weg naar het volgende uur. Gaan we een slikker geven aan het rad. Mag je weer liedjes aanvragen?

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
10: De prijs.

0: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
3: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
5: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
3: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. En we schakelen even met Wijnand Zwaan van de ANWB. Hoe het gaat op de weg, Wijnand?
7: Nou, John, er zijn gelukkig nog steeds geen grote calamiteit op het Brabantse wegennet. De ochtendspits lost op en de files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten vertraging. De langste die staan nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Zaltbommel en Geldermalsen over 7 kilometer. Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de langdurige werkzaamheden al daar. Op de A58 richting Tilburg komen het vanuit Breda, langzaamaan tussen Ulfhout en Tilburg, Reeshof over 6 kilometer. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, bij de afrit Kromvoort nu 2 kilometer file.
6: Oké, hartelijk dank weer. Zometeen in de Kei Goeiemorgen. Zoals altijd, iets na 9 geven we een slinger aan het rad. Dan mag je liedjes aanvragen zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: gedoe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoeting voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd.

0: Another Day, Jamie Lydell.
1: Het is weer een andere dag.
0: Another Day zit er toch weer hier. En dan is deze dag ook al. Dus nou, de dag moet toch voor heel veel mensen beginnen. Maar voor ons zit hij er alweer bijna op. Want we hebben nog maar 3 kwartiertjes.
2: Nou, hoe spreek je voor jezelf? Ik heb nog een druk middagprogramma.
0: Oh ja, wat ga je doen?
2: Er wordt een nieuwe podcast opgenomen.
0: Oh!
2: Ik heb natuurlijk de podcast van ons, hè, waar ik met 10 bekende Brabanders op zoek ging naar het gevoel van hier. Wat is nou, wanneer ben je nou een Brabander?
0: Ja.
2: Dat was een heel leuk seizoen om te maken. En dat vonden ze ook intern. Dus we zijn druk bezig met het tweede seizoen.
0: Oh, wat geuk, wat leuk.
2: Dus ik heb vanmiddag de eerste opnames.
0: Oké, mag je wel zeggen met wie?
2: Ik ga vanmiddag naar het provinciehuis, naar de moeder van de provincie.
0: De moeder van de provincie?
2: Ja, de commissaris van de Koning.
0: Oh, Ida
2: Adema.
0: Oh ja, die hebben we een tijd geleden nog in de uitzending een keer
2: gehad. Ja, oorspronkelijk is zij natuurlijk Amsterdamse.
0: Ja.
2: Zij is burgemeester van Veghel geweest, onder andere is daar ook ereburger. En nu al een hele lange tijd onze commissaris.
0: Ja.
2: Is laatst ook bekend geworden dat ze er nog 6 jaar aan vastplakt.
0: Ja.
2: Dus ik ben wel benieuwd van, wat is dan volgens haar echt Brabant?
0: Oh, wat leuk. Ja.
2: Dus daar ga ik onder andere mee.
0: En wanneer is de eerste serie online?
2: Oeh, dat durf ik nog niet te zeggen wanneer die online komt. Maar de opnames die gaan vanaf vandaag beginnen.
0: Oké, maar goed, je hebt een mooi platform om te melden wanneer het online is.
2: Zeker, zou ik nog een naampje?
0: Doe eens nog een naampje.
2: Christian Bauer.
0: Christian Bauer, wat leuk.
2: Ja, de zoon van Frans.
0: Ja.
2: En inmiddels ook druk aan de weg aan timmeren als
0: zanger.
2: En is natuurlijk wat jonger, dus ik ben wel... En heeft natuurlijk opvoeding gehad van Frans en Mariska. Nou, Brabantse opvoeding dan dat.
0: Ik herinner mij een uitspraak van hem toen hij hier was. Toen sprak ik hem eventjes en toen had hij net zijn nieuwe single uit. En toen zei ik, jij klinkt wel als je vader. Ik zeg maar, jouw muziek is wel echt maar een heel stukje moderner. Klinkt echt, heeft een heel andere genre. Zegt hij, dat zou mijn vader ook eens moeten doen. Dat zal ik nooit vergeten, want hij was hier heel eerlijk en oprecht in. Volgens mij is een leuke gast.
2: Nou, ik ga er vanmiddag achter komen. Ja. En als het allemaal online komt, dan laat ik het uiteraard.
0: Zeker, nou mooi. Vandaag is het donderdag, mag duidelijk zijn. De dag die droog begint en zonnig kan worden. Maar ook wolken zijn aanwezig en daaruit kan het vanmiddag stevig gaan regenen. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden vandaag.
2: Het is vandaag ongelezen boekendag. Het is ook de dag van de country muziek en je gaat weer veel horen uit Politiek Den Haag, want het is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen.
0: Ja, het nieuws, Nick.
3: Nederland staat weer eens negatief bovenaan in een lijstje. Deze keer is het openbaar vervoer in Amsterdam het op 1 na duurste van Europa. Greenpeace vergeleek de prijzen van het OV in alle Europese hoofdsteden en daar stak Amsterdam verrassend bovenuit. Alleen in Londen is een OV-abonnement duurder. Daardoor is het volgens de milieuorganisatie een stuk minder interessant om in Nederland de auto in te ruilen voor de trein of de tram. We voelen ons steeds minder veilig op de fiets. Het wordt steeds drukker op het fietspad, met steeds vaker ook e-bikes, fatbikes en bakfietsen. Ruim 4 op de 5 Nederlanders die voelt zich daardoor onveiliger op de fiets dan een paar jaar geleden. Ligt dan vooral aan de ander, want 9 op de 10 mensen zeggen dat zij wel veilig fietsen en juist de ander het probleem is op de weg.
0: Ja.
3: Blijkt allemaal uit onderzoek van verzekeraar IV.
2: Wat een heerlijk Nederlands
0: weer.
2: Ligt altijd aan de ander.
0: Ik ook.
2: En vooral als bikers en
0: als voetganger, vind ik het.
2: Oh, jij bent weer van de voetgangers.
0: Als voetganger voel ik me heel kwetsbaar ten opzichte van van de fatbikes en de e-bikes. Want ik kan nog steeds die snelheid niet inschatten.
2: Nee,
0: je ziet een fietser en je blinkt een keer met je ogen en dan is die ineens veel dichterbij dan dat je denkt.
2: Ik vind ook mensen die op een e-bike rijden.
0: Ja.
2: En sorry als ik je beledig, maar het zijn toch vaak de iets oudere Nederlander.
0: Ja, doe het even.
2: Ja, besef hoe hard je fietst.
0: Ja, netjes gezegd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Want die hebben vaak niet door dat ze best wel snel gaan en dat af en toe niet meer kunnen verwerken.
0: Ja. En ook na zodanig zich gedragen.
2: Ja.
0: Ja.
2: En doe helm op.
4: Kei, goedemorgen.
2: Dat advies geef ik ook nog even.
0: Ja, nee, maar dat is zeker. Maar dat geldt voor iedereen. Gewoon een helmpje op. Ja.
2: Nou, niet voor iedereen. Ik ga niet met helm op fietsen. Kom nou.
0: Nee, jij niet.
2: Nee, als ik ga niet naar de kroeg gaan.
0: Jij valt het nooit.
2: Nee. Nou, dat is dan een ander verhaal. Klopt.
0: Voor een andere keer. Wat,
2: ik ben misschien wel gevallen. Ja, maar niks aan mijn hoofd. Nou, goed. Maar we gaan moeten door.
0: Jij moet erdoor. Daarom. We gaan het slinger geven aan het rad. Oh, nou. Hij draait al even mee, hoor je dat?
2: Stopt hij wel?
0: Ja, hij stopt.
2: Oké. Okay. Het is de letter A geworden vandaag.
0: Stroef.
2: Ja, stroefrad.
0: Ja, stroefrad was het vandaag. Letter A, categorie.
2: Dingen die je te weinig schoonmaakt.
0: Oeh, met een A. dus nu moet niet te moeilijk zijn. 06-573-2203. Dingen die je te weinig schoonmaakt met de letter A. En als je daar dan een lekker liedje bij doet, dan ga ik dat met plezier voor jou draaien. Dingen met de letter A. Nou, kom maar door. Eens even kijken. Dingen die te weinig schoonmaken met de letter A. Die denkt dat deze nog wel meer gaat komen. Nens komt met de auto. En met een liedje speciaal voor Nick. Ja, dus lief. Ja, Nick zit er net tussen iets anders te luisteren.
2: Nou, hij krijgt het wel mee, hoor.
0: Heeft de Radio 1 aanstaan nu. Nick is George Michael op de radio. Zet hem wat harder. 06-573-282-03. Dingen die je te weinig schoonmaakt met de letter A.

0: Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, dankzij Linda. Dingen die te weinig schoonmaakt met de letter A. Achter de koelkast leverde dit liedje op. Dankjewel, Linda. Dankjewel iedereen voor de appjes. Zijn er heel veel, maar het zijn allemaal toevallig hele lange liedjes die worden aangevraagd. Eens even kijken wat dan nog zoal binnenkomt. Afstandsbediening, zegt Nicolien. Ja, die wordt vaak ook vergeten schoongemaakt worden. Afwasmachine. Cordy heeft het over het aanrecht. Truske die heeft het over het aanrecht kastje. Linda, die hebben we net gehad. Ze hebben gedraaid. Tennessee Whiskey afwasborstel wordt nog gezegd door Alex. Even kijken. Lieke, de auto. Nou, het zijn allemaal dingen met de letter A. Ook Luc, die kwam nog met een afvoerpotje. Die wil graag Come on Eileen horen. Die gaan we zo meteen doen na het nieuws. We gaan zo maar eerst naar de hoogtepunten. Niek, wat zit daarin?
1: Onder andere gaat het over een schietpartij in Tilburg. En de trailer van een nieuwe New Kids film is uit.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
0: We gaan nog een keer naar de ANWB. Daar zitten wij aan de Zwaan deze ochtend voor de verkeersinformatie.
5: Ja, inderdaad. Nou, de dagelijkse files die zijn opgelost. Maar er is nu wel een file ontstaan door een ongeluk bij Eindhoven. Op de A2 komend vanuit Maastricht tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 6 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag kennen we een droge start. Al kan hier en daar ook al wel een buitje voorkomen. Er krijgen we ook nog wat zonneschijn. In de loop van de ochtend volgt de weerbewolking. En vanmiddag kan het flink gaan regenen. 16 tot 19 graden. Vanavond vannacht opklaring en dan morgen een droge dag met meer zon en 20 graden. 9:30, uit voor het nieuws, Niek de Vries.
1: Er is vannacht geschoten bij de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg-Noord. De melding over de schietpartij kwam rond 3:30 binnen bij de politie. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Ook is het nog onduidelijk of er iemand is aangehouden. Bij een boerderij in Kromvoort zijn gisteravond gevaarlijke gassen vrijgekomen. Er was een oranje damp daar te zien en de omgeving werd daarop afgezet. De gassen kwamen uit een stapel met mais. Het kan gebeuren bij het zogenoemde inkuilen van mais en gras. Vooral stikstofdioxide is gevaarlijk omdat dat gas giftig is en het de luchtwegen ernstig kan irriteren. Die maiskelder is afgedekt met zand. In de Tweede Kamer begint straks de tweede dag van de algemene beschouwingen. NOS-verslaggever Emma Jackson vertelt wat de belangrijkste vraag is die premier Jette moet gaan beantwoorden.
7: Dat gaat toch echt over hoe dit minderheidskabinet aan steun wil gaan komen voor al hun plannen. En hoe dat proces precies zal gaan. Gaan ze nou echt een deal maken met één partij of twee partijen? Of gaan ze uiteindelijk toch per begroting op zoek naar steun? En dan ook nog apart voor het belastingplan. En wat betekent dat dan? Ja, voor wie de rekening betaalt?
1: Om 9:45 dan gaan de algemene beschouwingen verder.
0: Ik vind het wel mooi, die Emma Jackson. Hè, dat als je dan, ik zie dan die naam staan. Ik moet dan denken aan een actrice of zo. Dus, five-time Oscar-winner Emma Jackson.
1: Goeie naam.
0: Ja, goede naam is het. Ja, zeker.
1: Een paar weken geleden konden we het al melden dat de makers en acteurs van de hitserie New Kids terugkeren op het Witte Doek. De film gaat over vier beste vrienden die leven voor carnaval. Zij zien hun feestplannen in duigen vallen als een van hen plotseling voor zijn vervreemde dochter moet zorgen. Is nu een trailer uit. Luister even naar een stukje.
8: Niemand minder dan Guus Meeuwis zal onze eerste carnavalsavond aftrappen.
9: Ontzettend veel zin in morgenavond.
10: Echt de beste carnaval ooit! Wij waren gewoon op tv! Ik was televisie! Carnaval!
1: Je kunt hier al opmaken dat het weer inderdaad als vanouds is.
0: Ik voel heel wat nieuwe quotejes aankomen de komende tijd.
1: Zo is dat. Nou, die trailer die duurt ruim 2,5 minuut.
0: Echt?
1: Dit is er dus slechts 10 seconden of 15 seconden van. Dus ben je benieuwd, check hem dan even. Ze is echt net uit. En de film die draait vanaf, hoe kan het ook anders? De 11e van de 11e november in de
0: bioscoop. Ja, maar 2,5 minuut trailer. Ik had dan 1 minuut 11 of... 11 minuten.
1: Nee, hij duurt echt 2,5 minuten ongeveer.
0: En de film duurt 11 minuten.
1: Ja,
0: 11 minuten 11.
11: 1 uur 11.
0: Ja, 1 uur 11.
6: 11 uur, is al kort.
0: Nee. Ja. Zouden de bioscooptijden worden aangepast? Dus 11 over 1 begint de film. En, ja,
6: zou ik wel leuk vinden. Ja.
0: Zou wel mooi
6: als
0: zijn,
6: ik de paté was? Of
0: ja, dus zou erop inhaken. Ja, ja, ja, toch? Ja, biertje mee, topje.
6: En dan een soort, inderdaad, dat je 2 biertjes en een popcorn voor 11,11 euro.
0: Ja. Nou, eet jij popcorn met carnaval?
6: Wel bij de film.
0: Ja, maar ga je met carnaval naar de film?
6: Nee, maar wel op 12,11 denk ik.
0: Ja, maar je eet toch een frikadelletje, man. Pak toch, ja,
6: maar je hebt ze niet in de bioscoop.
0: Nee, maar dan kun je dat toch regelen?
6: Nou, ja, dat is goed. Ja. Ja. Ben jij in bioscoop en hoor je
0: denk
6: dit?
0: Denk in mogelijkheden. Dit.

Samia Fields. Blijf even in Nederland. Qua artiest. Want we gaan naar deze man, Marco Borsato, in een kei goedemorgen. En de meeste dromen zijn bedrog.

0: Robben zijn we toch, Marco Borsato in een kei goeiemorgen. Het is bijna 9:45. We hadden vanochtend een bijzonder gesprek over het allereerste Brabantse kampioenschap Kamelenrace. Het populaire spel van de kermis. Dat idee ontstond toen de gemeente besloot te stoppen met de kermis in september. Dat vertelde Gijs van Café Gij en ik in Gebert.
1: En toen zaten we een beetje met het evenement. Want zonder kermis is ons evenement ook maar viel een beetje alle sfeer weg. En toen bedachten we, als we nu de leukste, mooiste kermisattractie die zelf in gaan huren en daar het evenement omheen gaan bouwen.
0: Ja, dat doen intussen 400 mensen die dachten, daar gaan we lekker aan meedoen. En de winnaar die kan een jaar lang bitterballen winnen. Dus heb je al ingeschreven, Jasper?
2: Nou, ik heb wel even gekeken, ja. Hoe mijn agenda eruit ziet. Een jaar lang gaat spitballen.
0: Ja.
2: 7 stuk staat er in een Porsche.
0: Ja.
2: Er zijn meer dan 2000 bitterballen.
0: Ja, dat heb je even uitgerekend, hè?
2: Ja. Ja, daar had ik wel zin in.
0: Ja, daar had je wel zin in, hè?
2: Ja. En dus zondag is er ook nog een kindereditie. Die winnen dan geen bitterballen, maar die krijgen dan de winnaar krijgt daar een cadeaubon voor de speelgoedwinkel.
0: Ja, dat is een hele goede zaak. Hey, we hadden ook nog Dominique de Bonte, die op vakantie was, maar die toch even plek vond om met ons te babbelen over haar nieuwe single. Andere gesprekken en de videoclip die staat intussen online. Zeker het kijken waard. Dat allemaal in de kei. Goedemorgen. En wij maken ons op zo meteen voor Hubert.

0: volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier. I'm going all in.

0: Desire. De ultieme bonte 50 bij UBR wordt deze week ingenomen door de artiesten Robbie Williams. Twee liedjes van vandaag.
1: De ultieme bonte 50.

0: Zo, Hubert. Het zijn er weer twee, jongen.
1: Ja, de laatste voor deze week dan. Ja. Wat morgen is de finale.
0: Succes.
1: Dus dit komt erbij nog eens, deze week. Het is de laatste die we voor de finale hebben.
0: Ja, morgen de finale. Kijk ernaar uit. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, goed, wat het ook wordt, is altijd, eigenlijk altijd goed.
1: Ja, maar om nou te gaan zeggen, wat maakt uit wat je doet? Nee. Dat is ook een beetje gek. Je moet wel stemmen. Je moet wel een goede pakken. De beste van deze twee.
0: En ik hoorde dat Nona gisteren nog was. Het was telefonisch.
1: Ja, het was telefonisch. Ja, maar het is een beetje Nona eigen.
0: Ja, precies. Nona, ja, zei
1: het verwacht is niet het juiste woord. Maar Nona is een beetje
0: artiest.
1: Op zich staat met je.
0: Ja, mooi.
1: Zoiets.
0: Toch een mooi verhaal over artiest. Je had van de week René Schuurmans, toch?
1: Ja.
0: Loop ik gisteren, ik had petje op, een beetje zo'n jasje aan. Ja, op een gegeven moment komt er een man achter me en die zegt... ga je basketballen? Ik kijk zo aan als René Schuurman. Ik probeer eigenlijk niet herkend te worden. Maar ja, het is niet gelukt.
2: Ja. Had hij ook toen een witte blouse aan?
0: Nee, want hij is aan het verbouwen ergens.
1: Ja, maar goed, dat kun je ook doen in het wit, want dan scheelt het ook wel eens thuis.
0: Ja, ik dacht hij al zwart doet.
1: Ja, dat is ook goed. Ja.
0: Is er nog iets waar je kwijt wil voordat we...
1: Nou ja, ik heb je al besproken met de baas van morgen.
0: Ja, ik zie hem erbij staan. Dus,
1: ja, dus,
0: is dat, heeft dat een reden?
1: Ja, alles heeft een reden.
0: Moet ik inpakken voor je? Of,
1: Nee, het gaat er even door.
0: Oké, nou, succes. Veel plezier zo meteen. Tot morgen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes. Maar de perfecte nachtrust.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
13: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: voordeeluitjes.nl.
16: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
19: Het goede nieuws is dan meteen de AD-nieuws, waar ook toch wel wat overpeinzing bij zit, is dat er geen files zijn in Brabant.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Brabants Bond en Bermol. Ja, daar is-

0: Zie het allemaal niet de zomer in, maar als het dan toch moet, probeer het dan maar gewoon ervan te genieten en omarm het zoals deze homebreaker van de band Somber.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond
3: met Huub Bermel op Omroep Brabant.
0: Vanmorgen zat het in de nieuws. Misschien heb je het gehoord bij onze eigen Niek, die vertelde het. Veel Nederlanders voelen zich onveilig op de fiets. En dat heeft dan te maken met fietsers die met oortjes in rijden, met de telefoon bezig zijn. En die worden door anderen gezien als gevaarlijk en ook minder oplettend.

0: En nu hebben ze een verkeersdeskundige erop losgelaten. Die kijkt dan die mensen waarom dat ze doen. En die zegt dat mensen dat vooral doen omdat ze de fouten van anderen zien. Maar ze zien geen fout bij zichzelf. Dus ze rijden zelf met oortjes in, maar vinden dat anderen met oortjes vervelend zijn. Ze zitten zelf met de telefoon op de fiets, maar vinden dat anderen niet goed kunnen fietsen. Ja, dat loopt natuurlijk ergens een keer spaak op dat fietspad.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Het is een mooi verhaal eigenlijk. Het is een prachtig verhaal. Hij komt uit Veenendaal. En zat daar met zijn papa. Op een bankje. En toen zat hij op dat bankje te kijken naar de handen van zijn vader. En toen keek hij naar zijn eigen handen. En toen dacht hij, hey, ik heb dezelfde handen. En ik maak dezelfde beweging als mijn vader. En toen keek hij nog eens goed naar zijn vader. Toen dacht hij van, potverdikke, we gaan steeds meer op hem lijken. En zo bedacht hij het liedje Papa, Stef Bos. Je luistert naar Omroep Brabant, je luistert naar Brabants Bond. Straks Ogien in de uitzending, althans, 1/3 daarvan. En nog veel, veel meer staat er te gebeuren. Blijf erbij.

0: Het liedje heet Young Blood. Het is van een gezelschap dat noemt zich 5 Seconds of Summer. Ze komen uit Australië. En 5 SOS, dat is misschien een beetje gemakkelijker. Hoe moet je erop komen? Seconds of Summer. Dat is een beetje een lange titel voor iedere disjockey. En disjockeys zijn over het algemeen niet afgestudeerd. Dat weet je inmiddels wel. Dus het is een lastigheidje, maar het is voor ons gemakkelijk gemaakt. Het liedje wat je hoorde komt dan inmiddels uit 2018. En doet het nog altijd goed. Ook al zijn we dan, nou ja, ik wou zeggen ruim 10 jaar verder. Dat is niet helemaal, maar zo ongeveer dan, hè, afgerond. Nick, wat zit er zo meteen in je bulletin?
1: Onder andere dat er tientallen boetes zijn uitgeschreven bij een grote politiecontrole in Eindhoven. En een Belgische politicus die heeft eerder deze week een behoorlijke nacht gehad.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
5: Omroep Brabant.
0: Ach, jongens, de temperatuur zakt behoorlijk omlaag. Het is nu op dit moment 15 graden. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Dat is niet zo heel veel. Ja, en dan verspreid lichte regenbuien die gaan over Brabant trekken. Dus hou daar rekening mee. Als je op de fiets gaat, poncho aan. Nu tijd voor het nieuws. Nick de Vries.
1: Bij een grote politiecontrole in Eindhoven zijn gisteravond bijna 90 boetes uitgeschreven. In totaal werden 140 voertuigen gecontroleerd. Er zijn ook 5 zogenoemde spookvoertuigen in beslag genomen. Die waren niet geregistreerd en dus werd er geen belasting betaald en konden boetes niet naar een eigenaar worden verstuurd. Het ging onder meer om een bestelbus met gereedschap daarin. De mannen die daarin reden, die moesten alle spullen uitladen. Het busje is daarna afgevoerd. Hoog bezoek gisteren in het Radverlegstadion in Breda. Koningin Maxima die ging daar met oud-voetballers in gesprek over mentale gezondheid. De reden van het werkbezoek van de koningin was de documentaire Echte Mannen Huilen Niet, waarin oud-profvoetballers openhartig praten over mentale gezondheid. Die documentaire wordt de komende tijd ook getoond op scholen en bij bedrijven. Rijkswaterstaat laat op de westelijke Schuurhofbrug bij Rotterdam minder verkeer rijden. In de brug zijn scheuren ontdekt. De brug stond al onder verscherpt toezicht. Je hoort een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
6: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dan moet u zien, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
1: De 2 rijstroken in de richting van de Maasvlakte zijn per direct gesloten. Dan naar België. Een politicus daar die heeft eerder deze week een beroerde nacht gehad. Hij zat namelijk een nacht opgesloten in een toilet in het parlementsgebouw. Ja, de man die was in het gebouw voor een vergadering. En rond 1:00 of 5:00 middags ging hij naar de wc. Toen hij klaar was, wilde hij de deuren openen. Maar toen brak een onderdeel af en kon hij er dus niet meer uit. Nou, hij bonkte vervolgens op die deur, riep ook om hulp. Maar ja, niemand hoorde hem, omdat bijna iedereen al weg aan het gaan was. Want ja, het was 1:05. Ja, dan zul je ook nog net zien dat hij net deze keer zijn telefoon op zijn bureau had laten liggen. Nou, pas om 6:00 's morgens, toen een schoonmaakster aan haar ronde begon, werd die man opgemerkt. Maar ja, die schoonmaakster die kreeg die man er ook niet uit. Dus die heeft uiteindelijk beveiligers gewaarschuwd. Die hebben die man met een koevoet uiteindelijk uit die toilet moeten halen.
0: Weet je, het gebeurt hier ook, hè? Hier bij, op een gegeven moment, we hadden hier zo'n klink op het toilet zitten. En die trek je er steeds uit. En op een gegeven moment heb je de klink in je handen en valt daar probleem. Dus ik durf ook niet meer zonder telefoon hier naar het toilet.
1: Nee, snap ik. Het is ook een paar jaar geleden ook gebeurd, hè, bij een in de studio.
0: Ja,
1: dus maar toen konden we op de zender roepen van hey, kan iemand even de deur open?
0: Maar dat is dus ik heb voortaan hier overal mijn telefoon bij me. Maar dan toch wil het gebeuren, want Stef zat pas opgesloten op het toilet. Christian heeft dat gefilmd en ik vind dat hij het op social moet zetten. Het is ontzettend leuk, want hij zat daar en niemand wist dat hij daar zat. Hij had toch geen telefoon bij zich. Dus hij zat ook op een dames toilet. Dus het leek misschien ook dat er een of andere fysiek ik heb het zat. Geweldig, hè?
1: Ja,
0: dan zouden dat eigenlijk gewoon op de socials even moeten zetten. Hartstikke leuk.
1: Ik zou zeggen tippen.
0: Ja. En Christian Kennende, die filmt dat altijd. Dus het is allemaal voorhanden. Het is allemaal bij de hand. Maar ja, je zult het meemaken, hè?
1: Oh, een hele nacht op zo'n toilet.
0: Ja, maar je hebt in ieder geval wel een toilet bij de hand.

dat vind ik dat toch wel een dingetje. Er wordt vaak gezegd van, oh ja, het is van die oude muziek, hè. Als je van die oude muziek hoort, dan zeg je van, nou, die moeten we niet draaien. We moeten een beetje hippe, moderne muziek draaien. En dan hoor je dit liedje, Madison Avenue, Don't Call Me Baby. En waar hebben ze het vandaan? Pieter D'Angelo. Dat is dat origineel. Maar als ik dit origineel zou draaien, dan zou je tegen mij zeggen van, ja, komt u weer aan met zijn oude muziek van toen, van lang geleden. We willen gewoon wat moderne muziek hebben. Terwijl het gebaseerd is op de muziek van toen. Maar dat hebben ze niet altijd in de gaten. Zo zag ik toevallig, moet ik even zeggen. Ik zag een gesprekje op Instagram. Dat was een hele jonge gast. Die kwam toevallig André van Duin tegen. Maar dat jong mannetje, ja, kent heel André van Duin niet. Maar die bleef maar gefixeerd op vragen stellen. En André van Duin zegt van, weet je, die jongen was bezig met een interviewtje over ondernemen. Dus die stelt die vraag aan André van Duin. Bent u ondernemer? Nou, Zander van Duin, nou, ik ben komiek eigenlijk. En weet je, ging hier helemaal niet op door. Had helemaal niet in de gaten. Weet je, op een gegeven moment, als je goed journalist bent, of goed vragensteller, en je bent geïnteresseerd in iemand, en je hebt veel fantasie, dan vraag je iemand van, goh, u zegt, bent u komiek? Wat is dat nou? Dat is een heel andere vorm van ondernemen. Hoe ziet u dat dan? En bent u dan ook beroemd bij een heel andere generatie? Weet je, dan ga je vragen stellen. Nee, dat manneke bleef maar gewoon doorvragen. Ik vond het zo stom, ik vind het zo dom. Ja, dan denk ik van, stel vragen. Weet je, als je jezelf dan gaat profileren als vragensteller op Instagram, stel dan ook vragen en ga een beetje verder dan je neus lang is. Ook al is dat voor sommige mensen heel lastig.

0: Het is een beetje gepolijst wat hij tegenwoordig doet. Teddy Swims, een beetje gladder allemaal. In het begin, toen hij net begon met zijn carrière, was hij een beetje rauwe. Stem als een schuurpapier misschien. Heeft de stemlogopedist gezegd tegen Teddy Swims: je moet een beetje voorzichtig zijn, anders krijg je stemknobbeltjes. En dat heeft hij misschien wel te hard genomen.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol bevat vandaag een liedje uit de jaren 80. REO Speedwagon, een band die je niet zo vaak hoort, was ook veel populairder in Amerika dan hier in Europa eigenlijk. Bij kleine niche was het toch wel een liedje dat de moeite waard was. Het nummer gaat over een zanger, de zanger zelf van de band, en die zou gaan trouwen. Maar die kwam er tijdens de voorbereidingen van het trouwfeest met zijn vrouw, kwam je achter dat zij vreemd was gegaan. En toen zei hij, oké, was het eenmalig? Ja, het was eenmalig en ik had gewoon behoefte aan seks. En toen zei hij van, oké, dat is goed. Ik accepteer dat, want ik hou van jou. En ja, we hebben allemaal gevoelens. Dus prima, we gaan gewoon trouwen. En ik blijf van je houden, want ik vind je lief en leuk en aardig. Dus ze zijn gewoon getrouwd. En ik weet niet of ze nog bij elkaar zijn, maar ze zijn toegetrouwd. En nu heeft hij het lied gezien, of vindt hij dat het lied toch een ode aan de vrouw is, omdat hij van zijn vrouw en van vrouwen houdt. Keep on loving you. Er waren wel trouwens bedenkingen bij de andere bandleden om dit liedje te gaan uitbrengen, omdat het een hardrockband van origine is. En ja, Keep on Loving You, het liedje was een beetje te softy, te gladjes, vonden ze het allemaal. Ze hebben het toch uitgebracht en het werd dan toch, voor zover je het kunt noemen, een grote hit. Een videoclipje is er nooit bij gemaakt, want, nou komt het, dat vind ik wel triest. De platenmaatschappij waar ze bij zaten, die vond eigenlijk dat ze niet representatief genoeg waren voor videoclips. Zoals bijvoorbeeld bands als Duran Duran of noem maar Van Halen. Weet je, hadden toch een betere kop, een betere uitstraling. Dus wat deden ze nou? Ze pakten gewoon van de liveconcerten beelden. En die waren dan wat minder representatief, maar die pasten wel beter bij de uitstraling van wie de mannen waren. R.E. Speedwagon.

Let's Dance van de Cats is altijd een van mijn favoriete bandjes geweest. Ook al is het heel oud, komt waarschijnlijk door mijn broer. Ja, vaak broer Kees uit Goorle, die gaf mij plaatjes en die gaf mij de singeltjes. En die luisterde naar Radio Veronica op de boot op de Noordzee. En die zat in top 40 af te vinken welke liedjes. En die had dan die plaatjes allemaal. En daar heb ik het door liggen kennen. Ik vind het zo leuk, de Cats. Ze zijn in 2006 met veel moeite nog een keer bij elkaar gekomen. Oh, het boterde al, ja. Weet je, het was gewoon werk voor die mannen. Ze hadden gewoon een band, maar het waren geen vrienden van elkaar. Die koffie gingen drinken. Het was geen clubje. Zoals wij dat hier hebben om Brabant. We hebben een clubje. Maar dat was bij de jongens niet. En toen in 2006 zijn ze, dankzij John Eubank, zijn ze nog een keer bij elkaar geweest. Een paar nieuwe liedjes opgenomen. Ja, die deden niet zo heel veel, want we bleven toch teruggrijpen op het oude repertoire wat ze lang geleden hebben gemaakt. Ja. En daar is verder ook niks mis mee. Maar goed, dat is allemaal gelukt. En misschien dat je zo'n cd'tje nog ergens kunt vinden voor een habbekrats, dat iemand het wegdoet uit zijn collectie of niet precies weet wat hij heeft weggedaan. En dan heb je zo'n cd'tje te pakken en daar staan dan leuke dingen op. Ook wat oud werk. Zo zitten we langzaam aan het eind van dit eerste uur Brabants Bond voor deze ochtend. Dat wil zeggen dat we langzamerhand naar Robbie Williams toe gaan. Want we gaan naar de ultieme Bond de 50. Twee liedjes uitzoeken vandaag voor de laatste keer. We zetten ze op een rij en dan de keuze maken, zodat we morgen naar de finale kunnen. Maar ik praat je zo meteen bij na het nieuws.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Lieslot. Maar tussen al die buien door hebben wij toch een goede bui. En die bui kan alleen maar beter worden als je zometeen luistert naar die twee fragmenten van Robbie Williams. En dat doen we voor de Ultima Bonte 50.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
19: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: In Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was Frankie Valli, die van Frankie Valli in de Four Seasons. December 1963, maar ook doo-wop muziek maakten ze. Ja, ze maakten echt hele leuke muziek. Zal ik even kijken wat ik snel iets kan pakken wat ze vroeger deden, heel vroeger deden. En dat wordt ook niet meer gedraaid op de radio eigenlijk. Dat vind ik wel een, dat vind ik wel een beetje jammer. Bijvoorbeeld dit, hè, dat hoor je nooit meer op de radio. Deze. En dat is bijvoorbeeld zo'n liedje. Sherry and Frankie Valli. En dat was ooit een grote hit, heel lang geleden. Ja, nou, ook over deze. Ook zo. Kijk, we kennen alleen maar die Frankie Valli van bijvoorbeeld Grease. En we kennen hem van dus de liedjes uit Saturday Night Fever. Of eigenlijk uit de film Grease, moet ik zeggen. En we weten dat hij bij de Four Seasons zat. Maar ze zijn begonnen ooit als een doo-wop band. En ja, en dat is, ja, dat was ontzettend leuk. Maar dat, nou, dat was dit wat je net hoorde. We laten het zo.
1: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: Nou, als wordt het een soort van popcollege, dan moeten we niet doen. Daar is ook niet iedereen van gediend. Ik had van de week er iemand die zei dat ik een lul was, dat ik te veel sprak op de radio. En dan ben je wel duidelijk. Ja, dat krijg je ook. Hè. En de een noemde mij passief-agressief. En zo krijg je ook allemaal appjes binnen van mensen die vinden dat. Die zeggen dat ook tegen jou. Nou, eerlijkheid. Ja. Dan is goed dat je eerlijk bent en dat je je gevoel uitspreekt. Je moet het niet opkroppen, je gevoel. Maar ja, soms kun je wat genuanceerder zijn en het wat anders verwoorden, denk ik dan op mijn beurt. Maar goed, later voor wat het is. We gaan zo meteen naar de ultieme Bond 50. Twee liedjes van niemand minder dan Robbie Williams. Nou, en dat is een lastige. Dat vergt wat van je. Ik laat ze zo meteen horen. En dan hoop ik dat je de keuze gaat maken en dat je weet welke het voor jou vandaag is. Want we moeten naar de finale. En die finale is morgen.

0: ultieme Bonte 50.
1: Robbie Williams, ook weer tripping vandaag. Met She's the One en tripping is nummer 2. En dat werkt dus vrij gemakkelijk. Welke vind je nou het allermooiste? Je hoeft er niet over na te denken. In dit geval hoef je er niet over na te denken. Mag je meteen de roepen, 1 of 2. Er zit verder niet strategisch aan vast. Het is een kwestie van goed luisteren, je hart openen, muziek accepteren, absorberen en zeggen 1 of 2. Via 06-573-28203. Dat is het. En als je het niet ogenblikkelijk weet, geeft het allemaal niks. Laat het even bezinken. We gaan het pas straks na het nieuws van 11:30 gaan we pas de winnaar bekendmaken. Dus je kunt er goed over nadenken. En in de tussentijd laat ik die fragmentjes nog wel een keer horen, zodat

Het is ook een hele serieuze zaak. Keuze maken uit die twee liedjes. Want welke is het dan van jou vandaag? Het is Robbie Williams, daar kun je geen breuk aan vallen. Dat zit al wel snor. Maar ja, is het de eerste Season 1 of is het de tweede Tripping? En Something Serious werd nog eens even onderstreept door Bruno Mars. En het is ook weer vandaag om er even daarop voor te beduren op datgene wat je hoort en krijgt voorgeschoteld. Het is alles of niets. Ja, van dik hout zagen maar planken.

0: F System, Afraid to Feel. Ik heb altijd het idee dat iemand bij dit plaatje aan de knoppen zit te draaien. Dan een beetje sneller zet, dan een beetje langzamer zet, dan een beetje sneller zet, dan een beetje langzamer zet, dan weer sneller zet, langzamer zet. Maar dat maakt het liedje wel weer origineel. Ik kreeg nog een leuk berichtje, meneer. Ik vind toch dat ik het even moet zeggen van Leon. Die het lied net Frankie Valli in de Four Seasons horen. En toen zei hij van, er is ook een prachtige film uit. Die film die heet... ik kom even weer terug, wat hij allemaal heeft gezegd. Er is een film uit over de opkomst van de rockgroep Frankie Valli in de Four Seasons. En die film heet volgens mij The Boys of New Jersey. Het gaat over die jongens die dus graag muziek willen maken. Vier jonge mannen die aan de verkeerde kant van het spoor in New Jersey samenkwamen om hun droom waar te maken, om muziek te kunnen maken samen. En dat is dus een film. En als je van muziek houdt, en ook al hou je misschien niet van Frankie Valli, maar dan toch is het leuk om daarin jezelf te verdiepen. Want dan wordt de muziek alleen maar mooier. Dat denk ik altijd. Ik denk dat ook mensen mooier worden als je weet wie ze zijn. Hè? Bijvoorbeeld, dat geldt ook voor hier bij Omroep Brabant. Als je nou eens luistert, als je weet wie Koen is, als je weet wie Stef is, als je weet wie Nick is, dat het altijd leuker is om naar ons te luisteren. Omdat je dan de achtergronden kent. En omdat mensen mooier worden als je ze hoort en ziet en weet en kent. Nou, dus probeer ook een beetje dicht bij jou te zijn. En dat is het gevoel van hier. Hé, en ineens weet ik wat het gevoel van hier is. Ik heb het altijd niet zo goed begrepen wat het gevoel van hier is, omdat het zo'n uitgerekt begrip is, maar nu weet ik het eigenlijk. Nick, goed dat je er bent. Toch?
1: Ja, je dat dacht ik.
0: Jij zegt niks.
1: Ja, nee, van... ik wacht keurig op mijn beurt.
0: Dan kun je soms lang wachten. Wat zit er in het nieuws?
1: Ja, er is meer bekend over die student van de TU in Eindhoven die gisteren de natiegroet bracht. En een school in Engeland heeft flink geblunderd met een telefoonnummer.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Goed om te weten dat je overal op je gemakje kunt doorrijden en we hebben geen files kunnen bespeuren op dit moment.
5: Omroep Brabant.
0: Nou, het is wel zonnig, in ieder geval nog wel, maar hou er rekening mee dat er buien overtrekken en in de loop van de middag gaat het steeds vaker regenen. Vanuit het westen gaat het stevig regenen bij een graad of 17, 18, misschien een kleine uitloop naar 19 graden, maar dat is het dan. Het nieuws, zoals gebruikelijk in dit programma, Nick de Vries.
1: De student van de TU in Eindhoven die gistermorgen in een volle collegezaal de natiegroet bracht, is een minderjarige jongen. Dat laat de politie weten. Hij is aangehouden voor bedreiging. Politie onderzoekt ook racistische filmpjes die de student eerder in een appgroep stuurde. Daarvan zijn screenshots opgedoken op internetforum Reddit. Buitengewoon opsporingsambtenaren hebben bijna 200 lachgasflessen in beslag genomen in Oudenbosch. De BOA's zagen drie auto's naast elkaar staan, waartussen dozen werden overgeheveld. Toen de verdachten de handhavers zagen, gingen ze er meteen vandoor. Ze lieten wel een auto achter waarin die lachgasflessen stonden. Na een korte achtervolging is in ieder geval één verdachte aangehouden. Premier Jette heeft in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. JA21-leider Eertmans die schuift niet zonder meer aan.
6: Wij gaan dat niet doen, zeg ik maar. Als we weer praten met de minister die uiteindelijk niet het mandaat heeft van de premier en het kabinet. Wij willen duidelijkheid. Dus dat moet dit debat duidelijk worden. Gaat de premier een keuze maken of niet? En wat ons betreft is het graag of niet.
1: Ook pro-leider Jesse Klaver is kritisch. Ook hij wil dat Jette duidelijk maakt welke richting het kabinet op wil. Een school in Engeland heeft per ongeluk het privénummer van prinses Meghan gelekt. Meghan Markle, dat meldt tabloid The Sun. Nummer werd namelijk toegevoegd aan een appgroep van die school. En daardoor hadden alle ouders ineens het privénummer van de prinses. Ja, dat is toch een behoorlijke blunder. De krant heeft screenshots gepubliceerd van een vermeende chatgroep waar Meghan dus onderdeel van uit zou maken. En iemand schrijft daarin ook: welkom aan Meghan, van wie Archie, dat is dan de zoon van prins Harry en prinses Meghan, morgen aansluit. Ja, eerder kwam juist in het nieuws dat de kinderen van Meghan en prins Harry naar een andere school moesten vanwege zorgen over hun veiligheid. Ja, dan is dit niet handig als dit
0: gebeurt. Maar als je dat ziet, Je hoeft dat ook niet publiekelijk te maken. Je kunt ook denken van, hé, dan moeten we gauw even, dan moeten we onder ons houden.
1: En zeker. Ja, maar ja, dan, heb je het ook over tabloid de Sun, hè? Die ja, maken dit soort dingen natuurlijk.
0: Ik vind dat zo flauw allemaal, weet je.
1: Mensen zijn het breed aan het uitmeten, kun je.
0: Mensen maken fouten en je weet dat het gevoelig ligt. Zo'n telefoonnummer, dat kan iedereen op zijn vingers natellen. En dan weet je dat er een fout is gemaakt. En moet je dat nou meteen melden? Kun je niet gewoon denken, oh, dan moeten we even voorzichtig, dan moeten we niet over lullen. Klaar, punt. Ja.
1: Ik denk dat dat een goede weg was geweest.
0: Ja.
1: Het is nu al helaas gebeurd.
0: Ja. En maar het ergste is, sommige mensen smullen ervan dat het is gebeurd. Dat vind ik het allerergste. Okay. Nick, mag ik je hartelijk danken namens het hele team hier.
1: Graag gedaan.
0: Nou, dat zijn er nogal wat. Jongens, kunnen jullie wat zeggen tegen Nick? Heb je ze gehoord? Heel goed.

0: Denise Williams. Denise Williams, die ooit is toevallig Steve Wonder tegenkwam. En Steve Wonder die zei van, ik hoor aan jou dat je een leuke vrouw bent. Want Steve Wonder ziet zelf niks. Nee, dus die moet het hebben van een stemgeluid. En die zei van, ik denk dat je een leuke vrouw bent. En Denise zei van, nou, ik zie aan jou dat ik jou ook een leuke vent vind. En je klinkt ook leuk. Zullen wij samen wat gaan doen? Nou, dat is gebeurd. Ze hebben even een korte relatie gehad. En toen zei die Steve Wonder, nou, ik kan jou wel binnenloodsen bij de platenmaatschappij. Dat heeft hij gedaan. En zij heeft hem aan de arm meegenomen naar de platenmaatschappij. En ze mocht liedjes zingen. Denise Williams, zei ze.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Welke is een streling voor je oortjes? Is dat de eerste Seize the One of is dat de tweede Tripping? Dat wil ik graag nog van je weten. En dan is dit het laatste moment. Ik wil de druk niet opvoeren, maar soms moet je even de boel onder druk zetten. Even pushen. Welke van deze twee is het voor vandaag voor jou? Nou ja, wil je mij dat zeggen? Dat is ook de vraag. 406-573-28203. Dat is 06-573-28203. 1 of 2, dat wil ik van je weten.
2: Omroep Brabant presenteert...
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Geadopteerd door Omroep Brabant. Zeker door John van Vroenhoven. Gisteren, hij staat ook met haar op de foto. Ja, zag ik op Instagram. Babette, wat doe je nou?

0: Hey. Wat doe je nou? Het is Babette die de vraag stelt. En tipplaat deze week, een tipplaat. Helaas is dat maar 7 dagen. Het hadden er 10 mogen zijn wat mij betreft. Maar sterker nog, de week heeft maar 7 dagen. Dat vind ik een beetje jammer.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke is het nou geworden met de meeste stemmen? Welke gaat naar morgen? Deze. She's the one. Of dit is hetgeen wat de meeste stemmen heeft gekregen. She's the one. Nog altijd Robbie.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Kings of Leon, my whole world. Zo heet het niet.
1: Yo, hier weer een super fan van jullie. We gaan dadelijk naar het centrum van Oosterwijk. En dan gaan we heerlijk op de lint een lekker bakje koffie drinken. In het prachtige jaar. Ik ben een beetje reclame maken, ook voor Oosterwijk. Ja. De parel van Brabant.
0: Ja.
1: En het wordt weer een hele gezellige middag. En de radio Brabant loopt dus continu. Dus ga door met jullie werk. Complimenten. Ik hou van jullie.
0: Ja,
1: dankjewel. Hoi.
0: Hey, Henry, ik hou ook van jou. Leuk dat je even... Er komen ondertussen allemaal dingen binnen. Dat heb je gehoord. Henry, dankjewel. Veel plezier daar. Geniet ervan. Gaan wij langzaam aan naar de lunch.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De prijs staat

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Lieselot, dankjewel. Straks nog maar even praten met Weerplaza, hoe het dan verder gaat met het weer. En Shelly. Weet je wie Shelly is? Shelly is van Ozien. Ozien heeft een nieuwe plaat uit. En hoe gaat het met Ozien? Wat zijn de plannen allemaal? Waar zijn ze mee bezig? Hoe gaat het verder? Nou ja, dat ga ik straks aan de vragen, want ik mag je bellen.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
16: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
17: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Oh, man, man, man, man, wat een stem, hè, wat een stem, hè. Het mooie is bij deze Alita Adams dat ze niet afhankelijk is van grillen. Dat ze niet afhankelijk is van momenten. Weet je, er zijn heel veel artiesten die zijn op het moment even dan populair omdat ze even op TikTok staan of dat ze even een liedje hebben of omdat ze even een talentenjacht hebben gewonnen of zo. En dat hoeft niet voor Alita Adams. Zij gaat met de stroom mee. En zo gauw het water kabbelt, is het goed. Het water staat niet stil, het water kabbelt. En dan gaat het altijd een klein beetje vooruit. En dat moet je onthouden.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: En dat is mooi. Alita's Window of Hope. Dat is een prachtig verhaal, mooi verhaal. Hè? Over het feit dat ze een kindje in het ziekenhuis zag liggen en dat kindje wilde graag naar buiten, wilde spelen. Zag vriendje, vriendinnetjes buiten spelen. En haar blik was naar buiten kijken, want ze moet genezen. Dus lag ze in dat ziekenhuis of te huis. En dat inspireerde Alita Adams door dit liedje te maken vandaar. Goedemiddag, smakelijk eten. Goed dat je er bent bij Omroep Brabant. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad al vanmorgen. En nou ja, we gaan de middag in. En straks nog met Koen Wijn en later nog met Ronnie. Dus dat is een mooie, veelbelovende donderdagmiddag. Het kan je donderdag net een klein beetje completer maken dan hij al was. Dat weet ik dan niet, hè. Ik hoop dat je al een goede donderdag hebt. Met zometeen ook Ogene in uitzending.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

0: Een van mijn favoriete bandjes. Ja, ik heb er al wat. Ik heb een aardig lijstje Spotify staan. Things We Lost in the Fire. Het was dan Bastel. Zo heet de band. Shelly, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Shelly is van O'Gene.
1: Yes.
0: Gaat het goed met je?
1: Ja, zeker. Ja,
0: fijn dat ik even mag bellen. En voor degene die denkt van, wacht even, O'Gene, Shelly, wacht even.

0: Lekker, hè?
1: Ja, ik vind het zelf ook heerlijk.
0: Ja, ik vind het zo goed. Hopsa, doe er nog één bij.

0: Ja, hoe luister je zelf dan, hè? Als je dat hoort zo.
1: Nog steeds eigenlijk heel trots en heel fijn.
0: Ja, ja. Want er zijn ook liedjesmakers, of zijn ook artiesten, die kunnen zichzelf niet horen, omdat ze heel kritisch zijn, dat ze altijd iets bij zichzelf waarnemen. Maar dat is bij jou dus, daar heb je geen last van. Je kunt toch lekker luisteren.
1: Nou, ik moet zeggen, vroeger niet, hoor. Nee. Dat heb ik echt wel een beetje los moeten laten. Maar het is ook wel, omdat we nu alles ook zelf schrijven, is het ook wel dat je er anders... Je bent nog trotser op het eindresultaat. En eigenlijk als je zelf al niet naar je eigen muziek kan luisteren, dan is het denk ik eigenlijk ook al geen goed begin. Dus zie dat anders tegenwoordig, ja.
0: En dan denk ik, heb je zoveel platen bij jullie gemaakt, hè? Zoveel liedjes heb je uitgebracht.
1: Ja.
0: Is het dan nog steeds pret als je zelf hoort op de radio, of dat je eens loopt en je komt de winkel binnen en je hoort jezelf?
1: Ja, dat blijft heel bijzonder. En zeker nu we zijn toch best wel een beetje andere richting opgegaan. Natuurlijk zelf muziek gaan maken. En het is wel ietsje anders dan wat mensen vroeger van ons kenden. Dus ja, die voldoening is nu wel heel groot. Dus je ziet dat dit ook gewoon echt super gewaardeerd wordt. En dat ligt nog meer dicht bij ons hart. Dus dat is echt heel bijzonder, ja.
0: Ja, want jullie zijn wel eigenlijk een andere kant ingegaan. Met de muziekstijl, wat je zelf al zegt. Maar ook qua naam. Is dat bewust dat jullie alle... Want je schrijft het voortaan anders, Eugene. Want vroeger was het met een drietje erin. En nou gewoon van Eugene. Was het nodig? Of wat was de gedachte erachter dan?
1: Ja, het voelt wel een beetje... We zijn echt geëvolueerd voor ons gevoel. En we zijn nog steeds Eugene, maar gewoon net even anders. En daarom zijn we ook inderdaad best wel opnieuw begonnen. Dus hebben we ook een heel nieuw profiel op Spotify. En dat is ook met de Eugene van nu. Maar het oude profiel bestaat ook nog. Omdat we ook nog steeds super trots zijn op wat we hebben gedaan. Maar het past niet meer bij elkaar. Dus het voelde echt wel een beetje als een nieuwe start voor ons. Dus ja, het is inderdaad wel een beetje een nieuw begin geweest.
0: Ja, maar ik denk dan altijd, als iemand een nieuwe start heeft, dat er iets mis was met de vorige. Dat je iets echt wilde veranderen, omdat je zegt, we zijn geëvolueerd. We zijn oké, maar er moet een grondslag zijn geweest dat je wil evolueren, dat je verder wil. Wat is dat dan?
1: Ja, ik denk voor ons dat best wel veel factoren waren. En wij doen dit vanaf heel jong al. Dus dat vergeten mensen af en toe ook wel eens. We zitten komend jaar 20 jaar in het vak.
0: Oh, 20 jaar.
1: Dus ik denk dat het ook niet zo heel gek is dat je op een gegeven moment toe bent aan iets nieuws. En wij merkten vooral dat we op creatief vlak best wel wat misten. Wij schreven nooit zelf. En er werd heel veel voor ons uitgestippeld en gedaan. Ja, en wat wij deden was gewoon opdragen en zingen. En dat is iets wat we nog steeds heel graag doen. Maar alles eromheen. En ja, we voelden wel dat er veel meer uit te halen viel. En we dachten, we zijn nu nog jong. We kunnen nu nog de hele wereld over als het mag en als het moet. Dus ja, daar wilden we eigenlijk wel graag voor gaan.
0: Het is ook een grote stap, ook een risico. Want voor hetzelfde geld hadden de fans of de liefhebbers gedacht van... Nou, ik weet niet wat ze nu aan het doen zijn, die drie meiden... maar dat wil ik niet. Dat had ook gekund, toch?
1: Ja, klopt. En ik bedoel, er zullen vast mensen zijn die dit misschien minder tof vinden. Maar we merken ook dat er heel veel nieuwe mensen aanhaken... die ons dan vroeger weer minder beluisteren. Dus ja, dat is misschien ook een proces wat ook hoort te gebeuren bij nieuwe muziek. Dan moet je toch op zoek gaan naar een nieuwe doelgroep en een nieuwe fanbase. En gelukkig haken er ook heel veel mensen aan die het vroeger tof vonden. En daarbij ook heel veel nieuwe mensen, wat ook voor ons heel leuk is.
0: En wil dat ook zeggen dat het proces nu wat vlotter gaat dan omdat je nu je eigen ding doet? Dat je gemakkelijker met z'n drieën met een kop koffie om de tafel kunt zitten en dat er gemakkelijker liedje uitkomt?
1: Ja, als het gaat om het schrijven wel. Dat is eigenlijk heel erg fijn en heel leuk. En een beetje moet ook ongedwongen zijn. En we maken iets wat we alle drie heel vet vinden, dus dat is heel fijn. Maar we zijn wel volledig independent, dus we doen alles zelf. Wat dat betreft is het vooral best wel hard ploeteren achter de schermen. Het is ook gewoon wel echt heel hard werken om weer die plek te vinden en eigen shows op te zetten. Maar daardoor natuurlijk ook wel weer extra leuk als dingen goed gaan en lukken.
0: Oh, je bent een soort ondernemer dan eigenlijk geworden. Een soort, een soort entertainer bijna. Je bent bijna niet meer alleen zangeres en liedjesmaker. Nee. Het is veel meer.
1: Sterker nog, nu nog meer ondernemer dan zangeres. Ja. Ik hoop dat nog een beetje omdraait. Maar
0: gaat het niet ten koste van de creativiteit dan? Omdat je met ook zoveel zakelijke dingen of andere dingen moet bezig zijn?
1: Ja, af en toe. We hebben wel wat hulp, hoor. Van een klein team, fijne mensen. Maar ja, het is, met vlagen kan het wel wat intens zijn. Maar dan is het moment dat je dan weer op het podium staat en die liedjes gaat zingen. En voelt dat het publiek dat ook voelt. Dan denk je weer, hier doen we het voor.
0: Ja, dat 20-jarige jubileum, wat je net zei. Wanneer is dat precies dan? En gaat daar iets uit voortkomen? Zijn jullie daarmee bezig dan, om iets leuks te doen?
1: Nou, niet echt heel speciaal eigenlijk. We zijn er wel een beetje nu over aan het kletsen van, is het niet leuk?
0: Maar er zijn toch wel bossenbollen, mag ik aannemen, Shelly? Want anders kom ik niet, hè? Ik kom alleen als er bossenbollen zijn.
1: Ja, dan moet ik wel Ja, dan moeten we nog even regelen. Maar er staat nog niks definitiefs gepland. Maar ja, het is natuurlijk wel, we zijn een beetje aan het kijken wat wel leuk is om iets mee te doen. Want het is wel heel bijzonder.
0: Ja, dat
1: natuurlijk.
0: Denk ik ook. Ja, dan moet je wat mee doen. Ik wil hier op drinkerig zijn, maar ik zou er wel wat mee doen, Charlie. Hey, even nog wat over de clubtour, die is nu begonnen. Wat houdt dat precies in? Hoe ziet die eruit? Wat gaan jullie doen dan?
1: Nou, sowieso de liedjes van Garden of Hera. De snippets die jij net liet horen, deze liedjes komen natuurlijk allemaal voorbij. En we hebben net een nieuwe EP uitgebracht, Something Perfect. En die nieuwe songs gaan we ook voor het eerst live spelen. En het wordt gewoon een show. We hebben vorig jaar een theatertour gedaan. Dat is natuurlijk wel even iets anders. Daar praten we veel meer.
0: Oh, wat ik wou zeggen. Wat is het verschil dan tussen clubtour en theatertour?
1: Ja, dat is qua sfeer ook gewoon wel heel anders. Okay. Kijk, in theater zitten natuurlijk mensen die kijken naar je. Dus het is een andere beleving. En we hebben nu één show in de Melkweg gehad. De eerste van de tours. En ja, daar merk je eigenlijk meteen mensen staan. Mensen hebben gewoon zin om een avondje te dansen en lekker zorgeloos van muziek te genieten. En dat voel je. Die sfeer is heel fijn. Er zijn wat nieuwe arrangementen gemaakt. Dus het is eigenlijk gewoon een hele avond feest.
0: Ja. Weet je, zo leuk is, Shelley. Het moet goed komen. Je klinkt zo enthousiast. Ik mag aannemen dat de zusjes het ook zijn. Dan komt het goed, hè? Als je blij bent, enthousiast bent, vinden we alle liedjes leuk. Dat vind ik zeker.
1: Ja, ik hoop het. En we gaan gewoon lekker door.
0: Ja, ik zat er te kijken of ik had staan waar jullie zo ongeveer zijn. Maar als ik wil kijken waar jullie optreden, vind ik dat gewoon op de site, Eugene?
1: Ja, eugeneofficial.com. En we hebben nu nog twee showtjes. Dus 24 september in Arnhem en 9 oktober in Tivoli, Vredenburg.
0: Oké, okay, goed. Ja, weet je wel, het is allemaal niet zo ver weg, hè? Dus dat is allemaal goed te doen. Ja.
1: Shelley,
0: mag ik je danken. We gaan gauw luisteren naar Far From Great. Dat is de nieuwe single die uit is. Daar gaan we naar luisteren. En dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Oké, dag. Houdoe. Hoi.

0: en regelmatig te beluisteren in het programma Van Brabantse Bodem. Wat? Ja, Van Brabantse Bodem. Dat is op zondagmiddag tussen 4 en 6 uur. Raad eens wie het presenteert. Precies, ik. En dat is een programma dat zit vol met Brabantse producties. Dus alleen maar liedjes uit Brabant. Dat gaat van Ad Laat tot Lia de Haas. Het gaat van Lia de Haas tot aan Guus Meeuwis. Het gaat van Guus Meeuwis tot aan Nieuw Talenten. Het gaat van Nieuw Talent tot aan Django Wachter. Bedenk het maar allemaal op zondagmiddag tussen 4 en 6 uur. Heb je het wel eens gehoord?
1: Ja, ik luister mee, zeker. Ja,
0: ik zie dat er in de luistercijfers dat er altijd eentje zeker bij zit.
1: Ja, precies, uit Nijmegen.
0: Ja, dat ben jij.
1: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Nee, goedemiddag. Hi. Waar ga je het over hebben zometeen in de nieuws?
1: Nou, jarenlange celstraf geëist tegen man uit Dinteloord en de trailer van de nieuwe film van de regisseurs van New Kids is uit.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: Op het moment dat je hier zegt dat het nog graad of 17 is, het wordt 18 graden. Het is bewolkt nu en dan, maar ook het zonnetje wil er nog wel eens even bij komen. Maar dat is het dan. Later op de dag wordt het wat steviger qua regen. René Snippert voor het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen de 27-jarige Kevin H. uit Dinteloord. Volgens het OM was hij betrokken bij meerdere ontvoeringen, gijzelingen en bedreigingen. Die hadden allemaal te maken met conflicten in de drugswereld. Kevin H. is nu vrij, maar de officier eiste ook dat hij meteen werd vastgezet. Daar ging de rechtbank niet in mee. De uitspraak is in januari. Als de asielopvang in Engelen er komt, dan moet de gemeente die tussentijds kunnen sluiten als afspraken niet worden nagekomen. Dat wil de gemeenteraad van Den Bosch, die gisteravond weer sprak over de beoogde opvang voor 50 minderjarige asielzoekers. Het is duidelijk dat er in de raad zorgen zijn over de leefbaarheid in Engelen en of de beoogde locatie wel geschikt is. Maar de raad maakt zich ook zorgen over de veiligheid van de jonge vluchtelingen. Premier Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Dat gaf Jette toe toen hij begon met het beantwoorden van vragen die zijn gesteld op de eerste dag van de algemeen politieke beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver is kritisch.
7: Ik vind het heel zorgelijk dat de minister-president zegt: we gaan nog een keer kijken wat jullie allemaal vinden. U weet wat wij vinden. Dit hebben wij al ingebracht. Als u gaat doen wat u deze zomer deed, dan wordt de chaos alleen maar groter. Doe ons dat land niet aan.
1: Het debat kan nog de hele dag duren. Een paar weken geleden konden we het al melden dat de makers en acteurs van de hitserie New Kids terugkeren op het witte doek. De film gaat over vier beste vrienden die voor het leven carnaval vieren. Ze zien hun feestplannen in duigen vallen als een van hen plotseling voor zijn vervreemde dochter moet zorgen. En nu is er een trailer uit. Luister even mee.
8: Henrike! Dit is Katelijne, je dochter.
9: Wat?
8: Jij gaat nu een paar dagen op Katelijne passen.
9: Hoe groot probleem kan zo'n klein meisje nou geven, hè? Ah. Kijk uit! Op nonnetje!
1: Nou, dat belooft weer wat. De trailer duurt ruim 2 minuten, dus ben je benieuwd? Check hem dan. De film draait vanaf, hoe kan het ook anders, de 11e van de 11e in de bioscoop.
0: Nonde u.
1: Ja, dat klinkt bekend, hè?
0: Ja. René, dankjewel. Tot later.
1: Tot zo weer.
0: Hoi, hoi. Ja, dat ben ik. Smakelijkheid en goedemiddag. Goed dat je nog steeds luistert. Zometeen dus weer plazen, even bijhalen en kijken hoe het weer zich verder gaat ontwikkelen. Zo dadelijk na deze van de Freestylers. En die klinkt zo.

0: zat ooit zo'n prachtig videoclipje zat erbij. Opgenomen ergens in New York waarschijnlijk zal het zijn geweest. En daar speelden ze de muziek af en daar stond iemand gewoon op te dansen. Maar daar liepen mensen langs en die dachten echt van, wat is die vrouw nou aan het doen? En waarom staat ze hier nou te dansen? Iedereen kijkt ook naar haar en denkt van, ja, prima. Er gaat ook niemand meedansen, ze lopen met een bocht om haar heen. Maar ze, ja, het is een heel opmerkelijk filmpje. Het is leuk. Ken je dat clipje, Johnny? Ben je van de clipjes, videoclipjes?
1: Nee, ik ken het niet helaas, nee.
0: Maar het is een heel leuk clipje. Wat zij staat, moet je voorstellen dat je loopt door de winkelstraat. Je loopt hier door het Stratusmijn van Eindhoven. En dan staat iemand te dansen op deze muziek. Dan denk je, oké, prima. Ja. En dan kijk je ernaar en dan blijft er verstaan. En dan denk je, oké, ja, wat zou dat voor iemand zijn? Zo. En dat zie je in het filmpje terug. Het is eigenlijk vrij simpel, maar toch heel leuk.
1: Oké.
0: Johnny, goed dat je er bent, want het weer van vandaag... Ja, ik wou zeggen, het is niet veel, maar het is wel iets.
1: Ja, nee, het valt tot dusver prima mee. Ja. Oosten van de provincie heeft zelfs nog wat zon momenteel.
0: Ja.
1: Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgen er buien. De westelijke provincies van Nederland, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland... die hebben al buien. En Brabant komt geleidelijk ook aan de beurt. Het westen als eerste zit je in het oosten van de provincie. Dan kan het zomaar eens zijn dat het tot een uur of vier nog wel droog blijft. Maar uiteindelijk komen de buien daar ook en dan kan het even goed doorplensen. Nu is het een graad of 18... In een bui zakt het kwik naar een graad of 15.
0: Ja. Ja, gaat het tot laat door vanavond dan die buien? Of gaat het zelfs door tot morgen? Dat kan ook nog, dat weet ik niet.
1: Nou, er zijn vanavond en vannacht nog wel een paar buien. Maar de hoofdmoot van de buien is wel vanmiddag en vroeg op de avond. Trekt naar Limburg en naar Duitsland weg. Dus daarachter nog een losse bui, maar ook wat opklaringen. Minimumtemperatuur van een graad of 12. En morgen is gewoon een droge dag met veel zonneschijn. Dus dan is het prima weer. Okay. 19, misschien 20 graden. Dus zeker niet heel warm. Maar echt wel lekker weer om buiten te zijn morgenmiddag.
0: Zijn we weer vanaf dus. En gaat het dan beter worden? Want het weekend komt eraan.
1: Nou, weekend houden we niet helemaal droog. Zaterdag vrij veel wolken, ook wel wat zon. En misschien een beetje regen. Hoe westelijker in de provincie, hoe groter die kans. Wel een hele zachte dag. We zitten dan echt in zachte lucht. Dus een middagtemperatuur van 21 graden, ondanks veel wolken. En s'nachts een graad of 16. Zondag nog een paar buien, maar ook zonneschijn. En vanaf maandag breekt dan weer een droge periode aan.
0: Nou, zeg, het gaat maar door. Het houdt maar niet op, hè? Nee,
1: inderdaad. Ja, nazomer noemen sommige mensen het al. Even afwachten of het ook echt ruim boven de 20 wordt volgende week. Begin volgende week waarschijnlijk nog niet. Maar later in de week nemen die kansen wel toe.
0: Ja. Mag ik nou eens geks vragen, tot slot even. Wil dit zeggen dat we ook een hele strenge winter tegemoet gaan? Of dat we slappe winter tegemoet gaan? Of kun je daar niks over zeggen? Is dat onzin?
1: Nee, dus die relatie is er niet. Het is 2026, 2027. De kans op een zachte winter is groter dan op een hele koude. Maar nee, eigenlijk kun je daar nog niet veel over zeggen.
0: Oké, nou, dan kom ik tegen die tijd nog wel een keer op terug, Johnny.
1: Oké.
0: Dankjewel. Heb je een leuk weekend van de boeg trouwens? Geef het leuk zo nog?
1: Op zaterdag moet ik werken. Verder zondag niks spannend.
0: Nee, maar je hebt er geen hekel aan je werk. Dat is leuk toch ook?
1: Nee, precies. Ja,
0: heel veel plezier. Dank je. Goed dat je er was.
1: Oké.

James Morrison en The Wonderful World. Het is de wondere wereld van Omroep Brabant waar je in terecht bent gekomen. En je wordt van links naar rechts gestuurd. Het is net als de stollebolletjes van links naar rechts. Met onder andere Roxanne Hazes die je daar tegenkomt. Met een oude tipplaat. Vang je mij? Zeker. We staan achter je. Je kunt je gerust achterover laten vallen. En wij vangen je op. We hebben je tenslotte geadopteerd bij deze zender.

0: Zeker. Sommige mensen laat je liever vallen, maar Roxanne, laat ik die van je kop. Dat is geen probleem. Koen, goed dat je er bent.
1: Ja.
0: Wacht even, die is er niet, Joep.
1: Nee, het was ook even haasten, maar ik ben er.
0: Okay.
1: Dus dat is mooi.
0: Ben je tot rust?
1: Nou, nog niet helemaal. Ik start net mijn computer op. En,
0: even inademen, uitademen. Ja, langzaam door de buik uit. 4 keer, weet je. Doe even met je mee. Hou vast. Oké, wat ga je doen straks?
1: Geen idee, nee. Nee, heel veel leuks.
0: Je houdt ook een beetje spannend, het is ook heel leuk.
1: Ja.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
14: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Nou, dankjewel daarvoor en een hele goede middag. Het is 3:01, bijna 4:01. We zijn wat later op deze 17e september 2026. En ik heb zo een belangrijke vraag voor je. Ja, echt een belangrijke vraag, want daarmee moet ik het weekend in. Ja, ik moet. En jij moet ook een beetje. Hoe en wat, ik leg het je zo allemaal uit.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
27: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
28: Mijn papa verkoopt stoelen.
29: In Mil, Reuzel en Riethoven.
30: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
31: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
30: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Ja, en Chester aan boord. Dat is dan meteen een hele dure trein. Lelo, dat zong die zojuist, of zong die eigenlijk helemaal niet. Hij maakte het voor je. Of zijn computertje tenminste. Ik kan me zo voorstellen dat dat op die manier gaat. Dat moet bijna wel. En

0: onlangs weer leuk nieuws gedeeld. Hè. Voor het eerst sinds 22 jaar heeft hij weer een stadionconcert aangekondigd in het Legia Warschau Stadion in Polen. Daar gaat hij zoveel jaar na dato weer een keer optreden. Op 19 juni 2027 moet hij wel nog eerst 31.000 kaartjes voor verkopen. Maar ik denk ergens dat hem dat best wel moet gaan lukken. Hey, maar van Tiësto naar...
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En dan denk je, hoe kom je daar nu toch bij? Dat heb je toch al pas later? Ja, dat klopt. Maar alles is weer een beetje normaler na de top 1976. En zo ook Nederkoen, wat natuurlijk elke zaterdag tussen 4 en 6 wordt uitgezonden hier op Omroep Brabant. Een programma wat louter bestaat uit Nederlandstalige muziek op 2 liedjes na. Maar als je wil weten waarom dat is, dan moet je zaterdag luisteren. Maar nu heb ik jouw hulp nodig. Jouw input eigenlijk. En daar staat ook wat tegenover. Ik ben namelijk op zoek naar jouw absolute Nederlandstalige klassieker. Dus geen van Nederlandse bodem, nee, Nederlandstalige klassieker. Die mag je me appen, dat doe je gewoon op 06-573-28203. En als ik die van jou uitkies om zaterdag te draaien, en ik bel jou ook daarvoor, dan win jij het spelletje Remember the Music. En dat is echt een heel leuk spel. De speciale editie voor Nederlandse muziek. En ja, dat past gewoon volledig in jouw zaterdagavond. Dus die stuur ik je dan op en dan kan je daarna lekker mee spelen. Dus laat mij even weten wat jouw absolute klassieker van Nederlandse bodem is, maar dan ook nog eens Nederlandstalig. En dan kan het zijn dat ik jou die opstuur om gezellig mee te gaan spelen met vrienden of familie. Ik heb een hele irritante kriebel in mijn keel. Wacht, die gooi ik er even uit. Ja, volgens mij is het nou weer. Dus 06-573-28203. Wat is jouw absolute all-time favorite klassieker in het Nederlands? Laat het mij dus weten. En wellicht bel ik je zaterdag op. En dan krijg jij die fantastische prijs. En is niet deze zaterdag, dan weer de volgende zaterdag. Zo simpel is het.

0: Éclore.
1: Heel mooi liedje van Maan, hè? Ze huilt maar ze lacht. Een liedje wat onwijs Brabants is eigenlijk. Want natuurlijk schreef Maan wel mee aan de nummer en die heeft weinig te maken met onze provincie. Maar een groot deel komt ook uit de pen van songwriters Stefan Leijs en Sascha Rangas uit Dongen. Die hebben een garage omgetoverd tot een ware studio. En die doen echt veel. Die doen dingen van Fleming, die doen dingen van Tino Martin. En die doen dus ook dingen voor Maan. Trouwens ook Nona, die regelmatig op Omroep Brabant doet. Die zit mee regelmatig bij ze in de garage. Nou, dat is dan ook wel weer leuk, hè? Schept en band, zou ik zeggen. Hey, zometeen gaan we richting het nieuws. En dat nieuws dat wordt vandaag gebracht door René. Maar eerst naar Tavares. And Heaven Must Be Missing an Angel.

0: die komt ook voorbij. Maar eerst René met dat nieuws, wat zit daarin?
1: Nou, commotie bij TU Eindhoven na een nazi-groet. En jaloezie met een bijna dodelijke afloop. Blijf even hangen, daar praat ik je zo bij.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studio-dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
4: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
5: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
6: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer, dan zie ik dat er veel bewolking vanuit het westen trekt. Over de provincie maximaal een graad of 18 vandaag. En dan het nieuws, René.
1: De student van de TU Eindhoven die gistermorgen in een volle collegezaal een nazi-groet bracht, is een minderjarige jongen. Dat laat de politie weten. Er gebeurde in de ochtend al het een en ander, vertelt verslaggever Wim Heesterbeek.
7: Vanochtend bleek dat de jongen, voordat hij naar de universiteit ging, al losging in een appgroep met medestudenten. We zagen screenshots uit die appgroepen waarin hij racistische opmerkingen en afbeeldingen plaatst. Er zouden ook opnames zijn van het incident in de collegezaal. Deze zouden rondgaan onder studenten van de Technische Universiteit.
1: De jongen is aangehouden voor bedreiging. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever uit Sint-Hubert, roept zijn achterban op om hun telefoons leeg te maken. Volgens hem worden politieinvallen verwacht vanwege de boerenacties met hooibalen. Zijn oproep in een besloten Facebookgroep is inmiddels verwijderd. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Nederland ging van plek 43 naar plek 46 en vorig jaar daalde het land ook al met 15 plekken op de lijst. De daling komt vooral doordat andere landen meer doen aan de genderkloof, zegt deze hoogleraar.
8: Waar Nederland nog wel een groot verschil laat zien is als het gaat om politieke invloed. En het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
1: Een ander verschil is dat er in Nederland ook minder vrouwen zijn met topfuncties bij bedrijven. Bovenaan de lijst staat IJsland, Finland en Noorwegen. Vorig jaar daalde Nederland ook al dus 15 plekken. Dan geen leuk bericht, maar wel een bijzonder verhaal dat zich afspeelt in Overijssel. Een vrouw van 58 uit Enschede is namelijk opgepakt omdat ze via een huurmoordsite een moeder van twee kinderen zou willen hebben laten doden. Volgens de politie was haar motief dat ze jaloers was vanwege een relatie. De vrouw zou bijna $1200 aan bitcoin, dat is crypto, hebben betaald. Maar de moord werd nooit uitgevoerd omdat de website een oplichtingssite bleek te zijn. De vrouw werd opgepakt op een camping.
0: Ja, gelukkig maar. Hey René, dankjewel. En tot volgende uur. In dit half uur in ieder geval straks de radio helemaal van jou. Nog twee liedjes wachten. Dat zijn de Jonas Brothers en Ella Lang.

0: fijnliedje van Ella Langley en Choose in Texas. Flinke hit.
1: 0657328203.
0: Ja, wat wil je horen? Dat is de vraag natuurlijk. En die vraag ga jij beantwoorden. Ja, want ik kan hem zelf wel beantwoorden. Maar dat zal een beetje partijdig zijn. En ik draai al zoveel wat ik graag wil horen. En ik hoop jij ook natuurlijk. Alleen nu is dan echt het moment dat je het in kan sturen richting 0657.

0: I Dance With Somebody. En wat een kracht komt er uit dit liedje. Heerlijk. Er wordt overal geluisterd natuurlijk naar Wijn in de Middag. Ook in Frankrijk.
1: Goedemiddag, jongen. Bosmans Basje hier vanuit Frankrijk. Lekker luisteren naar Omroep Brabant in de trekker. En als vanouds lekker maaien in de Dordogne. Klaarmaken dat wel, want we gaan bomen planten.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Nou kijk, zo kan het dus ook. Lekker aan het werk in Frankrijk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.nl.
13: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
14: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
15: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
19: Nou, dankjewel daarvoor. Ik ga even kijken of er nog files zijn te melden. Nou, die zijn er niet, dus dat is heerlijk. Je rijdt overal door in de provincie. Ik moet zeggen, ik ben sinds een paar minuten echt waar geïntrigeerd geraakt door iets. Dat is heel leuk. Ik kreeg namelijk een appje van Erwin. En die stuurde mij een YouTube-linkje wat ik beslist even moest kijken. En als ik dat open, dan hoor ik
20: 25-minute mark, we've just crossed over there. I would expect to finish in the next 5 minutes or so.
21: Ja.
19: Juist, dit is een sportwedstrijd, maar wat voor sport dat dan is, of is het überhaupt sport, of is het spel? Het is in ieder geval een wereldtoneel waar een Brabantse heel actief is. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen, want ik ga naar Erwin eens eventjes bellen.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: DK Electric. Een elektrische auto... Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Wijn in de middag.
1: Geniet met volle teugen.
0: Omroep Brabant.
2: Een hele goede middag. Het is 13:13. Zojuist Taylor Swift met The Fate of Ophelia. En ik zei het al, Erwin die stuurde mij een linkje. En ik zit naar iets te kijken waarvan ik het bestaan misschien wel af is. Maar wat ik eigenlijk nog nooit had gezien. En dit is wel leuk, want dit gaat over sport. Ja, sport, spel. Of sport, nee, spel, denk ik. Ik denk wel spel. Nee, dit kan je geen sport noemen. Alhoewel, het is wel heel serieus. Ik zie split screens, zoals ze dat noemen in de tv-wereld. Dus dat je meerdere dingen tegelijk kunt laten zien. Ik zie een tijd meelopen. Ik zie reclameborden erachter. Coca-Cola, Ravensburger. Ik zie mensen die juichen. Ik zie mensen die heel inspannend bezig zijn. Ik zie dus een livestream op YouTube. Dat was het linkje. En ik zit te kijken naar het WK puzzelen. En dit is serieus wel leuk, hoor. Want dit is echt tijdverdrijf. Ik ga Erwin eens bellen. Die attendeerde mij erop. En die zit dus ook te kijken. Die weet

0: ongetwijfeld meer van.
1: Hoi, Breekmans.
0: Dag, Erwin. Je spreekt met Koenie van de radio. Hallo.
1: Hi.
0: Hey, jij stuurde mij een linkje. En dat linkje heb ik aangeklikt. En ik zit nu te kijken naar het WK puzzelen, hè?
1: Ja.
0: En waarom stuurde jij mij dat linkje?
1: Omdat ik vind dat jullie dat moeten weten. Brabant, die wordt daar leuk... die doet leuk mee.
0: Oh, die worden vertegenwoordigd. En wie dan? Want die ken jij.
1: Inge Chino.
0: Ja.
1: En haar vriend, uiteraard. Ja. En Jim. En de vader, die doet mee.
0: Oh, dat is een hele puzzelfamilie.
1: Het is een hele puzzelfamilie.
0: Ja. Oké, en dat is ook degene die ik net zag in dat oranje shirtje. Die dus voor Nederland meedoet.
1: Inge, ja, die had nu de derde tijd.
0: Nou ja, de derde tijd. Want het is, wat ik zie is een hele grote zaal met daarin allemaal tafels. En echt heel veel mensen die dezelfde puzzel aan het maken zijn. Ja. Maar ik denk echt, zonder overdrijven, dat het er zeker wel een stuk of 50 zijn die dat aan het doen zijn. En Inge is dus... 100, zei je?
1: 200.
0: Moet je nagaan. En Inge die is dus derde.
1: Nou, voorlopig. Het zijn de voorrondes. Hè?
0: Oh, het zijn de voorrondes. Dus er moet even het kaf van het koren gescheiden worden, zeg maar.
1: Ja.
0: Oh, wat grappig zeg. Hey, en wat is de challenge is dus om een puzzel zo snel mogelijk te leggen?
1: In theorie is dat wel de bedoeling. Ze krijgen allemaal een puzzel. Die is allemaal gezegeld. Ze weten niet wat ze krijgen.
0: Ja.
1: Die moet dan daar opengemaakt worden.
0: Ja.
1: En dan kan er gelegd worden. En zo hebben ze verschillende soorten puzzels. Dus de ene die is wat meer in kleurtjes en de andere is wat meer in lijntjes en dat soort dingen allemaal. Waardoor het de moeilijkheidsgraad voor iedereen een beetje verandert elke keer.
0: Ja, het zijn 500 stukjes, zie ik.
1: Ja.
0: Ze hebben de doos dan voor zich staan. Ze zitten aan een tafel. Daar zijn ook mensen een beetje aan het meekijken. Dat is denk ik jury. Die willen wel een beetje kijken of het allemaal goed verloopt natuurlijk. En nu zijn mensen 40 minuten bezig met een puzzel. En dan zijn er dus al verschillen die hem al af hebben. Waaronder dus Inge. Hoe lang deed Inge erover?
1: Wat was de tijd? 31,5
0: ongeveer. Godzakje, dat is het. Dat is wel heel goed.
1: Dat is niet normaal.
0: Nee, dat is niet normaal. Ik vind het ook echt leuk, want ik heb echt iets kennis leren maken met iets heel anders. En ook nog eens waar wij als Brabant dus heel goed in zijn.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk zeg. Hey Erwin, mag ik jou bedanken? En voor iedereen die denkt, oh, maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te zien. Ja, Erwin, ik ga het aan jou vragen. Mag ik die linkjes dan doorsturen?
1: Ja hoor.
0: Oké, nou hartstikke goed. Dan kopieer ik ze en wil je het graag volgen. Het is echt leuk ook naast je werk gewoon om een beetje naar te kijken. Dan laat het mij weten op 06573-28203. Hey, en we hebben alleen één verschil, merkte ik. Jij zegt puzzel en ik zeg puzzel. Wat is het nou?
1: Maakt mij niks uit, wat jij wil.
0: Oké, nou hartstikke goed. Gaan we daar niet over soebatten. Hey, dankjewel Erwin, tot later.
1: Hey,
0: yo, houdoe.

0: Dream About You. Ja, wil je nog het linkje van het WK puzzelen? Dan stuur me gerust een berichtje. Erg grappig om te zien.
1: Terugspoelen naar
0: 1995. Elke dag even terugspoelen naar een jaar in de 90's. En vandaag is dat 1995. Met een liedje dat op papier gaat over twee vrienden die samen geld bijeenleggen voor een zakje wiet. I got five on it. En ik weet uit eigen ervaring, toen ik vroeger ook nog wel eens blode, dat we dan ook voor €5, toen de tijd nog, gingen halen. Geen idee meer wat het nu kost. Ik heb het al jaren niet meer gedaan. Dat wil ik graag zo houden. I got five on it is wel een typisch liedje. Want het simpele uitgangspunt maakte het liedje uiteindelijk groot. Want veel rappers, midden jaren 90, die schepten op over rijkdom en over vrouwen en over dat soort dingen allemaal. Terwijl Loonies, want die zit erachter, eigenlijk rapt over geldgebrek. En daarom is dat zo grappig en zo typerend. En ik zeg heel eerlijk, ik heb dit dus nooit geweten dat het daarover ging. Pas toen ik dat ging uitzoeken, kwam ik daar achter. Het was namelijk gewoon een gegeven. Dit liedje is namelijk zo bekend. I got five on it. Je hoort het nu. Terugspoelen naar

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: van Limp Bizkit. Eigenlijk oorspronkelijk een liedje van The Who. Maar goed, deze is wat recenter. Hey, René natuurlijk, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Nou, zieke vogels binnengebracht bij een speciaal vogelcentrum en kinderopvang met gerecyclede luiers.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
5: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
6: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
5: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Omroep Brabant.
0: Even kijken naar het weer van vandaag. Het weer houdt altijd bezig en er is veel bewolking vandaag. En vanuit het westen trekken in de loop van vanmiddag buien over de provincie en wordt het maximaal een graad of 18. René, het nieuws.
1: Bij het vogelrevalidatiecentrum in Sundert zijn sinds begin augustus veel vogels binnengebracht met mogelijk klachten door het Westnelvirus. Het gaat om zo'n 1200 vogels. Dit zijn de symptomen volgens medewerker Megan.
8: Het is vooral heeft het te maken met neurologische krachten. Dus evenwichtsproblemen, verliezen van balans. Als het dusdanig erg is, dan kunnen we er soms ook voor kiezen om een dier uit het lijden te verlossen. Maar elke mogelijke dier waar we wel echt de kans van zien voor eventueel herstel, proberen we ook echt te uitvoeren.
1: Het Westnelvirus is vooral gevaarlijk voor mensen met een slechte gezondheid of voor ouderen. De boomverzorger die gisteren in Vught 9 meter naar beneden sprong na een aanval door Aziatische hoornaars ligt nog in het ziekenhuis. Hij liep meerdere botbreuken op en werd ook gestoken door de hoornaars. Het nest in de boom is inmiddels weggehaald en vernietigd. Het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. Dat is voor het tweede jaar op rij al zo, volgens het CBS. Een paar dingen vallen op, zegt deze verslaggever.
9: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
1: Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. De grote kinderopvangorganisatie, Samenwerkende Kinderopvang zoals ze heten, gaat gebruikte luiers recyclen. Al 230 vestigingen doen mee, samen goed voor zo'n 3,5 miljoen luiers per jaar. De organisatie werkt daarvoor samen met een Belgisch bedrijf dat de luiers inzamelt en verwerkt. Met de maatregel loopt de kinderopvang vooruit op de plannen voor het recyclen luiers verplicht maken.
0: Ik vind echt niks goorder dan luiers. Dat is echt, ik zit nu natuurlijk volle bak in de luiers. Ik vind het echt zo vies, joh. Hè, dat, ik moet natuurlijk vaak moeten die luierzakken bij ons weg. En ja, ik heb de vaste luisteraar van dit programma, die weet het. Ik vergeet die dingen wel eens in de auto.
1: Oh.
0: Ja, dus dat je, ik rij weg en ik denk, nou, op nog geen 300 meter van ons huis zit die container. Maar ik zit dan aan andere dingen te denken, of ik word gebeld of weet ik veel wat. En dan kom ik op het werk en dan ruik je nog niks. Hè. Dat is nog niet het eerste. Maar staat je de hele dag de auto hier.
1: Oh, in de brandende zon.
0: In de brandende zon.
1: Oh.
0: En dan kom je terug en dan denk je, gadverdamme, het stinkt in de auto. En dan rijd ik snel weer op en denk ik, oh, wacht eens even, gadverdamme, nee, hè. En dan staat hij, en laatst heb ik het nog een keer gehad. En toen kwam ik er onderweg naar Eindhoven achter. En toen dacht ik, oké, okay, nee, dit is echt too much, weet je wel. Dit is echt too much. Toen ben ik, want ik denk, ik ga niet zomaar die zak in mijn luiers uit de auto keilen. Dat is ook asociaal, weet je. Ja, dat ga je ook niet doen. Dus toen ben ik op gaan zoeken waar de luierinzamelpunten in Son waren. En toen ben ik ze hier in Son weg gaan gooien. Alleen daar had ik natuurlijk niet het goede zakje voor. Dus er is een meneer die de zak heeft moeten legen hier in Son en die denkt, hé, dus een zak in Tilburg. Nou, dat was ik. Dus sorry daarvoor. Ja.
1: Je krijgt zo'n telefoontje, denk ik.
0: Ja, zou kunnen. Nou, dat was ik. En het is de boep van Joep.

0: Dit is de Limp Bizkit en een beetje van de Who natuurlijk. Zo'n 30 jaar daarvoor.
1: Like I do.
0: En dan heel resoluut.
1: And I blame you.
0: Precies, I blame you. Nou, in ieder geval wel leuk, dacht ik zo.
2: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
3: Leek me mee naar de regenboog.
0: Juist, dat is hem. En Paul, die kondigt hem zelf aan. Dit is wel een meezingertje. In ieder geval eentje die je hard draait en waar je lekker op mee kan. Als je tenminste elke zin goed je mond uitkrijgt. Dat is best, Pieter.
3: Shalom.

0: je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant.

resultaten van hele grootheden. Wilson Phillips. Sienna Phillips, die is namelijk de dochter van twee mama's en papa's. En Wendy Wilson en Carrie, die zijn dochters van de Wilson van de Beach Boys. Ja, dan weet je het wel. Dan is het met de paplepel ingegoten.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: doe. LibriVuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar
5: uit.
4: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
8: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
7: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
9: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. Rij op de A59 en heb je net de file achter de rug. Volgens mij is die helemaal opgelost. Hij ploept net uit mijn beeld. Dus ik verwacht niet dat daar nog problemen zijn in ieder geval. Zometeen ga ik richting Peter Gabriel. Altijd fijn. Ook Passenger komt voorbij en Gloria Estefan. Dus dan kunnen echt de heupjes wel los. En ik ga natuurlijk richting een klassieker van Nederlandse bodem. Welke dat is? Een hele indrukwekkende als je het mij vraagt. In ieder geval een ijzersterke. Zometeen hoor je veel meer hier bij Wijn in de Middag.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
0: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
18: Ik ben flexibel.
17: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
18: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
17: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Hey Remo!
22: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
22: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
24: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
25: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
26: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
29: Lekker wijn in de middag.

0: Passenger and the Wrong Direction.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag 17 september 2026. Een wisselvallig dagje. En dat kun je waarschijnlijk ook wel zien buiten. Als je naar buiten kijkt, dan zie je heel veel wolken. Zie je af en toe wat regen eruit komen. Je ziet amper het zonnetje vandaag. Dus als je hem wel ziet, of als je hem al eventjes op je bol hebt gehad, heb er vooral van genoten. Dat is misschien wel een hele goeie. Ben je op de fiets? Nou, let een klein beetje op, want het kan zijn dat het overschatting op de loer ligt. Maar liefst 93% van de Nederlanders die vindt zichzelf namelijk veiliger fietsen dan anderen. Dat is wel grappig. Uit een onderzoek van Panel Wizard in opdracht van Univé blijkt dat er vooral andere fietsers als risico zien. En nu het Nederlandse fietspad steeds drukker en diverser wordt, zo schrijft Metro Nieuws. Dat vind ik dan wel heel grappig, omdat ik het idee heb dat ik daar zelf ook bij hoor. Jazeker. Ik denk altijd, en ik voel me ook altijd een beetje gek, als ik aan het fietsen ben, en zeker met die kleine man achterop, want die zet ik een helmpje op, maar ik heb zelf nooit een helmpje op. En dat is altijd heel gek, want dan denk ik, ja, ik zet helm op. En wat het enige wat kan gebeuren bij de, is de fout die ik maak. Ja, en dan kan natuurlijk ook nog een auto op ons afrijden. Dat is helemaal.

wel vervelend. Maar goed, waarom zet ik mezelf dan geen helm op? Ja, dat is inderdaad een vraag om te stellen. En dat zie ik ook bij veel andere ouders gebeuren. Dus ergens is dat wel gek. Maar in ieder geval, denk goed na over je eigen fietskills. En overschat je vooral niet. Dat kan alleen maar leiden tot ongelukken. De lunch is naar binnen. En pas op met wijn in de middag, hè. Het werk weer hervat. Ook zeer verstandig.

0: elkaar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: typisch YouTube-nummer. Over hoop, geloof, solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid, doorzettingsvermogen. Typisch Abono.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, dit is een liedje. Nou ja, even attentie, want dit is echt een heel goed liedje. Dit is een, nou ja, bijna een bizar goed liedje. Omdat er zit zoveel in en het is zo te plakken op heel veel tijdsbeelden. Maar vooral natuurlijk op een tijdsbeeld wat we nooit meer willen. En waar we misschien, en dat zeg ik echt met een hele grote slag om de arm, wel weer dichterbij zijn dan ooit. Als we de mensen die de Koude Oorlog hebben meegemaakt bewust daar misschien nog net wat anders over denken. Maar toch, er zit in dit liedje van Nederlandse bodem zelfs een speech van Hitler verwerkt. En niet voor niets. Dit is namelijk een liedje van de jazzpolitie. Ze zijn terug, geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. Een protest tegen de opkomst van het rechtsradicalisme en het neonazisme. En het is inderdaad wel zo dat de wereld verhardt en dat ook dit de stem krijgt. En soms, ja, soms hoeft dat voor mij eigenlijk

0: dat allemaal zometeen pas. Wat eerst richting René. Ja, René die weet wat er in het nieuws te melden is.
1: Dat klopt. Ja, gemeente die wil kunnen ingrijpen bij een omstreden asielopvang. En student krijgt een hoog cijfer voor zijn scriptie, maar hij is daar niet mee eens.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
0: Even schakelen met de ANWB. Hallo, hallo, wie daar?
8: Hoi Koen, met Dennis.
0: Hoi Dennis, vertel.
8: Het rijdt op een aantal plekken wat langzaam in Brabant. Echt veel vertraging levert het nog niet op. Op de A16 van Antwerpen naar Breda tussen Hazeldonk en Knoop het Galder 5 minuten extra. En verderop richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek tot aan de Moerdijkbrug ook 5 minuten vertraging. Dan op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel 5 minuten extra. En 10 minuten lang onderweg ben je op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik.
0: We houden er rekening mee, dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Veel bewolking vanuit het westen trekken ook in de loop van vandaag buien over de provincie en wordt het maximaal een graad of 18. Zo weet je dat in ieder geval. Maar wat weet je? Al van het nieuws. René, praat je bij.
1: Als de asielopvang in Engelen er komt, dan moet de gemeente die tussentijds kunnen sluiten als afspraken niet worden nagekomen. Dat wil de gemeenteraad van Den Bosch, die gisteravond weer sprak over de omstreden opvang voor 50 minderjarige asielzoekers. Je hoort de gemeenteraadslid Alexander van Hattem van de PVV.
10: Ik vind dat een vrij open en vage afspraak. Want ik heb hier heel veel vragen over gesteld. En daar is eigenlijk over gezegd van ja, we moeten met het COA daar nog verder over onderhandelen en verder doorspreken. Dus er staat nog helemaal niks hard vast hierover. Dus vooralsnog heb ik daar heel weinig vertrouwen in. En ja, en het moet sowieso niet open gaan. Dat is mijn primaire zorg.
1: Het besluit over de komst van de opvang ligt bij het stadsbestuur. Rolstoeltennisser Michael Scheffers uit Den Bosch stopt na 35 jaar op topniveau. Hij won alle Grand Slams, stond bovenaan de wereldranglijst en deed 5 keer mee aan de Paralympische Spelen. Door een aanhoudende elleboogblessure en zijn leeftijd stopt hij als speler. Scheffers blijft wel actief in de sport en gaat zich richten op de ontwikkeling van nieuwe talenten. Op de tweede dag van de algemeen politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil gaan zoeken. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt, maar dat gaat Jette dus nog niet doen.
11: Voorzitter, waar het kabinet het over eens is vanaf dag 1... is dat we het voor die grote thema's belangrijk vinden om altijd een extra stap te zetten om te kijken, kun je daar meer dan 76 zetels voor vinden die dit soort grote keuzes, grote hervormingen voor Nederlanders ook de komende jaren kunnen dragen.
1: Het debat duurt de hele dag en is live te volgen. Veel studenten dromen ervan, een 8 krijgen voor je scriptie. Maar een student van de Universiteit Leiden niet. Hij stapte zelfs naar de Raad van State vanwege zijn scriptiecijfer. Hij kreeg een 8, terwijl de beoordelaars de scriptie eigenlijk met een 9 wilden belonen, maar een punt aftrokken omdat hij 79 uur te laat had ingeleverd. De Raad van State vindt dat de student vooraf niet duidelijk genoeg was geïnformeerd over de aftrek en heeft de universiteit opgedragen opnieuw naar het cijfer te kijken.
0: Zo ja, ik heb ook ooit, heb je wel eens een beetje dingen aangedikt om toch een beter cijfer te krijgen? Of juist, ik moet zelf denken aan, ik was eigenlijk van school afgeschopt op de opleiding en toen dacht ik opeens, oh wacht, ik heb ook nog een schouderblessure gehad en daar ben ik aan geopereerd. Als ik nou zeg dat dat invloed heeft gehad, en toen was de examencommissie opeens een
1: stukje milder.
0: Ja, een stukje milder.
1: Ik heb niks in die categorie gehad, maar toen je de vraag stelde, dacht ik, ja, ik heb echt wel bij scripties dat je een beetje dingen aandikt en groter maakt en hoopt dat die cijfer een beetje omhoog gaat natuurlijk. Ja, ja. Maar nee, ik heb niet eens in die categorie gedaan.
0: Mogen we dat nu nog zeggen of worden we dadelijk als het ware Diederik Stapel...
1: Dat de Raad van State ook meeluistert.
0: Ja, precies.
1: Ik wil trekken die diploma voor jou toch in.
0: Ja.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Nou ja, doe maar. Ik heb het nooit hoeven laten zien. Nee, nooit.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dus wat dat betreft...

0: Burna Boy, Shakira en Die. Nog steeds trouwens de nummer 1 van de top 40. Heeft deze plaat ook ooit gestaan? Veldhuis en Kemper. Vanuit het theater. Eigenlijk een beetje een parodietje. Op Ak Den Munnik. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: Ronnie, even snel, want er is weinig tijd. Dus Lekkertje. Ik laat het jou meteen horen. Midnight Hall. Of Eindhovenstrots.
1: Oh, lekker man.
0: Remmen en The Moment. En ik wil het zo meteen van jou horen. En dan komen we meteen terug op de inhoud van Afslag Zuid.
1: Zeker weten. Ja, zeker weten.
0: Oké, hebben we die vast getackled. Maar eerst inderdaad Incognito en Always There.

0: incognito. Ronnie Balk, ja, zo meteen afslag uit. Wat gaat er gebeuren?
1: En nou, soms is iets wat klein lijkt eigenlijk best impactvol. We zagen iets op Insta voorbij komen wat onze aandacht trok. Helaas moeten we jullie opnieuw iets vertellen. Dat stond er heel groot. En nou, het verhaal erachter hoor je straks. En voor wat doe jij voor de kost? Bellen we met Anne uit Reuzel. Die heeft een redelijk normaal beroep. Alleen de plekken waarop ze dat doet is best bijzonder. En verder gaan we er gezellig einde van maken. Want we hebben natuurlijk een leuk spelletje nog. We gaan bedrijven bellen in Brabant voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En ik hoop dat het laatste liedje bij jou remmen mag zijn. Met The Moment. Want die vind ik eigenlijk het leukste van de twee.
2: Ja, of is het puur een keuze uit het soort van chauvinisme?
1: Ja, ook wel een beetje, natuurlijk. Maar het is eigenlijk te lang geleden dat ik remmen gehoord heb bij ons.
2: Inderdaad, vind ik ook.
1: Dus hij verdient het.
2: The pleasure is mine.
1: Thank you.
2: Hey, veel plezier zo meteen. Okay.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Toledo. Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
12: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
14: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram. Dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
15: Thuis genieten.
16: Met Rousseau chocolade.
14: Kijk op rousseau.nl.
17: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: Dank u.
15: Dan eens even kijken hoe het met het verkeer gesteld is in Brabant. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
20: Een hele goede middag. Nou, het begint langzaam wat drukker te worden. 120 kilometer file staat er nu op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk over het hele traject zo'n 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er een klein kwartiertje langer over. En van Arnhem naar Eindhoven over diezelfde A50 ook een kwartier vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunt De Galder en Sint-Annebos heb je nu een half uur vertraging.
15: Dankjewel. En als je in een van die files staat, heel veel sterkte gewenst. Je hebt hem op de goede zender staan, dus je haalt het wel tot 7 uur. Lekker de radio aanhouden, zorgen wij voor fijn entertainment en goede muziek. Op Monsters and Men, zometeen met Little Talks.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
27: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
26: En bedankt, hè?
28: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
29: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
30: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
31: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
32: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
31: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
33: Avenue.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
36: Daar zit ik al heel lang op te wachten.

0: safe to shore.
1: Monsters of Men.
0: Though the truth may vary, this ship will carry on.
1: Ik moet eigenlijk zeggen, of Monsters and Men en Little Talks.
2: Welkom bij Afslag Zuid.
3: Het gezelligste einde van je dag.
2: Met Ronnie Balk.
4: Ja? Wat denk je?
1: Broodjes shawarma.
4: Nee.
1: Wat dan?
4: Noedels.
1: Ja.
4: Ik dacht, dat is lekker makkelijk. Die kan ik gewoon achter het koffiezetapparaat zetten en dan alsof ik thee maak.
1: Het ruikt wel ontzettend lekker, hè?
4: Ja, ik heb ook de hack. Als je een keer echt een goede, snelle lunch koopt, dus zo'n noedelding.
1: Ja.
4: Maar kook dan thuis alvast even een hardgekookt ei. En dan doe je die erin en heb je ineens een veel luxere maaltijd.
1: Dus dan heb je alleen het warme water nodig hier. Ja. En de rest gewoon eigenlijk een geüpgrade noedels maaltijd. Met een eitje erin gewoon.
4: Ja,
1: oh, lekker.
4: Eitje is het.
1: Nou, het ruikt er in ieder geval heerlijk. Het is donderdag vandaag. De laatste afslag zit alweer voor deze week. Maar wel een hele leuke, kan ik je nu al verzekeren. Het is de dag waarop de eerste beelden van de nieuwe carnavalsfilm...

0: Het loopt alles compleet uit de hand als een van hen ineens voor zijn 12-jarige dochter moet zorgen.
1: Uh-oh.
0: Die dan in één keer opkomt dagen. Dus echt, ja, ik kijk er echt ontzettend uit. Film die zit vol chaos, droge humor en zelfs ontploffingen. En komt op 11 november, hoe kan het ook anders, de 11e van de 11e, in de bioscoop. Nou, in de film onder meer ook Guus Meeuwis, Henry van Loon, Monique Hendricks is erin te zien.
1: Leuk.
0: En eigenlijk had Jan Biggel er zelf ook graag in gewild. Maar die praatte zijn mond destijds voorbij.
1: Oh, wat was dat ook, hè?
2: Ik heb, zal maar zeggen, heb ik een nieuws.
1: Een
2: nieuwe film.
1: En een dag later hadden we de headline. Jan Biggel zit niet meer in de nieuwe carnaval.
0: Zo jammer, want ik had hem er graag in gezien, Jan Biggel, dat wel. Maar ja, blijkbaar stond er in zijn contract dat hij zijn mond niet voorbij mocht praten.
1: Dat mocht niet.
0: Ik denk dat hij ook contracten niet leest,
1: Jan. Jammer, was echt leuk geweest.
0: Zeker weten. En past er ook prima in, wat dat betreft.
1: Heel goed zelf.
0: Het is ook de dag waarop er een onderzoek is verschenen dat antwoord geeft op de vraag: is slapen met sokken aan nou wel of niet goed? En het grappige is dat slaapexpert Marijn van der Laar dat antwoord al veel eerder gaf hier in Afslag Zuid.
3: Ja, als je gaat kijken naar de slaap, dan zou je eigenlijk zeggen dat het toch wel goed is om sokken aan te trekken. Vooral voor mensen die koude voeten hebben. Want om goed te kunnen slapen, dan moet je lichaamstemperatuur voor dalen. En dan zou je denken, ja, maar als je je voeten warm gaat maken, dan daalt je lichaamstemperatuur minder hard. Maar wij geven het meeste warmte af via onze extremiteiten, dus de handen en de voeten. En op het moment dat jij warmere voeten hebt, kan je vaatjes verder openstaan en kun je gemakkelijker warmte afgeven. Dus dat betekent dat warme voeten goed zijn.
0: Ja, nou, dat dus. Dus het is goed om met sokken aan te slapen. Niet heel erg sexy, Dani.
1: Nee.
0: Soms dan zie je wel eens van die mensen, die hebben dan ook nog van die witte sportsokken aan. Die steken dan onder het ding
1: met
0: dat je... En hij vertelde toen ook, dat vond ik wel grappig, de favoriete temperatuur van vrouwen onder de dekens ligt 1,5 graad hoger dan die van mannen.
1: Echt?
0: Dus vrouwen die hebben het, zal ik maar zeggen, sneller koud dan mannen.
1: Maar eigenlijk verklaart dit, denk ik, voor een heleboel stellen een probleem.
0: En een groot probleem ook zelfs in dit geval. Dus trek ook je sokken gewoon lekker aan als je lekker in slaap wil vallen. En inderdaad, er zit een temperatuurverschilletje tussen mannen en vrouwen. Het scheelt 1,5 graad. Vrouwen die hebben het graag gewoon wat warmer.
1: Ja,
0: dat
1: maar
0: is gewoon
1: lekker
0: duidelijk.
1: Cozy.
0: En hoe is het met onze AI-muziekgenerator? Heeft hij er weer wat leuks van gebakken, ja of nee? Zullen we eens even luisteren?
1: Ja.

0: denk het prima, wat mij betreft.
1: Het doet me helemaal denken aan Karel Emerald. Ken je die nog?
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zie ons ook in een lounge zitten ergens. Een beetje rokerig café. Zo.
1: Ja, met zo'n jurk met polkadots aan. Zo'n petticoat jurk. Ja, ja, ja, leuk.
0: Dus straks maar nog maar een keer, denk ik.
1: Ja, gezellig.
0: Doei.

0: vlak zuid, daar waar, als ik naar buiten kijk, toch een heel klein beetje herfst is bij onze studio, Marjolein.
1: Ja, ik dacht dat Weerplaza gisteren zei dat we een mooie nazomer kregen.
0: Ja, maar dat is denk ik pas over een week
1: of
0: drie.
1: Volgende week pas, ja.
0: Nou ja, vooralsnog valt er een druppie regen op diverse plekken in onze provincie. En ja, blijf luisteren straks, dan krijgen we wederom het betoog van Weerplaza. Misschien hebben ze de voorspelling bijgedraaid. Dat
1: kan hè, kan, ja.
0: Niets is zo veranderlijk als het weer.
1: Het weer,
0: toch,
1: ja.
0: Gisteren kwam het nieuws al naar buiten dat de Europese Unie graag kinderen tot 13 jaar helemaal van social media af wil hebben. En 13- en 14-jarigen alleen wil toelaten met beveiligde accounts. Nou, dat doen ze vandaag nog even een schepje bovenop, want de EU stelt vandaag dat ze ook een regeling willen voor een maximale schermtijd voor kinderen van 13 en 14, die dan dus voor het eerst op social media zouden mogen met beveiligde accounts. En die schermtijd is dan 1 uur per dag.
1: Ja, ik schrok er een beetje van.
0: Dat is niet veel, hè?
1: Dat is echt weinig.
0: Nee, want dat is natuurlijk, als je tv kijkt, dan tikt die klok dus ook gewoon.
1: Ja, joh.
0: Of je zit een spelletje te doen op je iPad, of...
1: Nou, misschien zit je tegenwoordig wel op school.
0: Huiswerk.
1: Met laptops, dat is toch ook schermtijd?
0: Ja, dat is ook gewoon, daar ga ik wel vanuit. Of zouden ze alleen de schermtijd op de telefoon... Nee, ik denk
1: wel dat ze een beetje bedoelen van schermtijd, ongezonde schermtijd, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dan nog, ik keek vroeger ook echt wel uit school, soms even 2 uur tv.
0: Ja, nou,
1: ja, heerlijk, lekker rustig. Toch?
0: Leuk en aardig, maar ik vind wiskunde op mijn laptop vind ik ook heel ongezonde schermtijd, hoor. Ja. Daar word ik ook niet blij van.
1: Daar word ik ook niet wel blij van, nee.
0: Maar stel je voor dat je dus maar een uurtje krijgt. Dat is eigenlijk best een opgave. Ook om het te controleren, hè, want ja, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Ook die beveiligde accounts, daar hadden we het gisteren al eventjes over. De jeugd is creatief genoeg om dat uiteindelijk gewoon te omzeilen. En ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat we met z'n allen ook wel gewoon heel veel op de telefoon zitten. Dat is wel zo.
1: Ja.
0: Ik liep hier vanmorgen nog door het trappengat omhoog. Ik was met mijn moeder aan het appen, dus ik was een beetje met mijn telefoon bezig. En tegelijkertijd komt er een collega naar beneden, die was ook met wie aan het appen, weet ik niet. Maar ook met en we liepen eigenlijk nagenoeg tegen elkaar aan.
1: Oh, ja.
0: Ik zeg, ja, sorry joh, ik zeg, wat zitten we toch ontzettend veel op onze telefoon. Ja, vreselijk, zei hij. En dat is ook...
1: We vinden dat ook echt, alleen het is moeilijk om hem weg te leggen.
0: Zou het goed voor ons zijn als we gewoon maar een uurtje schermtijd zouden hebben? Ik denk dat we er ook een soort paniekaanval van krijgen, toch? Want je kunt in één keer heel veel dingen kun je niet meer, als je maar een uurtje op je telefoon mag.
1: Weet je wat het is, denk ik? Ik denk dat als het echt zou kunnen dat je gewoon nu een knop indrukt en dat dit voor iedereen geldt, dat een weekje paniek is en dat daarna iedereen het heerlijk vindt.
0: Waar is die knop?
1: Ja,
0: waar is
1: dat
0: die
1: denk
0: knop?
1: Ik echt.
0: Nou, ik denk wel dat je er gelijk in hebt. Kijk, als dat voor iedereen geldt, dan is dat weer een ander verhaal natuurlijk.
1: Precies, dan mis je niks.
0: En dan moet je ook wel anders met je tijd omgaan. Dan moet je ook heel bewust uiteindelijk gaan nadenken van... Oké, ik moet nu even gebruik maken van mijn uur schermtijd, want ik wil...
1: Dus dan doe je alleen wat je echt leuk vindt of wat echt nodig is.
0: Ja. En dan start je echt die app op die je gewoon waanzinnig leuk vindt.
1: Precies.
0: Dus dat vind ik ook wel leuk voor een klein onderzoekje, want wij halen de website niet uit de boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Stel je voor dat je maar een uur schermtijd hebt. Hè? En dus dan kom je gewoon niet meer aan alle apps toe.
1: Nee.
0: En, laat ik het anders stellen. Welke app zou je het meest missen?
1: Oeh, als ik een uurtje heb.
0: Nou, dat is gewoon eigenlijk, want je kunt natuurlijk in je historie kun je kijken welke app je het vaakst aanklikt.
1: Ja, ik denk dat ik dat eigenlijk WhatsApp heb.
0: Ja,
1: want dat is
0: ook
1: natuurlijk echt het kort. Dat vind ik fijn. Dan ben ik op de hoogte van mijn vrienden en mijn familie.
0: Ja.
1: Maar... ik denk, als het echt hier naartoe gaat, dan ga ik toch voor TikTok. Ja, dat klinkt heel jong.
0: Zit je op TikTok?
1: Ik vind TikTok zo grappig.
0: Oh, echt vreselijk.
1: Ik heb daar echt precies natuurlijk, dat is natuurlijk wat dat ding doet. Een algoritme gemaakt dat ik alles wat ik voorgeschoteld krijg hilarisch vind.
0: Ja.
1: Dus als ik dat dan een uurtje mag doen, ja, dat is wel een uurtje echt gieren.
0: Maar wat krijg jij dan voorgeschoteld wat zo hilarisch is?
1: Ah, ja, ik weet het niet. Gewoon klusfilmpjes die verkeerd gaan. Of hele lieve puppyhondjes. Ja.
0: Nou ja, ik zie dat ik mijn WhatsApp het meest gebruik. Inderdaad. En daarna op plek 2 staat Instagram.
1: Oh ja,
0: dus Instagram is ook wel heel erg...
1: Daar zit dat ook in, hè? Dat vermaak. Instagram en entertainment en grappige filmpjes.
0: Maar het is net zo alsof dat mijn duim exact de goede lengte heeft...
1: Ja.
0: Om de Instagram, zal ik maar zeggen...
1: Ja, dat heb je zo ingesteld.
0: Dat is echt... past precies. Moet je kijken, zie je? Hij past precies gewoon.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Nou goed, leuk voor een klein onderzoekje. Laat ons even weten op 06-573-28203. Welke app zou jij het meest missen als je nog maar een uurtje op je telefoon zou mogen zitten? Heel benieuwd wat voor apps er naar boven komen. Ik denk, gevoelsmatig, dat er heel veel mensen uiteraard zeggen de Omroep Brabant app. Dat snappen wij. Misschien moeten we die gewoon skippen, want dat is eigenlijk logisch.
1: Dat snappen we, dat is nummer 1.
0: Maar gewoon, ik denk dat Instagram en Facebook ook heel hoog komen te staan.
1: En
0: misschien een
1: en WhatsApp misschien toch?
0: Oh ja, WhatsApp ook, natuurlijk. Goed, nou, even appen 06-573-28203. Welke app zou jij het meeste missen?

0: teksten waar we van houden. Hè? Die kunnen we tenminste meezingen. Robert Palmer met een hit uit de jaren 80. En The Best of Both Worlds. Help ons nog eventjes in ons onderzoekje. Want hoe meer respons we krijgen, hoe betrouwbaarder het onderzoek wordt natuurlijk. 06-573-28203. Geluiden doen de ronde dat de kids straks nog maar een uurtje schermtijd mogen als het gaat om beslissingen en ideeën van de EU. Stel je voor dat we dat even doortrekken naar iedereen. Dus dat je nog maar een uurtje schermtijd zou hebben op je telefoon. Ja, dan kun je natuurlijk niet alle dingen doen die je nu wel doet. Welke app zou je dan het meeste missen? Laat het even weten in onze app. 06-573-28203. Dan heb ik het over WhatsApp in dit geval. Dus stel je voor, je hebt nog maar een uurtje schermtijd. Dan moet je uiteindelijk natuurlijk je interesse verdelen. Welke app ga je dan het meeste missen? 06-573-28203. En laat ons even wat weten. En dan duiken we zo meteen eventjes in onze appbox. Ondertussen is René Snippert aangeschoven. En dat is niet voor niks. Dat is namelijk voor het nieuws. Wat zit erin zometeen, René?
1: Nou, een meisje van 13 is doelwit geworden van griezelige online trends. En een man maakt het wel heel bont in de rechtbank. Je hoort zo meer.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert.
0: Half vijf, hoe is het met de files in Brabant? Dennis Mooi van de ANWB, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nou, als je ze allemaal bij elkaar gaat optellen, kom je op net geen 150 kilometer. Het loopt bij Den Bosch natuurlijk vast op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel doe je er een kwartier langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk een kwartier extra. Dan op de A58 vanuit Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. 3 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, maar je hebt toch nog een kwartier vertraging. En op de N261 Tilburg-Waalwijk tussen Tilburg-Noord en Loon op Zand is het op onthoud 20 minuten.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, er is veel bewolking en er trekken vanuit het westen wat buien over onze provincie. Het is zo'n 17 of 18 graden. Tijdens de buien dan zakt de temperatuur een beetje. Vanavond dan trekken de meeste buien weg. En de komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 12 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Een meisje van 13 uit Veghel is slachtoffer geworden van een enge online trend op social media genaamd Cat in the Hat. Op TikTok verschenen AI-video's met een griezelige versie van het kinderboekpersonage dat in een video in haar straat te zien is. Deze video's worden gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op school vinden medeleerlingen het een rare actie van de dader.
8: Ja, het is gewoon wel een beetje eng, maar ja, het is wel gewoon een challenge geworden.
9: Ik vind het een beetje raar.
10: Ja, dat is mijn vriendin. Er werden ook foto's van haar huis gestuurd en zo.
11: Hoe is het nu met haar?
10: Ze is wel bang als ze buiten is, zeg maar.
8: Ja, is niet goed. Het is heel slecht voor kinderen. En maakt kinderen ook bang en zo.
12: Ik zou van haar meisje zeggen van, je hoeft niet bang te zijn, want het is iets uit Amerika, dus het gaat echt niet zomaar naar Nederland komen.
1: De familie zegt dat het meisje erg bang is geworden. De politie adviseert slachtoffers om beelden te bewaren en meldingen te doen. De boomverzorger die gisteren in Vught 9 meter naar beneden sprong na een aanval van Aziatische hoornaars ligt nog in het ziekenhuis. Hij liep meerdere botbreuken op en werd ook gestoken door de hoornaars. Het nest in de boom is inmiddels weggehaald en vernietigd. De student van de TU in Eindhoven die gistermorgen in een volle collegezaal de natiegroet bracht, is een minderjarige jongen. Dat laat de politie weten. In de ochtend speelde zich al het een en ander af, vertelt verslaggever Wim Heesterbeek.
7: Vanochtend bleek dat de jongen, voordat hij naar de universiteit ging, al losging in een appgroep met medestudenten. We zagen screenshots uit die appgroepen waarin hij racistische opmerkingen en afbeeldingen plaatst. Er zouden ook opnames zijn van het incident in de collegezaal. Deze zouden rondgaan onder studenten van de Technische Universiteit.
1: De jongen is aangehouden voor bedreiging. Australië gaat de regels voor een visum aanscherpen. Het land is populair voor backpackers en het is ook die groep die ermee te maken krijgt. Wie langer dan een jaar wil blijven, moet straks meedoen aan een lotingsysteem voor een beperkt aantal plekken. Ook internationale studenten mogen straks mogelijk geen partner of kinderen mee meenemen. De regering wil zo het nieuwe aantal migranten terugbrengen en voorkomen dat mensen langer blijven dan hun visum toestaat. Opvallende beelden vanuit de rechtbank in de Amerikaanse staat Ohio. Daar was een man net veroordeeld tot een jaar celstraf voor allerlei strafbare feiten. Toen hij werd weggeleid, wist hij zich te ontdoen van zijn handboeien. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat hij eerst een beveiliger een stomp in zijn maag geeft. Die man valt om. Daarna rent hij door het gebouw. Hij weet nog twee andere beveiligers van zich af te schudden door een detectiepoort te rennen, vlakbij de uitgang. Maar het lukt hem niet om weg te komen, omdat een beveiliger net op tijd een stroomstootwapen tevoorschijn haalt. Nou, waarschijnlijk moet hij nu nog meer tijd gaan doorbrengen in de cel.
0: Daar worden denk ik wat procedures aangescherpt, denk ik.
1: Ik denk dat jaartje nu wel ietsjes verhoogd gaat worden, ja.
0: Dat denk ik ook, ja. Hey, dankjewel René, tot over een uurtje voor een update. Er is nieuws te vinden, hè, op web en app, als je dat allemaal op je gemakkie wil lezen. Wij zijn er ook voor goede muziek. Straks onder meer Ed Sheeran met The Shivers. Maar eerst eventjes terug naar de jaren 80 voor die hele grote hit van Bryan Adams. Dit is The Summer of 69.
9: Zeg, houdoe tegen je werkdag.
0: Houdoe.
9: En neem afslag Zuid.
11: Ja, houdoe, hè.

0: Sharon en Shivers. Klein onderzoekje, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: En alleen maar met jouw input kan zo'n onderzoek uiteindelijk functioneel zijn en nuttig. Dus ja, we rekenen eigenlijk op je input via de app 0657328203. Een app, WhatsApp in dit geval. Dat is ook een officieel social media platform, toch?
1: Ja, die hoort daarbij.
0: Ja, ik zou dat niet in dat rijtje, maar dat, ik weet dat
1: niet,
0: het zo
1: WhatsApp
0: is.
1: Het voelt minder verslavend. Het voelt meer als de nieuwkomer van sms.
0: Ja, maar ook gewoon noodzaak. Weet je, moet, als je tenminste tegenwoordig, als je iemand een appje wil sturen, dan doe je dat via WhatsApp,
1: ja, precies,
0: toch?
1: Ja.
0: En vroeger sms'te je inderdaad mensen. Ja. En daarvoor belde je nog wel eens.
1: Ja, toen belde, dat doen we niet meer.
0: Dat doen we
1: niet
0: meer. Bellen, waar is dat? Maar wij dachten van, ja, er zijn allerlei regels, plannen, met name voor de jeugd dan in dit geval, 13 en 14-jarigen. Die willen ze alleen nog maar toelaten op social media met beveiligde accounts. En eigenlijk wilden ze er nog een schepje bovenop doen, want ze willen ook gaan voor een maximale schermtijd van maximaal 1 uur per dag. En dat is natuurlijk heel weinig. En zeker als je ook misschien in je schoolwerk of uurtje tv kijken meerekent. Ja, als er dan geen tijd meer over is voor je telefoon, dan heb je er ook niks meer aan natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Dus die schermtijd die tikt dan aardig door. Wij dachten wel, nou luister, stel je voor je hebt maar 1 uurtje schermtijd op een dag. En welke app ga je dan het meest missen? Want je kunt je aandacht natuurlijk maar 1 keer...
1: 1 keer gebruiken dan.
0: Daarom. Ja. Hoeveel apps heb jij ongeveer gemiddeld die jij per dag gebruikt, denk je? Want ik denk wel dat je een soort top 5 hebt, toch, of niet?
1: Ik denk eigenlijk maar 3 of zo. Ja, ik denk WhatsApp.
0: Ik heb WhatsApp, Instagram en Omroep Brabant. Kijk ik natuurlijk ook. Dus ja, inderdaad ook niet zo heel veel
1: eigenlijk. Maar 3 of 4 hoor. Ja,
0: en soms dan krijg je wel eens een pushmelding van een andere nieuwsplatform. Dan denk je, ja, dan klik ik die even aan.
1: Ja, maar die zijn niet dagelijks
0: in gebruik. Zitten niet in je systeem.
1: Nee,
0: hè?
1: Precies, nee.
0: Welke app zou jij het meeste missen op het moment dat je dus maar een uurtje schermtijd hebt? Zijn er headliners, Marjolein?
1: Ja, WhatsApp. WhatsApp komt zo vaak binnen. Er staat echt 4 op 1. Welke ik ook had verwacht dat heel vaak binnenkwam. Maar dat is niet zo. Is Facebook. Die komt maar een paar keer binnen.
0: Nou, die mis ik ook niet zo, eerlijk gezegd. Ik kijk er ook wel eens op. Maar Instagram is wat mij betreft wat prominenter. In mijn lijstje althans.
1: Ja, grappig. Die is dus helemaal niet binnengekomen.
0: Echt niet?
1: Nee, Pinterest dan weer wel een paar keer. Ja, ken je dat?
0: Ja, dat ken ik. Maar daar vind ik helemaal niks aan.
1: Ja, dat is echt zo'n leuke hobby.
0: Ik snap dat ook nooit eigenlijk. Vind
1: ik wel leuk. Even scrollen op Pinterest.
0: Ik heb hem wel op mijn telefoon staan. Maar wat doe je daar precies op? Dan kun je toch allerlei suggesties krijgen over als je een leuk behangetje wil of zo.
1: Ja, echt van alles. Eten, decoratie, knutselen, do-it-yourself werkjes. Ja. Noem het maar op. Sporten, weet ik niet. Noem het maar op.
0: Nou, allemaal dingen waarvan ik denk, niet doen.
1: Dat wil ik niet. Ja. Mark, die gaat het meest de nieuwssites missen. Dus apps als Omroep Brabant.
0: Snap ik.
1: Esther die kwam met Novel Flow. Ken ik niet, maar ze zegt dat is een app waar heel veel e-books op staan.
0: Oh, zo, oké. Okay.
1: Dat kan je lekker lezen.
0: Ja, ja.
1: Sanne, daar moest ik wel om lachen, die zei ook een beetje met zo'n poppetje erbij met de handen voor de ogen. Ja. Hey day.
0: Het is toch dat je die beesten voert op een boerderij?
1: Ja, dat is zo'n boerderijspel.
0: Oh, dat doen ze bij mij thuis ook. Daar zitten ze. Mijn vrouw die voert vissen altijd. Geen idee wat dat is, maar dat doet ze al 40 jaar volgens mij. Vissen voeren en dan krijg je punten. Ik denk, Mas, ga je uit. En dan moet je ook een keer met die telefoon zo.
1: Even schudden,
0: geen idee waarop.
1: Oh, dat is goed.
0: En volgens mij, die meiden van mij, die zitten inderdaad heyday. Want dan moeten ze de koeien weer eten geven.
1: Ja, volgens mij ga je dan ook melk verkopen en dan kan je kaas maken.
0: Heb je toch allemaal geen tijd voor, jongens. Hou op.
1: Het is toch heerlijk als je hier even zo s'avonds op de bank tijd aan besteedt.
0: Ieder zijn hobby, hè?
1: Zo is het ook. En Willy, die kwam met een app, die ken ik ook niet. Ingress heet het. Ja. Ik ging het even opzoeken en het is eigenlijk een soort Pokémon Go, maar dan met een andere verhaallijn.
0: Okay.
1: Dus het is een app die jouw locatie trekt en als je dan gaat wandelen door de wereld, dan wandel jij op die app ook door de wereld. En dan kan je daar spelletjes in spelen en punten verdienen en zo.
0: Wat leuk, creativiteit alom. Dus dat zijn de apps die een beetje gemist gaan worden. ChatGPT, staat hier?
1: Helemaal niet genoemd.
0: Nee. Nee, ik klik hem ook niet zo vaak aan op mijn telefoon, moet ik eerlijk zeggen. Op mijn computer wil ik hem nog wel eens gebruiken.
1: Oh ja, ik heb hem inderdaad meer voor werk.
0: Ja. Dus die missen ze in principe.
1: Missen we niet. Dat is maar goed ook.
0: Hey, we spreken jullie nog over 5 jaar. En dan denk ik dat hij heel hoog op het lijstje staat. Dankjewel allemaal voor jullie input. Meest gemist zal dus worden WhatsApp, wat duidelijk is. Want dat gebruiken we natuurlijk vaak voor de communicatie. Ook voor dit onderzoek. Dankjewel voor jullie input. Zometeen ga ik bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor ga ik zometeen richting Heusden.

0: liedje dat weer helemaal hot is door social media, dit nummer. Het werd gebruikt in een filmpje en het gaat de hele wereld rond. Ilse de Lange en inderdaad, ze zegt het zelf al eigenlijk. It's so incredible.
1: Een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, en ik zei al, daarvoor gaan we naar Heusden, naar Berg en Braam. Speelgoed en snoepgoed in dit geval. En die zitten aan de Nieuwstraat nummer 7 in Heusden. Eens even bellen. Eens even kijken of er iemand is die misschien een leuk liedje wil horen. Dat zou meegenomen zijn.
2: John Berg, Berg en Braam.
0: Hallo, goedemiddag met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Goeiedag.
0: Hoi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Oh, nou, dankjewel.
0: Ja, ik bel altijd zomaar random met een bedrijf in Brabant op dit tijdstip. Ik denk, nou, laat ik eens even bellen richting Heusden, want daar zit een hoop goede spul volgens mij.
2: Ja, zeker weten. Ja, dat kan je wel tellen. En dan hebben
0: we... ik vind het wel een mooie combinatie, speelgoed en snoepgoed.
2: Dus, ja, dat is wat de heaven, toch?
0: Ja, zeker. Maar welke is dan doorslaggevend wat jou betreft?
2: Ik denk wat betreft heaven toch wel de snoep.
0: Ik denk voor wat betreft de omzet speelgoed en voor wat betreft het lekkere snoepgoed.
2: Ja, dat zou kunnen, ja. Het ontloopt elkaar niet veel.
0: Hey, maar snoepgoed, dat is gewoon, zal ik maar zeggen, zo'n hele grote wand waar je lekker kunt grabbelen. Zie ik dat goed?
2: Ja, die zit er ook bij, ja. Ja, dat is ook inclusief het schepsnoep is dat inderdaad. Ja, en een flink aantal wat oudere soorten, hè, die je voor de rest niet meer kan krijgen.
0: En welke bakken moet je nou het vaakst bijvullen?
2: Ik zou eens even kijken. Ik denk dat je nog steeds wel de zoute rij bijvoorbeeld. Of,
0: die gaan hard.
2: En weet je welke ook heel hard gaan? Nou. De dropstammen.
0: Oh, lekker. Man, ik kan uren met jou aan de lijn hangen, dat hoor ik wel.
2: Ja, heel goed.
0: Hey, waar kan ik jou blij mee maken? Want ik wil even een leuk liedje voor je draaien waar, waar je een beetje energie van krijgt nog. Wat zou dat mogen zijn?
2: Nou, dat moet dan wel een energiek liedje zijn. Stel eens wat voor.
0: Nou, in ieder geval iets waar jij blij van wordt en waarvan jij denkt, nou, Bob, ik kan het tegenaan voor de rest van de werkdag.
2: Je overvalt me.
0: Ik weet het. Ja, dat doen we altijd. Dat is zo ongelooflijk lastig. Maar jij hebt vast een favoriete artiest. Nou, laat ik daar dan mee beginnen.
2: Ja, nou, dan het is niet bepaald waar je energie van krijgt, maar heb jij Jim Croce?
0: Jazeker. Bad Leroy Brown.
2: Oh, doe die maar. Ja. Ja.
0: Is dat er leuk of niet? Dat is dan toch wel. Je zegt wel diegene, maar daar krijg je toch wel een beetje energie van, denk ik, toch?
2: Daar krijg je wel energie van en het verhaal is hartstikke leuk wat erin zit.
0: Ga ik die draaien, wens ik jou nog heel veel succes met de rest van de werkdag. En leuk je even gesproken te hebben.
2: Nou, dankjewel. Ja. En van hetzelfde.
0: Dankjewel, houden we.
2: Dag hoor.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, Michiel. Dan gaan we naar Dennis Mooij, die is van de ANWB. En die weet waar de file staan. Goedemiddag, Dennis.
18: Een goedemiddag. Nou, op meer dan 30 plekken in Brabant rijdt het nu langzaam. Alles bij elkaar opgeteld, 180 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je tussen knooppunt Vught en Waardenburg 25 minuten extra nodig. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide doe je er 10 minuten langer over. A50 van Eindhoven naar Os tussen Zon en Breugel en Veghel een kwartier vertraging. En verderop richting Arnhem voor het knooppunt Bankhoef, daarbovenop weer 10 minuten vertraging. Dan diezelfde A50, de andere kant op richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier extra. En tot slot de N264 van Uden naar Gennep, tussen de A73 en Gennep, 20 minuten extra reistijd.
17: Dankjewel. We zagen iets op Instagram voorbij komen wat onze aandacht trok. De tekst luidde als volgt: helaas moeten we jullie opnieuw iets vertellen. En ja, soms is iets wat heel klein lijkt best heel impactvol. Nou, waar het precies over gaat, als je de radio aanhoudt, dan hoor je het allemaal vanzelf. Het verhaal erachter straks hiervoor. 17:30 nog in Afslag Zuid. En verder heb ik ook de Queen of Pop voor je klaarstaan met een van haar grote hits uit het decennium, de jaren 80. Haar naam, tuurlijk, Madonna. Maar welke hits zou er voorbij komen?

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hey!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
9: Voordeeluitjes.nl. Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Afslag Zuid. Ronnie

0: Ja, goed nieuws voor de mensen die van het decennium de jaren 80 houden. Want over een aantal weken staan we gewoon weer met twee benen en twee oren in dat decennium. Tijdens het gevoel van de jaren 80. En dan komt deze vrouw nog wel vaker voorbij. Madonna en Material Girl.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Zometeen de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Voor 20.000 euro een huisje midden in de Biesbos. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het eigenlijk ook. Er staan drie historische keten te koop die qua formaat best door kunnen als leuk vakantiehuisje. Alleen mag je er niet permanent wonen. Is er ook geen stromend water of riolering. En moet je het soms zelfs doen met een ouderwetse poepdoos.
0: Dat klinkt als een partytent die er staat.
2: Ja, en daar komt nog bovenop dat als je het dan koopt, dan is de grond niet van jou, maar van Staatsbosbeheer. Dus je betaalt ook nog erfpacht.
0: Ah.
2: Maar ja, dan heb je wel een huis in de prachtige natuur van de Biesbos voor 20.000 euro.
0: Maar je mag er verder niks aan verklooien of zo.
2: Dat ja, dat
0: je
2: is dus niet helemaal duidelijk. Nee. Ik weet niet of je het mag opknappen en dat je misschien met chemische toiletjes handige systemen kan bedenken.
0: Ja.
2: Maar ja, je mag er in ieder geval niet in wonen.
0: Nee.
2: En je moet de natuur en zo rustig houden.
0: Dat snap ik ook wel.
2: Ik weet niet, veel haken en ogen.
0: Nou, ik denk dat ik zo'n huisje gezien heb. Ik heb een keer een rondleiding gehad van zo'n iemand van Staatsbosbeheer, denk ik dat het was. Of een boswachter, weet ik veel. Maar die gaf daar een rondleiding in de Biesbos. Ik ga eerst met zijn bootje en dan loop je daar. En dan, toen heb ik zo'n huisje ook gezien. En dat zijn wel mooie huisjes. Ze zijn niet heel groot, maar er zit inderdaad gewoon niks in. En als je er verder ook niks mee kan of mag, ja, dan denk ik, ja, wat moet je er dan mee?
2: Ja, precies, stellen.

0: dillen en ook de sterke stroming. Maar volgens deskundigen is het gewoon veilig. Toeschouwers krijgen wel het advies om krokodilbewust te blijven.
1: En daar gaan recordtijden worden neergezet, kan ik jou melden. Joh, die gaan roeien voor een leven daar.
0: Roeien voor een leven, ja. En wat maakt ons nou echt gelukkig? Nou, socioloog Daphne Dilling heeft er 10 jaar lang onderzoek naar gedaan en komt eigenlijk uit op 4 dingen. Het eerste is goed contact met anderen. Dat staat stipt op 1. Gevolgd door bewegen en het gevoel dat je zelf keuzes kunt maken. Nummer 4, iets doen voor een ander zonder dat je daar zelf direct iets voor terugkrijgt.
1: Ja, maar dat hoor je vaak en daar word je ook gelukkig van.
0: Als
1: je
0: hele mooie dingen
1: blij ziet worden van dingen die jij doet, dan is dat ook fijn voor jezelf. Dan geeft je een goed gevoel. Nou, mooi. Daar kunnen we uiteindelijk wel weer eventjes mee vooruit natuurlijk. Wij kwamen een berichtje tegen op Instagram, een post, en daar stond op: helaas moeten we jullie opnieuw iets vertellen. En daar zit een verhaal achter. En dat is een verhaal dat misschien een beetje klein lijkt, maar aan de andere kant ook heel impactvol kan zijn voor de mensen die het betreft. Ik heb je vast nieuws

0: De Black Eyed Peas. En I got a feeling. Ja, het hoeft niet altijd heel groot nieuws te zijn wat onze aandacht trekt. Het kan ook gewoon een berichtje op Instagram zijn, waar je gewoon echt hartstikke nieuwsgierig van wordt. En als je dat dan leest, dat je dan denkt, ja, hoezo? Wie doet dit? En waarom wordt dit gedaan? En het nieuws is dan misschien klein, maar de impact voor de betrokkenen kan toch aardig groot zijn wat dat betreft. Pannenkoekenrestaurant Pan en Zo aan de bosrand tussen Schaik en Herpen, die plaatste namelijk op Instagram een bericht met als kop: helaas moeten we jullie opnieuw iets vertellen, met hele grote koeienletters in beeld. Nou, waar dat gaat over niet één, maar twee inbraken heel kort achter elkaar. De eigenaar is René Hendricks. René, wat is er precies gebeurd daar?
1: Nou, wat er gebeurd is, ze zijn op 5 september is er ingebroken. Toen hebben ze eerst anderhalf uur, een uur en 10 minuten buiten het pand gelopen. Een raampje opengemaakt. Toen ging het alarm af. Toen zijn ze een uurtje weg geweest om te kijken of er iemand kwam. En toen zijn ze naar binnen gegaan, de kassa meegenomen. En toen is toch de politie gekomen. En toen zijn ze gevlucht terwijl ze met de kluis bezig waren. We hebben een kluisje achter de bar zitten.
0: Ja.
1: Wat leuk is om te weten, in die kluis zit niets.
0: Oh.
1: En nu zijn ze daarvoor teruggekomen. Dus er staan een ruit, zoals op het filmpje te zien is. Met grof geweld slaan ze een ruit in van 2,70 meter hoog bij 1,80 meter breed.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, René. De eerste inbraakpoging was op 5 september. Maar dat ze teruggekomen zijn, dat is de afgelopen week geweest.
1: Ja. Twee dagen terug.
0: Dus speciaal voor die kluis, waarvan ze waarschijnlijk hoopten dat er heel veel in zou zitten?
1: Ja, ja. Het is tegenwoordig, het is op een dinsdag hebben ze ingebroken. Dus dan zou er eventueel de omzet van maandag in zitten. En er wordt tegenwoordig 80 gepint. 80 tot 90%. Dus ja, wat ze precies zoeken, nadenken kunnen ze niet.
0: Hoe zijn ze binnengekomen dan?
1: Ja, ze zijn binnengekomen met een hele grote moker. En op het moment dat ze binnen waren, dat is ook te zien op het filmpje, zijn ze meteen op de bar in komen te staan, precies op de plek waar de kluis zit.
0: Ja.
1: Maar die kluis die zit helemaal ook in het beton en vast. Dus als je die kluis mee wil nemen, ja, dan zul je echt de hele bar eruit moeten halen.
0: Wat doet dit met jou als eigenaar, René?
1: Nou, ja, ik ben wel iets gewend, maar het is natuurlijk ontzettend vervelend voor het personeel die sluiten. Ja, mensen die werken, die moeten zich veilig voelen. Dus ja, je moet op een gegeven moment met meer mensen gaan sluiten. Mensen moeten blijven. Het is gewoon heel erg vervelend. En je verwacht het ook helemaal niet, want ja, er is ook helemaal niets te halen.
0: Nee, ja, behalve lekkere pannenkoeken. Maar ja, goed, de keuken was niet open.
1: Ja, die zijn weg.
0: Ja, die zijn weg. Maar dat wisten ze misschien niet. Nee, ik maak het maar geen, want het is natuurlijk ontzettend vervelend wat er gebeurd is. Want het lijkt me ook gewoon echt serieus, inderdaad, als je daar werkt. En ook voor jou gewoon heel impactvol.
1: Ja, vooral als je 's morgens binnenkomt, je schrikt toch weer, je weet niet wat je kunt verwachten. Je schrikt toch weer dat ze geweest zijn. Het is gewoon heel erg onprettig dat die mensen komen. En de eerste keer ging het nogal, want toen hebben ze zich netjes gedragen. Qua schade, zeg maar. Nou, en nu zijn ze echt als beesten tekeer gegaan met grote hamels. En ja, dat is onvoorstelbaar.
0: Was de schade eigenlijk, René?
1: Ja, dat is de grote ruit en een pui die vervangen moet worden. Een kassalade die is meegenomen. Een bar die hersteld moet worden waarop geslagen is. Ja, dat is het wel een beetje. Maar het ergste schade is natuurlijk, ja, dat je nu toch veel actie moet ondernemen met uitgebreidere alarminstallaties, elektrische poorten. Je gaat nu toch proberen om het te voorkomen de volgende keer.
0: Heb jij enig idee wie dit heeft gedaan? Want er zijn camerabeelden. Jullie hebben contact gehad met de politie, ook aangifte gedaan. Logisch. Leidt dat wel ergens naartoe of niet?
1: Er zijn tips binnengekomen. Er zijn tips binnengekomen. En daar zijn bij ook namen genoemd. Maar daar kan ik voor de rest eventjes niets over zeggen.
0: Hoe nu verder, René? Gewoon de hut is weer open volgens mij, hè, toch?
1: Ja, we zijn gewoon open. We gaan altijd open. We gaan gewoon door.
0: Gewoon doorgaan en ja, uiteindelijk dan toch maar alles beter beveiligen blijkbaar. En de mededeling luid en duidelijk communiceren dat er niks te halen is behalve alleen maar lekkere pannenkoeken.
1: En dat is het belangrijkste. En daarom hebben we het ook op Facebook duidelijk gezegd. Er is echt niets te halen, inderdaad. aan de pannenkoek alleen met de openingstijden.
0: Nou, zo is het. Ik hoop dat het uiteindelijk zichzelf allemaal oplost en dat er iemand gepakt gaat worden en dat het niet nog een derde keer gaat gebeuren. Want zoals René al zei, er is helemaal niks te halen behalve lekkere pannenkoeken.
1: Zo is het.
0: Hey, dankjewel hè.
1: Ja, dankjewel voor je belletje.
0: Yo, houdoe hè.
1: Dankjewel. Hoi hoi.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: was er eentje van Justin Bieber. Straks onze vrienden van Weerplaza, want wat gaat het weer doen in onze provincie? Dat hoor je later. En je kunt straks ook nog een anti-stress Brabo-bolide winnen. Kortom, lekker blijven luisteren, want het is allemaal mogelijk straks in het half uurtje tussen 5:30 en 6:00. En verder gaan we nu naar René, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, René?
1: Nou, een wethouder die denkt terug aan een positief overleg over omstreden AZC. En er zijn hondenkoekjes in een smaak die je niet verwacht. Nou ja, of misschien juist weer wel. Nou ja, luister zo zelf maar.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
6: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Kijk op rousseau.nl.
5: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Dennis Mooij. Is nog druk, Dennis?
9: Zeker. Ruim 200 kilometer file staat er alleen al in Brabant. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je tussen Den Bosch West en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunt de Klaverpolder en Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook een kwartier vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout-Oost en Gorkum. Dan de N264 van Uden naar Gennep. Tussen de A73 en Gennep is het oponthoud een half uur.
0: Dankjewel.
10: Omroep Brabant.
0: Veel bewolking, trekken ook wat buien over onze provincie. Temperatuur zo'n 17, 18 graden nog. Maar tijdens de buien is die natuurlijk een beetje lager. Vanavond dan trekken de meeste buien weg. En vannacht dan zakt de temperatuur naar een graad of 12. Nieuws krijg je van René Snippert.
1: De Bosse wethouder Pieter Paul Slikker kijkt positief terug op het debat over een mogelijke asielopvang in Engelen. De gemeenteraad sprak vooral over de voorwaarden zoals goede opvang, veiligheid en duidelijke afspraken met het COA. Het college moet die afspraken meenemen in het verdere besluit. De komst van de opvang is dus nog niet definitief en het hele proces kan nog ongeveer 1 jaar duren. Bij het vogelrevalidatiecentrum in Sundert zijn sinds begin augustus veel vogels binnengebracht met mogelijke klachten door het Westnelvirus. Het gaat om zo'n 1200 vogels. Dit zijn de symptomen volgens medewerker Megan.
11: Het is vooral, heeft het te maken met neurologische klachten. Dus evenwichtsproblemen, verliezen van balans. Als het dusdanig erg is, dan kunnen we er soms ook voor kiezen om een dier uit lijden te verlossen. Maar elke mogelijke dier waar we wel echt de kans van zien voor eventueel herstel, proberen we ook echt te uitvoeren.
1: Het Westnelvirus is vooral gevaarlijk voor mensen met een slechte gezondheid of voor ouderen. Er zijn in Nederland 4 mensen aan het virus overleden. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever uit Sint-Hubert, roept zijn achterban op om hun telefoons leeg te maken. Volgens hem worden politieinvallen verwacht vanwege de boerenacties met hooibalen. Zijn oproep in een besloten Facebookgroep is inmiddels ook verwijderd. De Australische Hyrox-atleet Jonna Wierietst heeft excuses aangeboden nadat ze tijdens een wedstrijd in Peking doorging nadat ze een diarreeaanval kreeg. Ook de organisatie greep niet in terwijl ze duidelijk zichtbaar onder de ontlasting zat. De 22-jarige sportster zegt achteraf dat ze had moeten stoppen en neemt verantwoordelijkheid voor haar keuze. Ook de organisatie heeft inmiddels excuses aangeboden en het wedstrijdreglement aangepast.
0: Excuses geaccepteerd, Marjolein?
12: Ja, tuurlijk toch?
0: Ja, vind ik ook.
12: Het is ook gewoon, aan de andere kant, het is ook gewoon een meisje van 22 die gewoon nog moet leren dat er meer is dan alleen winnen.
0: Ik vind het zo sneu, hè? Zo sneu eigenlijk.
1: Ja, ze is ook echt heel jong, hè? En komt veel op eraf. Ja, weet je, en misschien dat ook wel weer. Ik heb ook begrepen dat het sportmerk dat haar.
12: Ja, Puma was haar sponsor en die heeft zich nu teruggetrokken.
0: Dus, oh, echt?
12: Ja, ze is echt wel naar, hoor. Terwijl, want ik vond het was vooral dat ik dacht, ik vind het een heel grappig verhaal dat het is gebeurd dat iemand dan bewust een keuze maakt.
0: Gewoon doorgaan, hoppakee.
12: Ja, en dat ze dan nu zegt, ik vind het ook wel weer een soort van, iedereen doet wel heel boos. Denk ik, waarom word jij zo boos?
0: Nou,
12: andere mensen hebben hier toch geen last van?
0: Aan de ene kant dwingt ze ook wel wat respect af. Dat ze gewoon, hoppakee.
12: Zij heeft dat gedaan.
0: Eronder.
12: Zij heeft er last van. Ja.
0: Goed, door.
1: Ik zeg maar dat er een ander groot sportmerk vast te zeker hier gebruik van gaat maken.
0: Ja.
1: Nou, er zijn hondenkoekjes in de smaak van schoen. En nee, het is geen 1 april grap. En ja hoor, met mij gaat ook alles goed. Het is een idee van Floris van Bommel van het schoenenmerk. Zijn hond Flapper kauwde graag op schoenen en dat bracht hem op een idee.
13: Ik stond in de supermarkt voor het chipsvak. Soms dat doe je dat in het weekend natuurlijk. En toen zag ik een zak chips en dat was camembert walnoten honingsmaak. En dat vond ik zo over de top. Toen dacht ik, daar kunnen wij wel eens overheen gaan. En toen zijn we met die hondenbrokjes begonnen.
1: Ja, en om het perfecte koekje te maken moesten ze een testpersoon hebben. Of ja, testhond.
13: Samen met Flapper hebben we eindeloos zitten testen dat ze naar schoenen smaken. Allemaal koekjes voor Flapper. En uiteindelijk zijn we bij de schoenen uitgekomen.
1: Nou, Flapper was wel wat aangekomen na al het getest, vertelde
0: ik. Ja, ik vind het wel geniaal dit, hoor.
12: Ik ook vind het heel
0: grappig. Rete commercieel, maar ook gewoon hartstikke leuk, toch?
12: Ja, grappig. En elke hond die wil dit, toch? Nou, en nu mogen ze eindelijk een keer de schoen opeten.
0: En gewoon uit Brabant, hè? Daar kunnen we het ook nog even bij zeggen. Dankjewel, René.
1: Tot zo weer.
0: Tot over een uurtje. Zometeen onze vrienden van Weerplaza en we gaan een spelletje spelen. Als je de anti-stress Brabo-boelieden wil winnen, dan moet je blijven luisteren. En zometeen lekker meedoen naar een grote hit van Bluff.

0: Bluff hier in Afslag Zuid. We gaan naar Weerplaza. Jeroen Elferink, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Er trekken toch nog wat vieze dingen over onze provincie, hè?
1: Ja, het is een beetje bewolkt, her en daar wat regen. Maar ik moet zeggen, in de loop van de avond wordt het wel beter, want dan wordt het droog.
0: En dan schijnt het er ook echt helemaal mee uit met de regen. Krijgen we morgen geen regen?
1: Morgen in principe niet, maar in de nacht kan nog wel een enkele bui vallen. Dat is gelukkig wel tijdens de nachtperiode en de minima liggen rond 11 graden. Morgen dan komt het zonnetje erbij. In de middag zon en stapelwolken die elkaar afwisselen. Bij 18 tot 20 graden op zich helemaal niet heel verkeerd. Alleen staat er wel een stevige zuidwestenwind.
0: Ja, hoe ziet het weekend eruit?
1: De zaterdag vrij veel bewolking, af en toe een glimp van de zon en een graad of 21. Ik denk dat de meeste regen vooral ten noorden van de provincie valt. In de nacht naar zondag toe een paar buien en dan zondag weer zon en stapelwolken bij 18 tot 20 graden. Dus op zich is het nog best wel oké.
0: Ja, en dan volgende week, dan gaat het zonnetje wel wat meer schijnen volgens mij. Hè? Ja,
1: klopt, het wordt waarschijnlijk echt wel vrij nazomer weer. Maandag en dinsdag nog een graad of 19 met zon en wolkenvelden. Later in de week gaan we naar 20 tot misschien wel 25 graden. Met volop zon.
0: Nou, heerlijke vooruitzichten. Dankjewel, Jeroen. Mooie avond gewenst weer.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
2: Het snelspel.
0: Een artiest die ontzettend veel haast heeft om na een drukke dag thuis te komen. En ja, je kent het misschien wel, als je haast hebt, dan raffel je dingen af. Nou, dat doet deze artiest ook in het snelspel. Ik ben heel benieuwd of jij de artiest in kwestie herkent, ja of nee. Zullen we alleen gewoon de artiest doen, Marjolein? Want,
3: oh, even zo wil je
0: ook,
3: makkelijk.
0: Wil je ook? Nou...
3: Nou, oh, jij is die moeilijk?
0: Ja, weet ik niet. Ja.
3: Dat vind ik altijd... Jij bent ook bijna vakantie, we doen het gewoon makkelijk.
0: Ja, maar ik vind het ook lastig om in te schatten of het moeilijk is, ja of nee. Laten we in ieder geval zeggen, kom met de artiest. Dat vinden we belangrijk. De naam van de artiest die het optreden een beetje afraffelt. En zullen we eens gek doen, we hebben een anti-stress Brabobolide. Hebben we eigenlijk nog snijsnoepjes op voorraad, of niet?
3: Nou, dat vraag je mij wat.
0: Of is dit nu, zet ik je voor het blok? Zeg,
3: na de opgaves weet ik het antwoord hierop wel.
0: Nou, laten we afspreken. Als we nog snijsnoepjes hebben...
3: Dan krijg je die erbij.
0: Dan krijg je die er ook nog even bij. Luister even goed, welke artiest raffelt hier het optreden af?
2: Het snelspel.
0: Nou, en wat vragen die per half uur? Ja. Of per, wat is het, 5 seconden of zo? Dat is een heleboel geld. Vond jij het moeilijk of niet?
3: Nee.
0: Nee, jij niet?
3: Nee, maar ja, ik... Ja,
0: het is ook wel
3: flauw, hè? Ja.
0: Nou, luister nog even, welke artiest raffelt hier het optreden af?
2: Het snelspel.
0: Hadden we nog snijsnoepjes of niet?
3: Ja, hebben we nog. Maar ik zie ook iets staan, dat vind ik eigenlijk nog veel, veel mooier.
0: Wat dan?
3: Ik denk dat we die niet weg mogen geven, maar ja, er is toch niemand meer. Dus kan ons het schelen.
0: Wat?
3: Een Bluetooth speaker.
0: Hebben we die ook nog één?
3: Ja, dat doen we toch gewoon?
0: Ja, kan dat gewoon?
3: Ja, gewoon boeien.
0: Hoppakee. Maar, dat vind ik wel, dat doen we alleen maar als de persoon in kwestie ook de titel weet van het
3: Dat is goed. Ja. Als jij gewoon het antwoord hebt, dan krijg je de antwoord en snijsnoepjes. Ja. Weet jij het helemaal, krijg jij een Bluetooth speaker.
0: Dus titel
3: erbij.
0: En artiest, dan heb je dan heb je een antistress Brabobolide en een Bluetooth speaker.
3: Ja.
0: En als je
3: en
0: alleen
3: anders heb je en wat lekkers en een bolide.
0: Nou, dat. Dus dat is duidelijk of niet. Ja, heb hem maar dan.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.

0: Het snelspel.
1: Een artiest die ontzettend veel haast heeft om na een drukke dag thuis te komen en het optreden afraffel. Dat is een beetje het idee. En dan vind ik het hartstikke knap als je artiest en misschien in dit geval ook nog wel titel herkent. En we hebben Joyce aan de lijn. Dag Joyce, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En een beetje een leuke dag gehad vandaag, Joyce?
2: Ja, zeker.
1: Ja, wat was het hoogtepunt als ik een persoonlijke vraag mag stellen?
2: Nou, ik heb vandaag weer voor de klas gestaan. Dus we hebben een hele leuke middag gehad met allemaal spelletjes.
1: Oh, wat leuk.
3: Wat leuk. Welke lessen, wat voor groep heb jij?
2: Ik heb groep 2, dus de kleuters. Oh,
1: en wat voor spelletjes doen die?
2: Ja, van alles. We hebben gewoon bordspellen gedaan, maar ook letters zoeken en tikspelletjes. Dus van alles.
1: Oh, dat is echt een feestdag voor de kinderen dan, lijkt me zo.
2: Ja, lekker een spelletjesmiddag leren samenwerken.
1: Ja, wat leuk, wat leuk. Ja, zo kan het natuurlijk ook gewoon inderdaad. Dus even kijken of dat het your lucky day is vandaag. Want ik liet je een artiest horen die ontzettend veel haast heeft. Het optreden een beetje afraffelt. En voor de vorm komt hij gewoon nog even voorbij, het fragmentje. Luister goed, hè.
0: Het snelspel.
1: En ik zei al, we hebben een extra prijs als je ook de titel weet. Maar ik wil om te beginnen eerst even checken wie de artiest is volgens jou.
2: Het was Shakira.
1: Shakira, oké. Dus wij kunnen bij deze zeggen dat Joyce gewonnen heeft. Antistress Bravo Bolide.
3: Ja, ja.
1: En snijstukjes.
3: Ja,
1: die is goed.
3: Ja. Maar ja, daar komt ze denk ik niet voor.
1: Nee, we gaan natuurlijk voor het grote werken. Dat is ook nog een Bluetooth speaker. Maar dan moet je dus wel vertellen hoe het liedje heet, Joyce.
2: Ja, wakka wakka.
3: Fantastisch.
1: Hoi, wakka wakka. En we doen er ook nog gewoon eventjes speciaal voor jou, Joyce. Een Bluetooth speaker bij. Ja, ja, ja, ja. Kijk, wij delen prijzen uit. Hè. Dat heb jij vast niet gedaan in de klas vandaag, denk ik. Of wel?
2: Nee.
1: Daar is ook geen begin aan natuurlijk, want dan moet je iedereen tevreden houden. Hey, hij is voor jou. De antistress Brabobolide, de snijsnoepjes en ook nog een Bluetooth speaker. Omdat het inderdaad Shakira was met Waka Waka. This is time for Africa, want zo heet hij dan uiteindelijk volledig. Maar we keuren hem goed. Ik vond het leuk om je gesproken te hebben, Joyce.
2: Ja, zeker. Dankjewel.
1: En, heb je morgen ook weer gewoon een lesdag?
2: Jazeker.
1: Ja, en morgen moet er wel gewoon gewerkt worden of is morgen weer feest?
2: Nee, het is morgen niet weer feest, maar we hebben op vrijdag wel tot een korte dag. Dus die gaat altijd lekker snel.
1: Oh, heerlijk. I love it, I love it. Nou, leuk dat je hebt meegedaan. We gaan alle prijzen naar je opsturen, dus blijf nog eventjes aan de telefoon als je wil. Hè? Yo, houdoe. Hoi, hoi. Marjolein, wij hebben nog een AI-song staan.
3: Ja, onze K.O. Emerald-impressie.
1: Nou ja, jij zei het straks. Na 4 uur dan stoppen we altijd een stukje tekst in onze AI-muziekgenerator. En die maakt er elke dag een liedje van. En de tekst is elke dag hetzelfde, alleen de output is elke dag anders. En wij waren alle twee eigenlijk best verrast,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, best wel.
1: En als we alle twee verrast zijn, dan hoor je hem nog een keer. Oeh.

Bluetooth speaker. Nou, als je ook kans wil maken op wat leuke prijzen, uiteraard maandag een nieuw spelletje hier zo in Afslag Zuid. En dit is het liedje waarmee ze won. Shakira, Waka Waka, This Is Time For Africa. Yeah.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SWK Benelux.
11: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
15: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om €71 miljoen aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks €10 miljard aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dan voor het verkeer naar Dennis Mooij van de ANWB. Hoe staat het met de drukte op de weg in Brabant, Dennis?
19: Nou, het wordt langzaam iets minder druk op de weg, ook in Brabant. Op de A2 bij Den Bosch heb je nog wel 20 minuten vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht loopt de vertraging voor iets op, want daar staat een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht, oponthoud is een kwartier. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bank hoef ook een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd.
18: Dankjewel. Sterkt in de file. Straks hebben we weer een keertje Wat doe jij voor de kost? En daarvoor gaan we bellen met Ann. En Ann die komt uit Reuzel en die heeft eigenlijk een redelijk normaal beroep. Alleen de plekken waar ze dat beroep uitvoert, die zijn toch enigszins bijzonder te noemen. Nou, als je nieuwsgierig bent, hou de radio aan. Dan hoor je er straks meer over.
20: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
26: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
25: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
26: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
25: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
26: Oké, ga ik op letten.
25: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
26: Doe ik.
25: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
27: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
28: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
29: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos Keukens en Badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
34: Ja, je weet wie er eigenlijk de knop.

0: do. Brabant neemt afslag Zuid.
1: Ik zou het wel gewoon iedereen aanraden.
0: Ronnie Balk.
1: Ronnie. Wat zeg je?
2: Ronnie!
3: Shit happened.
0: Omroep Brabant.

0: Ja, tipsy word je wel als je maar lang genoeg in die bar blijft hangen.
1: Omroep Brabant.
0: En je alcohol drinkt natuurlijk. Shaboozy op de radio. We gaan naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Kinderen uit groep 6 en 7 in de Roosendaalse wijk Kortedijk krijgen ieder jaar een bijzondere opdracht. Bedenk en organiseer een evenement, zodat je leert wat er allemaal bij komt kijken als je vrijwilligerswerk doet. Dit jaar hebben de kinderen groot gedacht. Ze maken namelijk een eigen speelfilm.
0: Vet!
2: Van het schrijven en bedenken tot het opnemen. De kinderen doen het allemaal zelf en ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat de film, die Het Geheim van de Kortedijk gaat heten, op 12 november officieel een première krijgt. Waanzin. In de bioscoop.
0: Prachtig dit.
2: Ja, superleuk. En Oranje krijgt volgende week een wel heel nostalgisch Duitsland tegenover zich. De Duitsers spelen in de Johan Cruijff Arena in een groen retro shirt. Dat is gebaseerd op het WK van 1990. Toen waren zij namelijk wereldkampioen. Het tenue komt van Adidas en is daarmee ook een soort afscheidscadeautje, want volgend jaar neemt Nike het Duitse elftal over. En heb jij thuis nou ook zo'n boek dat je ooit heel enthousiast hebt gekocht, maar eigenlijk nooit hebt gelezen? Dan is vandaag jouw dag. Het is Nationale Ongelezen Boekendag. Ja, die wordt ieder jaar op de derde donderdag van september gehouden. Heel gek, maar blijkbaar is vandaag de dag waarop de Nederlanders het minst lezen. Het idee is heel simpel. Pak zo'n vergeten boek, geef hem aan iemand anders of stop hem in een deelboek, dan wordt er toch nog ingelezen.
0: Ja, leuk. Ik heb nog wel een schoolboek. Nooit open gehad.
2: Die willen we niet.
0: Zo goed als nieuw. En we gaan zo meteen naar Anne. En

0: Jaren 80 en daar komt dit liedje uit. En misschien heb je er destijds gewoon nog wel op gedanst. Dat kan allemaal en dat is mooi. Viola Wills en If You Could Read My Mind. Straks dan hebben we natuurlijk nog ons muziekitem Prachtig of Krachtig. Misschien heb je het op onze socials al voorbij zien komen. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. Twee liedjes waar je tussen kunt kiezen. Ik laat ze straks ook even aan je horen. Maar je kunt daar eventueel alvast voor stemmen. En anders gewoon blijven luisteren. Dan kan het uiteraard straks ook via WhatsApp.
1: Wat doe jij voor de kost?
0: Nou, die vraag stellen we aan Ann van de Borne. Die komt uit Reuzel. En een klein tipje van de sluier. Volgens mij, Ann, jij bent sowieso gymjuf.
2: Ik ben sowieso gymjuf. Dat
0: ja,
2: klopt.
0: Maar niet in Reuzel.
2: Nee, niet in Reuzel.
0: Waar wel?
2: Nu in Vietnam.
0: Ja, natuurlijk. We hebben een gymjuf uit Reuzel, maar die zit in Vietnam. Nou, dat vraagt om uitleg. Vertel eens eventjes, hoe ziet jouw leven eruit, Ann? Want als je uit Reuzel komt, hoe kom je dan als gymjuf terecht in Vietnam?
2: Ik denk ongeveer 12 jaar geleden werkte ik op het Christian Huygens College in Eindhoven. En dat vond ik eigenlijk een super toffe baan. Maar toen ontmoette ik iemand uit India. En toen dacht ik, ik ga naar India, want dat leek me wel een goed avontuur. En toen ben ik daar op een school gaan werken. En vanuit daar is het balletje eigenlijk gaan rollen. En zijn we vanuit India naar Shanghai in China gegaan. En vanuit China terug naar India. Vanuit India naar Monaco. Vanuit Monaco naar Japan. Vanuit Japan naar New York. Vanuit New York naar Wales. En toen vanuit Wales naar Vietnam. 2 maanden geleden.
0: Ik heb een error in mijn hoofd. Snap je dat of niet? Nu. Ik denk, goeiendag, die heeft al veel van de wereld gezien als gymjuf. Dat had je vroeger denk ik niet kunnen bedenken toen je die opleiding ging doen. Of had je dat toen ook al een beetje in gedachten?
2: Nee, dat had ik nooit kunnen bedenken.
0: Nee, want wordt er overal hetzelfde gegymd?
2: Er wordt op internationale scholen wel een soort van hetzelfde gegymd. Maar er zijn ook wel overal verschillen. Bijvoorbeeld de school waar ik nu werk hebben kinderen om de dag anderhalf uur gymles. Maar in New York hadden de kinderen bijvoorbeeld maar 1 uur per week gymles. Dus dan is er wel een groot verschil in wat we doen en hoe we het doen als er veel meer tijd is.
0: Hey, maar hoe ben jij daar uiteindelijk terechtgekomen? Want ik neem aan, reis jij gewoon zelf alleen de wereld rond? Of heb je ook nog een partner die met je meegaat? Want ja, die moet dan ook heel flexibel zijn.
2: Ja, nee, dus ik ga samen met Jaya. Die komt dus uit India en zij geeft natuurkunde. Dus als je een beetje geluk hebt, dan kun je samen op dezelfde school werken. Of als je in een grotere stad werkt, zoals Shanghai of Saigon, dan kun je ook op verschillende scholen werken. Want in de grotere steden zijn er meerdere internationale scholen.
0: Maar dat vraagt ook aardig wat afstemming dan. Ik bedoel, daar waar jij aan de bak kan, wil niet zeggen dat jouw partner aan de bak kan.
2: Ja, dat klopt. En soms lukt het ook niet. Want toen we bijvoorbeeld in Wales waren, had Jaya wel een baan, maar daar hadden ze geen gymjuffer baan. Dus toen had ik geen baan. En toen ben ik voor een korte coverjob naar Duitsland gegaan, omdat dat er toevallig was.
0: Dichtbij was
3: het. Ja, dat was redelijk in de buurt.
0: Redelijk in de buurt, ja. Dat was te doen voor een weekendje, ja. Zal ik maar zeggen. Hey, maar hoe bevalt dit nomadenbestaan een beetje? Want je zwerft eigenlijk gewoon over de hele wereld. Gaat daar nog een keer een punt gezet worden? Dat je zegt, nou, hier blijf ik? Of is dit gewoon een way of life voor je geworden?
2: Nee, ik denk, de punt is uiteindelijk in Brabant, denk ik. Want dat is altijd thuis, maar voor nu vind ik is het gewoon super tof. Het is elke keer een super groot avontuur. Ik moet ook al eerlijk zeggen, elke keer als we verhuizen, dan denken we wel elke keer, oh, we hebben het toch gedaan. Het is hier verschrikkelijk en we hadden het zo goed. Dat is altijd de eerste maand. Maar als je dan een beetje gesetteld bent en je hebt weer nieuwe vrienden gemaakt, of je hebt een hardloopclubje of een nieuwe hobby of nieuwe collega's die superleuk zijn, dan pakt het leven weer op en dan is het superleuk. Maar het is wel altijd even schakelen en wennen, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar ik vind het fantastisch. Ik had me niet voor kunnen stellen het leven zo, maar ik zou het ook niet anders willen nu.
0: Nee,
2: maar
0: precies.
2: Uiteindelijk, als ik oud ben ik wel in Brabant.
0: Nou wel, gewoon lekker in Reuzel, daar waar je vandaan komt eigenlijk.
2: Ja.
0: Wat vindt je familie ervan eigenlijk, dat je zo ver weg zit?
2: Nou, ik denk eigenlijk wel, mijn ouders komen altijd op bezoek. En dat vinden ze super tof. En dan hebben we ook langer de tijd. En dan ben je altijd samen, want dan wonen ze gewoon bij ons. Ik denk dat ze het soms wel jammer vinden dat ik er niet altijd ben. En daarom was het ook zo fijn dat we 2 jaar in Wales waren. Want Wales was dan toch dichtbij.
0: Ja, precies. Hey, hoe lang blijf je dan normaal gesproken op 1 plek?
2: De contracten zijn 2 jaar. Dus je tekent voor 2 jaar. Dus je moet sowieso 2 jaar blijven. En dan heb je een keuze om bij te tekenen of weer op avontuur te gaan.
3: Gaan jullie dan altijd weer weg na 2 jaar?
2: Want we houden wel van avontuur. En er zit ook verschil in banen. Want bijvoorbeeld nu doe ik alleen maar gym. Nu heb ik alleen maar high school gym. Maar ik heb ook banen gehad waarbij ik de outdoor deed. Daar gingen we met de kinderen de bergen in. Dus er komen dan altijd wel wat andere opportunities waarvan je denkt... Oké, het is wel spannend, maar we zijn toch wel toe aan veranderingen. Omdat het overal anders is.
0: Ja, als je er nou één plekje uit zou moeten pakken... Hè, waarvan je zegt van nou, daar zou ik dan misschien mezelf dan toch wel willen vestigen. Wat is dat dan?
2: Ja, Japan of Wales. Want Wales heeft het voordeel dat het dicht bij Brabant is.
0: Ja. En Wales is belangrijk voordeel.
2: En Japan was gewoon fantastisch. We waren niet in Tokio, maar één baan was in Nagano, waar de bergen zijn. Uh-huh. En woonden we ook in de bergen, dus dat was super prachtig. En andere baan was in Hokkaido in het noorden. Ook werd er super veel sneeuw is en gewoon helemaal een andere wereld. En de Japanse cultuur is gewoon... extreem goed geregeld in Japan.
0: Ja, als ik jou zo hoor vertellen, dan leef je je droom. En ik hoop dat je nog heel lang gelukkig bent met deze situatie. En als je het echt niet meer trekt, dan ben je welkom in Brabant. Dat weet je, hè?
2: Dat is fijn.
0: Hey, dankjewel. En voor ons zeg ik alvast een fijne avond. En voor jou een mooie dag verder of zo, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Houdoe, hè?
2: Oké, houdoe.

0: vanuit Reuzel spraken we in het kader van Wat doe jij voor de kost? Nou, momenteel is Himjuf dus in Vietnam. Wat een beroep en wat een locatie. En dan Steady Swims en Mr. Know-it-all. We gaan naar Mr. Know-it-all. Wat betreft het nieuws? Toch een autoriteit. René, want jij hebt het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, klopt. Beelden van de vernieling school circuleren rond online. En we horen Tim Haars over de nieuwe carnavalfilm.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
6: Voordeelhaartjes.nl is wederom website.

0: De ANWB, daar zit Dennis Mooij voor de stand van zaken qua files. Goedenavond, Dennis.
1: Een hele goede avond, Ronnie. Er staat een dikke 50 kilometer file nog in Brabant. Bij Den Bosch moet je nog geduld hebben op de A2 naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg ben je 10 minuten langer onderweg. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En ook een kwartier langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, het druppelt hier en daar nog. Het is qua temperatuur graadje of 15, 16 momenteel tijdens de buien. Vanavond dan trekken de meeste buien weg. En vannacht dan zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 19 graden. Het nieuws krijg je van René Snippert.
3: Op TikTok zijn beelden verschenen van de vernielingen bij basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Op de video's zijn jongeren te zien die lokalen overhoop halen, schermen vernielen en een brandblusser leegspuiten. De politie onderzoekt of de vernielingen te maken hebben met een TikTok-challenge. De schade aan de school wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Een meisje van 14 is aangehouden, andere verdachten worden nog onderzocht. Op de Beerdijk in Oosterwijk is vanmiddag opnieuw een ongeluk gebeurd. Een automobilist zag een scooterrijder over het hoofd en reed hem aan. De scooterrijder liep enkele schrammen op en is ter plaatse behandeld. De kruising staat bekend als een gevaarlijke plek waar de afgelopen jaren vaker ongelukken gebeuren. Een meisje van 13 uit Veghel is doelwit geworden van een enge online trend op social media genaamd Cat in the Hat. Op TikTok verschenen AI-video's met een griezelige versie van het kinderboekpersonage die in haar straat stond. Op school vinden medeleerlingen het een rare actie van de dader.
4: Het is gewoon wel een beetje eng, maar ja, het is wel gewoon een challenge geworden.
5: Ik vind het een beetje raar.
6: Ja, dat is mijn vriendin. Er werden ook foto's van haar huis gestuurd en zo.
7: Hoe is het nu met haar?
6: Ze is wel bang als ze buiten is, zeg maar.
8: Ja, is niet goed. Is, heel slecht voor kinderen. En maakt kinderen ook bang en zo.
9: Ik zou van haar meisje zeggen van, je hoeft niet bang te zijn, want het is iets uit Amerika, dus het gaat echt niet zomaar naar Nederland komen.
3: De familie zegt dat het meisje erg bang is geworden. De politie adviseert slachtoffers om beelden te bewaren en meldingen te doen. Het is dag 2 van de algemeen politieke beschouwingen. De discussie in de Tweede Kamer over bezuinigingen op de sociale zekerheid loopt hoog op. Het kabinet heeft een deel van de geplande bezuinigingen geschrapt, waaronder die op de AOW, maar er blijven maatregelen over. Pro-leider Klaver wil ook dat die verdwijnen en zegt dat de plannen niet te steunen. Premier Jette houdt vast aan de hervormingen en wil hierover praten met de vakbonden. Vandaag kwam de trailer uit van de film Carnaval, een creatie van de mannen van New Kids. En acteur Tim Haars die speelt een van de hoofdrollen.
10: Ik speel Sjefke. Hij is iemand die gewoon leeft voor carnaval. Weet je wel, eigenlijk de gehele groep leeft voor carnaval. Met een supermooie cast. Guido Pollemans, Fresco, Huub Smit. Kijk, en ik. Ja. We zijn een vriendengroep. En we proberen eigenlijk carnaval te redden van de ondergang.
3: Nou, de trailer is, zoals je zou verwachten, een grote gezellige chaos. En die kan je zien bij ons op de web en app.
0: Wat praat hij hier netjes, hè?
3: Voor ja, heel die... andere.
11: Hij kan het
0: dus wel.
11: Hij kan het wel.
0: Het is even kwestie van oefen. Ik moet wel zeggen, ik kijk wel uit naar de film. 11e van de 11e komt
3: hij geweldig.
0: Ik denk dat het een heerlijke Brabantse humor. Ja, I love New Kids. Wat dat betreft. Vind jij dat leuk eigenlijk, Marjolein, of niet?
11: Het klinkt misschien stom, maar het is niet helemaal mijn humor.
0: Nee, dat, dat mag toch?
11: Maar dan klinkt het weer alsof ik geen humor heb. Ik zie de lol er wel van in, maar niet helemaal, denk ik.
0: Marjolein heeft geen humor.
11: Geen humor.
0: Wij weten wel beter, Marjolein. Hey, straks heb ik je hulp nog even nodig voor Prachtig of Krachtig. Marjolein heeft een liedje uitgekozen en ik ook. En een van die twee gaan we draaien, maar dat hangt van jouw stemming uiteindelijk af via de app. We hebben verder nog Babette voor je, tipplaat van deze week en nu muziek van Eros Ramazzotti.

0: Afgelopen week nog te gast in een Kijk Hoe Je Morgen. Babette, en wat doe je nou? Deze week onze tipplaat. Leuk liedje.
1: Prachtig. Of krachtig.
0: En we hebben nog twee leuke liedjes. En daar kun je tussen kiezen. Want wordt het prachtig of wordt het krachtig vandaag? Dat is een beetje de vraag. Prachtig, lekker mooi, gevoelig liedje. Krachtig, gewoon volle kracht vooruit. Dat is een beetje het idee eigenlijk. Misschien heb je de liedjes al op onze socials gezien. Omroep Brabant Radio. Want daar kun je namelijk ook je stem uitbrengen. En we zitten op Facebook en ook op Instagram. Laat daar vooral van je horen. Dat vinden we leuk. Volg ons ook, want er gebeuren ook allerlei leuke dingen. Marjolein, jij hebt je verdiept in een prachtig liedje.
2: Ja.
0: En ik heb mij verdiept in een krachtig liedje. En dit zijn de opties voor vandaag.
1: Ga jij voor prachtig?

0: dat echt.
1: Wordt het prachtig, Zoe Levi, met Sluit me in je armen? Die heb je uitgekozen.
0: Ja, vond ik echt een mooi liedje.
1: Dat is absoluut een mooi liedje. Maar het kan ook zijn dat je gewoon toe bent aan een beetje stevigheid. En dat je denkt, ik ga voor krachtig.
0: Even lekker rammen.
1: Dan wordt het Iron Maiden en Can I Play With Matt. Dus je mag nog even van je laten.

0: is king. Voor de mensen, denk ik, die van pepermunt houden. Hè?
1: Prachtig.
0: Dat is toch een pepermuntmerk.
2: Ja, was gewoon een reclameliedje.
0: Een reclameliedje. Ja, we worden gewoon gefopt. Nou, moet ik wel denken aan, volgens mij heb ik dat verhaal wel eens verteld. Ik hoorde iemand op het vliegveld zeggen, die wilde een pepermuntje van iemand anders, maar die probeerde dat op zijn Engels te vertalen. Die wilde een peppercoin.
2: Een peppercoin?
0: Een peppercoin. Ah, een pepermuntje. Ja. Een peppercoin.
2: Nou ja, maar ik hoor het goed.
0: De andere die snapte wel wat er bedoeld werd.
2: Ja, oh, nou, dat is de bedoeling.
0: Uiteindelijk kwam het goede ding tevoorschijn. Dus een peppercoin, de boodschap kwam over. Hey, twee leuke liedjes. Eén prachtig liedje, één krachtig liedje. Op onze socials staan ze al een aantal uren vermeld en daar is al lekker gestemd. En die stemmen die tellen overigens ook gewoon allemaal mee natuurlijk. En verder kun je ook stemmen, of moet ik zeggen, kon je stemmen via de app 06-573-28203. Want dit waren de opties voor vandaag.
3: Ga jij voor prachtig?

0: Lekker, Zoe, Levi en Sluit Me In Je Armen. Uitgekozen door Marjolein. Prachtig liedje. En het krachtige liedje Iron Maiden. En Can I Play With Madness? Nou, ik heb al aan de bel getrokken, dus stem is niet meer mogelijk. En er is er eigenlijk uiteindelijk maar één die weet hoe de vlag ervoor hangt. En of dat ik een puntje bij kan schrijven. Want hoe is het met de competitie eigenlijk, Marjolein?
1: Ja, het staat. Dat kan ik
0: Want dat
1: voor
0: heb
1: jou
0: jij al een jaar
1: zoeken.
0: De boekhouding
1: ja,
0: bij.
1: Ja, uiteraard. Want ik probeer natuurlijk een beetje bij te lopen. Dat ging een paar weken heel goed.
0: Ja.
1: Want de laatste keer was het, als het mijn winst. En ja. Had ik 11 punten en jij 15.
0: 15, dus ik
1: sta nog steeds voor. Maar ik kwam wel weer dichterbij.
0: Dus het zou nu 16-11 kunnen worden voor mij. Of het wordt 15-12.
1: Ja.
0: Ja, ook voor mij. Maar goed, dan kom jij een beetje dichterbij.
1: Ja, precies.
0: De vraag is, waar is het meest op gestemd? Gaan we voor prachtig of gaan we voor krachtig?
1: Nou, het is een uitgemaakte zaak.
0: Ja?
1: 74% gaat voor dit liedje. En dat betekent dat jij een streepje bij mag zetten.
0: Madness? Madness. Sorry, Can I Play With Madness?
1: Ja, is lekker ook wel.
0: Ja, gas.

0: Twijfel was er vandaag geen enkel moment, hè?
1: Geen sprankje.
0: Nee. Het was een dikke vette overwinning voor krachtig Iron Maiden. Liedje dat je net hoorde. Can I Play With Madness? En Zoe Levi, sluit me in je armen. Prachtig mooi liedje. Maar die hoor je op een ander moment wel weer een keertje. Dit was Afslag Zuid. Morgenochtend vanaf een uurtje of zes. Dan melden John en Jasper zich weer voor een kijkgoeiemorgen natuurlijk. De vrijdageditie. Morgen een kijkgoeievraag. Dat weten we op vrijdagmorgen. Wat voor vragen? Ja, dat is nog even de verrassing. Dat hoor je morgen. En als het goed is, bel eens even met Frans Bauer. Want zijn single heb je even voor mij. Die wordt opnieuw uitgebracht.
1: Dus ja, superleuk.
0: Leuk. Dus morgen ook weer een leuke ochtendshow. Vanaf 6 uur tot aan 10 uur. Kijk, goeiemorgen. En ja, ik ben even twee weken met vakantie.
1: We zeggen tijd voor vakantie, hè?
0: Tijd voor vakantie. Oh, lekker. Ik hoop dat de zon daar schijnt waar ik naartoe ga. Ik ga er wel vanuit in ieder geval. En ik wens. Jij bent er wel gewoon, toch?
1: Ik ben hier. Ik ben met John.
0: Je bent met John. Oké. Nou, dan komt alles goed. Dus veel plezier volgende week met Marjolein en John. In Afslag Zuid twee weken lang. En ik meld mij over, nou, dik twee weken, maar weer eventjes. Ik wens je een mooie avond en doe voorzichtig onderweg.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana, NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
18: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
19: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
17: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Non-stop de lekkerste muziek.

0: mee.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: alles kwijt.
1: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
2: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
1: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: mooiste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad, nu op Brabant Plus.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Al het goede komt uit Brabant.
2: Brabant, de beste.
1: Zeker als het om muziek gaat.
3: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
4: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
1: Als het maar uit Brabant komt.
3: Van Brabantse bodem.
1: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
3: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 170